3, come on, girl.

0: Dit is 105. Het is 3:00.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil de executie van legerpsychiater Nidal Hassan live uitzenden. Hassan schoot in 2009 op de militaire basis Fort Hood in Texas 13 militairen dood. Ze zouden worden uitgezonden naar Afghanistan. Meer dan 30 mensen raakten gewond. Eerder deze week gaf president Trump toestemming voor de inzet van een vuurpeloton bij de executie. Het gebruik van een vuurpeloton is al zeldzaam in de VS. En een openbare executie gebeurde er voor het laatst in 1936. De executie van Hassan staat gepland op 3 december. Bij de Tweede Kamer zal zondag toch een regenboogvlag wapperen. Een meerderheid van de Kamer stemde afgelopen avond voor het hijsen van de LHBTI-vlag op Coming Out Day. Het wel of niet hijsen van de vlag leidde de afgelopen dagen tot discussie in Den Haag. Na verzet van de christelijke SGP trok het dagelijkse bestuur van de Tweede Kamer het besluit om de vlag te hijsen terug. In de hoofdelijke stemming die volgde waren 90 Kamerleden voor en 36 tegen. Bij onderwijsprotesten in Frankrijk zijn de afgelopen dag meer dan 500 mensen opgepakt. Door het hele land waren zo'n 70.000 mensen op de been. Voor de derde week op rij worden onderwijsinstellingen geblokkeerd door studenten en scholieren. Ze eisen hervormingen in het onderwijs. Op een aantal plekken kwam het tot confrontaties met de politie. Zo'n 50 agenten raakten gewond. De Franse onderwijsminister heeft al gezegd dat hij duizenden extra leraren wil inzetten om de crisis aan te pakken. Maar de demonstranten vinden dat niet genoeg. De Gouden Televisiering 2026 is dit jaar gewonnen door de SBS6 reality-spelserie De Bondgenoten. Presentator van het programma Jan Versteeg won ook de televisiering voor beste presentator. Annette Malherbe won de prijs voor beste acteur voor haar rol als Emma in Rust en Vreugd. Het weer, vannacht zijn er opklaringen en het koelt af naar zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: is 105. Het is 4 uur.
1: Eet jij verschuren met het NOS-journaal. De gemeenteraad van Terneuzen heeft na een urenlang debat ingestemd met een vergunning voor een asielzoekerscentrum. De vorige raad was er nog op tegen, wat voor toenmalig burgemeester Erik van Merrienboer reden was om op te stappen. Het nieuwe college, dat in juli werd geïnstalleerd, paste het voorstel aan om de sociale veiligheid te verbeteren. Het nieuwe voorstel werd met steun van enkele oppositiepartijen nipt aangenomen. Terneuzen gaat maximaal 200 mensen opvangen. De executie van een legerarts die in 2009 in de VS 13 militairen doodschoot op een militaire basis, wordt live uitgezonden, dat zegt het Pentagon. President Trump gaf deze week al toestemming voor het gebruik van een vuurpeloton. Een executie door een vuurpeloton komt zelden voor in de VS en een openbare executie gebeurde voor het laatst in 1936. De executie van Nidal Hassan staat gepland op 3 december. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat zondag op Coming Out Day een regenboogvlag wappert bij het Tweede Kamergebouw. De kwestie leidde de afgelopen dagen tot een discussie in Den Haag. Na kritiek van de SGP werd het besluit om de vlag te hijsen eerst teruggedraaid, maar een hoofdelijke stemming bepaalde dat de LHBTI-vlag zondag toch wordt gehesen. De brand bij het Olympisch Stadion in Amsterdam is onder controle, dat meldt de veiligheidsregio. In de kruipruimte van de parkeergarage onder het historische stadion was brand uitgebroken en daarbij kwam veel rook vrij. Het duurde enkele uren om bij de brandhaard te komen. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. En de gouden televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6 reality-serie De Bondgenoten. Presentator van het programma Jan Versteeg won ook de televisiering voor beste presentator. Annette Malherbe won de prijs voor de beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. Het weer nog. Vannacht zijn er opklaringen en het is zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking

0: 105. Het is 5 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Rotterdamse vrouw die vorige maand op Aruba om het leven kwam bij een eenzijdig ongeluk met een open terreinwagen, zat zelf achter het stuur. Dat is de voorlopige conclusie van het Openbaar Ministerie op het eiland. De vrouw van 23 zat samen met haar vriend en een bevriende Nederlandse marinier in het voertuig toen er door nog onbekende oorzaak over de kop sloeg. Na het ongeluk betwijfelde haar familie dat zij achter het stuur zat. Uit videobeelden blijkt volgens justitie dat dat wel het geval was. De gemeenteraad van Terneuzen heeft na een urenlang debat ingestemd met de vergunning voor een asielzoekerscentrum. De vorige raad was er nog op tegen, wat voor de toenmalige burgemeester reden was om op te stappen. Het nieuwe college, dat in juli werd geïnstalleerd, paste het voorstel aan om de sociale veiligheid te verbeteren. Terneuzen gaat maximaal 200 mensen opvangen. De executie van een legerarts die in 2009 in de VS 13 militairen doodschoot op een militaire basis, wordt live uitgezonden. Dat zegt het Pentagon. President Trump gaf deze week al toestemming voor het gebruik van een vuurpeloton. Een executie door een vuurpeloton komt in de VS zelden voor en een openbare executie gebeurde voor het laatst in 1936. De executie van Nidal Hassan staat gepland op 3 december. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat zondag, op Coming Out Day, een regenboogvlag wappert bij het Tweede Kamergebouw. De kwestie leidde afgelopen dagen tot een discussie in Den Haag. Na kritiek van de SGP werd het besluit om de vlag te hijsen eerst teruggedraaid, maar een hoofdelijke stemming in de Kamer bepaalde dat de LHBTI-vlag zondag toch wordt gehesen. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6-reality-serie De Bondgenoten. Presentator van het programma, Jan Versteeg, won ook de televisiering voor beste presentator. Annette Malherbe won de prijs voor de beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. Het weer nog. Vannacht zijn er opklaringen en het is zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking.

0: Weet je dat ze bij ons in de straat de stoep gaan vernieuwen?
1: Die is ook klaar.
0: Klaar?
1: Vorige week al.
0: Oh, en die snackbar op de hoek, die gaat dicht.
1: Die is dicht.
0: Hoe weet je dit allemaal en ik niet?
1: Haarlem 105, staat er meteen op.
2: Lokaal nieuws, zodra het er is. Download nu de gratis Haarlem 105 app. Bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
3: Vandaag de Dag.
2: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
3: Vandaag de Dag.
4: Dit is 105. Het is 6 uur.
5: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De executie van een legerarts die in 2009 in de VS 13 militairen doodschoot op een militaire basis, wordt live uitgezonden. Dat zegt het Pentagon. President Trump gaf eerder deze week al toestemming voor het gebruik van een vuurpeloton. Een executie door een vuurpeloton komt zelden voor in de VS. En een openbare executie gebeurde voor het laatst in 1936. De executie van Nidal Hassan staat gepland op 3 december. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat zondag, op Coming Out Day, een regenboogvlag wappert bij het Tweede Kamergebouw. Na kritiek van de SGP werd het besluit om de vlag te hijsen eerst teruggedraaid, maar een hoofdelijke stemming gisteravond bepaalde dat de LHBTI-vlag zondag toch wordt gehesen. Een Rotterdamse vrouw die vorige maand om het leven kwam op Aruba bij een eenzijdig ongeluk met een open terreinwagen, zat zelf achter het stuur. Dat blijkt volgens het OM uit videobeelden. De vrouw van 23 zat met haar vriend en een bevriende marinier in het voertuig toen het over de kop sloeg. Haar familie geloofde niet dat zij achter het stuur zat. In Terneuzen komt een asielzoekerscentrum van maximaal 200 mensen. Dat heeft de gemeenteraad besloten na een urenlang debat. De vorige raad was tegen de komst van een AZC, wat voor de toenmalige burgemeester reden was om op te stappen. Het nieuwe college heeft het voorstel aangepast om de sociale veiligheid te verbeteren. De brand bij het Olympisch Stadion in Amsterdam is onder controle, dat meldt de veiligheidsregio. In de kruipruimte van de parkeergarage onder het historische stadion was brand uitgebroken en daarbij kwam veel rook vrij. Het duurde enkele uren om bij de brandhaard te komen. En de gouden televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6 reality-serie De Bondgenoten. Presentator van het programma, Jan Versteeg, won ook de televisiering voor beste presentator. Het weer nog, het is bewolkt en vanuit het westen trekt regen over het land. Ook in de middag en avond vallen er geregeld buien, vooral in het westen en in het noorden. En het wordt zo'n 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de

0: FM 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Arthur Meijer. Er komt opnieuw cameratoezicht op het Roerdomplein vanwege aanhoudende overlast. Al langere tijd ervaart de buurt in Haarlem-Noord flinke overlast van grote groepen jongeren die de bewoners intimideren, vuurwerk afsteken en met eieren en stenen gooien. Dit is de derde keer dat cameratoezicht wordt ingezet. Tot en met 4 januari zal de camera blijven staan. Het houten wooncomplex aan de Louis Pasteurstraat in de Boerhavenwijk maakt kans op de Nationale Houtbouwprijs, zo meldt het HD. De prijs voor het mooiste en meest functionele houten gebouw van 2026 is een aanmoediging voor ontwikkelaars en opdrachtgevers om meer hout te gebruiken in de bouw. De sociale huurwoningen worden door de jury als gevarieerd, parkachtig en levendig omschreven. Op 17 november zal bekend worden wie de prijs wint. Schiphol heeft woensdag nieuwe ogen gekregen, zo meldt NH Nieuws. De radar, die al het vliegverkeer rond de luchthaven in de gaten houdt, is na 30 jaar aan vervanging toe. De nieuwe, die praktisch hetzelfde doet, wordt eerst nog uitgebreid getest. Pas wanneer zeker is dat hij goed werkt, wordt de oude daadwerkelijk vervangen. En tot die tijd draait hij nog gewoon door. En bij het parkeerterrein naast de IKEA is een duintuin aangelegd. Het project, afkomstig uit Nationaal Park Zuid-Kennemerland, is er om mensen te inspireren met inheemse beplanting aan de slag te gaan. In tuinen, buurten en dus ook op bedrijventerreinen. Afgelopen woensdag hebben medewerkers van de woonwinkel in samenwerking met Nationaal Park Zuid-Kennemerland, Groen Kapitaal en Thijsenshof zo'n 700 planten, bloemen en struiken geplant. In het voorjaar zou dit kleine stukje grond een oase voor vlinders, bijen en vogels moeten worden.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De executie van een legerarts die in 2009 in de VS 13 militairen doodschoot op een militaire basis wordt live uitgezonden, dat zegt het Pentagon. De executie staat gepland op 3 december. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat zondag, op Coming Out Day, een regenboogvlag wappert bij het Tweede Kamergebouw. Na kritiek van de SGP werd het besluit om de vlag te hijsen eerst teruggedraaid, maar een hoofdelijke stemming bepaalde gisteravond dat de LHBTI-vlag zondag toch wordt gehesen. En de Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6-realityserie De Bondgenoten. Presentator van het programma, Jan Versteeg, won ook de televisiering voor beste presentator. Het weer, het is bewolkt en vanuit het westen trekt regen over het land. Het wordt 14 tot 18 graden.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: Wat er in onze regio gebeurt, wil je meteen weten. Niet morgen. De Haarlem 105-app geeft je een seintje zodra er belangrijk nieuws is. Uit Haarlem, Heemstede, Bloemendaal en Zandvoort. Je luistert live naar de radio, waar je ook bent. En wil je iets kwijt? Dan app je de studio. Zo vanuit de app.
1: Zo vanuit de app.
0: Haarlem 105, nu in je broekzak. Download de app. Gratis voor iPhone en Android. Bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 7 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De executie van een legerarts die in 2009 in de VS 13 militairen doodschoot op een militaire basis wordt live uitgezonden. Dat zegt het Pentagon. President Trump gaf deze week al toestemming voor het gebruik van een vuurpeloton. Een executie door een vuurpeloton komt zelden voor in de VS en een openbare executie gebeurde voor het laatst in 1936. De executie staat nu gepland op 3 december. Bij de Tweede Kamer zal zondag toch een regenboogvlag wapperen. Een meerderheid stemde gisteravond voor het hijsen van de LHBTI-vlag op Coming Out Dag. De kwestie leidde tot veel discussie in Den Haag. Vooral de SGP had kritiek.
4: Boven het Nederlandse parlement hijsen wij de Nederlandse vlag. De regenboogvlag is geen nationale vlag, maar een vlag van belangenclubs die inmiddels is uitgegroeid tot een symbool van activisme.
3: Er volgde een hoofdelijke stemming. 90 Kamerleden stemden voor en 36 tegen het hijsen van de vlag. De Franse minister van Onderwijs wil de komende tijd meer dan 3000 invalleerkrachten inzetten om het lerarentekort op te lossen. Ook krijgen scholen extra mogelijkheden om nieuwe leerkrachten te werven. De meeste nieuwe docenten moeten volgende week al beginnen, zegt de minister. Franse media zijn kritisch en noemen het noodplan een labmiddel dat waarschijnlijk niets oplost. In Frankrijk zijn al meer dan een week grote protesten tegen het lerarentekort en de slechte staat van de schoolgebouwen. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS-reality-serie De Bondgenoten. Presentator van het programma Jan Versteeg won ook de televisiering voor beste presentator.
5: Dit is fantastisch. Ik ben ontzettend blij. Ik ben ontzettend trots op het hele team waarmee we dit maken. Al 3 jaar. We zitten geloof ik op 800 afleveringen. Een prijs in je eentje is leuk. Omdat je met je team een prijs kunt vieren, dat is zo vet. Nu is het feest van ons allemaal.
3: De andere genomineerden waren consumentenprogramma Kassa van BNNVARA en de dramaserie Woeste Grond van AfroTros. Het weer bewolkt en vanuit het westen trekt regen over het land. In de middag en avond vallen er ook buien. Het wordt 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Rob Jonker.
6: Een hele goede regenachtige morgen. En dat blijft het de hele dag.
7: Goedemorgen.
6: Vroeg op. Vroeg op. Met Rob Jonker.
8: Lekker vroeg die vrijdag. Dan begint het weekend ook weer snel. It's a brand new day. Op vandaag de dag, de ochtendshow.

0: een hele goede morgen. En dat moet het wel zijn, want wat regent het. Ik stapte vanochtend in mijn auto om 6:10 en ik heb nog nooit zoveel regen gezien. Dat is een tijd geleden, zullen we maar even zeggen. En daar moet je je op voorbereiden. Dat betekent straks de regenjas aan, de paraplu op. Want het blijft de hele dag regenen. Over het weersverwachting komen we straks terug. Fijn dat je luistert. We gaan 3 uur lang gaan we je bezighouden. En misschien blijf je wel 3 uur lang blijf je luisteren. Dat zou wel heel prettig zijn. Live vanaf de Zeilweg, Zeiweg nummer 10. Dat is midden in het centrum van Haarlem. Gaan wij 3 uur lang jouw ochtend zo verzorgen. En dat doen we met veel plezier, dat kan ik je vertellen. Wat gaan we doen? Nou, dat kan ik je vertellen. Wat gaan we doen? We gaan onder andere het Haarlem 105 nieuws doen. De nieuwslezer van de dag is Arthur Meijer. Dat ben je op de vrijdag wel gewend. En waar gaat Arthur het over hebben? Ik ga het je vertellen. Cameratoezicht in de Roerdomplein. Er komt een nieuw cameratoezicht in Roerdomplein vanwege aanhoudende overlast. Heeft burgemeester Wiene heeft dat beslist. Dat mag je als burgemeester. Landelijke houtbouwprijs. Lastig woord, maar het is wel zo. Louis Pasteurstraat in de Boerenhavenwijk maakt kans op de Nationale Houtbouwprijs. Wat leuk. Arthur gaat je erover vertellen. Nepagenten moeten zich melden. Zo meldt het Haarlems Dagblad. Hoe dat precies zit? Luister en Arthur vertelt je. De Duintuin IKEA. Leuk woord, Duintuin. Bij het parkeerterrein naast de IKEA is een Duintuin aangelegd. Nou, dat is toch al hartstikke leuk. Kortom, genoeg reden om lekker te blijven luisteren. En een nieuwe radar Schiphol. Hoe zit dat nou precies? Als je het wil weten, om 7:30 is die reis. Om 9:30 is om 10:30, 10:30. Elk uur rond de klok van 9:30. Ja, wat leuk. Het Haarlem 105 nieuws voor jou. We gaan even kijken naar het Haarlems Dagblad, want er zijn wel wat dingen gebeurd. Jazeker. KLM moet vluchten schrappen door golf aan kapotte vliegtuigen. Het zal toch niet? Ja, dat zal toch wel. En dit betaalt Haarlem voor 24 uur zorg spaarde gasthuis. Garantstellingen van 100 miljoen euro. Oeh, hoe zit dat precies? En de Haarlemse 100, daar heb ik het al vaker over gehad. Wat zijn jouw leukste plekken in Haarlem? Influencer Leonie Terveld vertelt het aan het Haarlems Dagblad en ik deel het met jou. En we doen ook niet mee met Kraanwaterdag, de week van de dwerghamster of de pannenkoekendag, maar het is Paarse Vrijdag, mensen. De Paarse Vrijdag, we gaan het daar zeker even over hebben. En de eerste voorstelling over het leven van Jaap Waasdorp, wie kent hem niet? Ja, natuurlijk ken je hem wel. De visboer, nou, dat klinkt een beetje de vishandelaar, hè, zo gezegd. 68 is hij en hij heeft opgetreden in IJmuiden. Ik ga je erover vertellen. En voorstellingen gaan voorlopig niet door. Waar hebben we het over? De Kennemer Theater in Beverwijk, een brand van vorige week, heeft nogal huis gehouden. En daardoor gaan voorstellingen niet door. Ik vertel erover. Kortom, genoeg om je mede te geven. We gaan naar het landelijke en internationale nieuws kijken. Het is de laatste dag van de vuurwerkinleveractie. Sinds dit jaar geldt er een landelijk vuurwerkverbod. Dus als je nog iets in je schuur hebt staan, in Haarlem was het al een week of twee geleden. Mensen die nog vuurwerk thuis hebben liggen, kunnen dat anoniem en zonder boete inleveren. Want dat is verboden. Ja, en de belangrijkste Nobelprijs voor de Vrede gaat uitgereikt worden in Oslo. 208 mensen en 70 organisaties zijn genomineerd. Genoeg keuzes dus. Zit Trump niet bij, hoop ik. Ja, het WK-kwalificatieduel tegen Hongarije met de Nederlandse voetbalsters is live te zien op NPO 3. Op vrijdag 9 oktober om 20:00 s'avonds. Dan heb je denk ik al gegeten, hoef je niet het bord op schoot. En in Eindhoven begint de Euro Hockey League, de Champions League. Voor hockey thuisploeg Oranje-Rood speelt om 19:45 tegen het Spaanse Real Club de Polo. De wedstrijd is live te zien via de livestream van de NOS en de NOS-app. En Max Verstappen, het is allemaal sport hè, begint aan de Grand Prix in Singapore. Dat circuit heeft de Formule 1-coureur nooit eerder gewonnen. Het zal toch niet? Op het programma staan de vrije training en de kwalificatie voor de sprintrace van zaterdag. Nou, dat betekent dan weer heel vroeg op, hè?
1: Ja.
0: De Curaçaose schrijver Frank Martínez Arion, in Nederland vooral bekend van zijn boek Dubbelspel uit 1973, wordt in de Nieuwe Kerk in Amsterdam geëerd met een schrijverssteen. Hé, wat leuk. Andere schrijvers met zo'n steen zijn Joost van der Vondel, Brederode, Pieter Cornelisson Hooft, Willem Frederik Hermans en Annie M.G. Schmid. En daar komt nu Frank Martínez Arion bij. Nou, dat alles. Wat hebben we veel, hè? En we gaan het zo even over het weer hebben. Dat is slecht in Haarlem. En we kijken natuurlijk ook nog even naar de verkeersinformatie. En we draaien natuurlijk lekkere muziek voor je. Ja. Opstand, heel toepasselijk. Morgen. I didn't ask for a free.
1: Lady Gaga. I only ask you to show me a real good time. Ariana Grande. En het regent een beetje in Nederland. En dus ook in Haarlem. Rain on me.

0: your galaxy, I'm...
1: Ja, het vooral gaat dat er bij de dames met elkaar niet kunnen luchten ontzien, maar of dat een broodje aap is. En dat ze dus apart hebben opgenomen. Lady Gaga en Ariana Grande. En die laatste is nu bekend van de film. Rain on me. Bijna 13 over 7 op jou. Lokale radio Haarlem 105. De lokale radio van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. En met alle informatie die ik je ga geven aan het Haarlem Zandbad, is er eentje die er niet in staat. Een nieuwe president bij de rechtbank Haarlem. Die komt ook nog. Ja, daar is het weerbericht. Ik kan het niet mooier maken. Mocht je nog even lekker liggen dommelen en je draait je om, dan weet je, het is regenachtig. 100% regen in Haarlem, jazeker. Het voelt aan als 5 graden, maar het is al 11 graden. Dat is dus koud en het wordt maximaal 18 graden. En ik kan het niet mooier maken dan het is. De hele dag in Haarlem regen. Dus pak je spullen er maar bij. De paraplu, de regenjas en alles wat je nodig hebt. Ja, zo werkt het. Even een beetje bijkomen. Het zal de first train zijn, niet de last train. Als je straks naar je werk moet en je gaat met het openbaar vervoer. We kijken natuurlijk ook even naar de verkeersinformatie. Met die regen zal het best wel heftig zijn. Maar ik houd voor je in de gaten. Het is John Mayer en The Last Train Home.

Ja, als je een feestje hebt, moet je altijd de laatste trein wel hebben. Anders kom je niet meer thuis, hè? Over feestjes gesproken. Haarlem 105 komt bij elkaar. Ik vertel niet waar, maar dat doen we één keer in zoveel tijd. En dat is in Haarlem. Daar zien we de collegiale gezichten. Vanavond dus. We gaan bowlen. John Mayer and the Last Train Home. Ja, ik zei het al, een nieuwsaardigheidje, een nieuwsweetje, wat je niet in het Haamsdagblad vindt, maar wel in andere nieuwsbulletins. Bastiaan van Merwijk. Misschien zegt het je niks, maar dat gaat wel gebeuren. Hij wordt de nieuwe president van de rechtbank Noord-Holland. Jazeker, per 1 oktober volgt hij Jan Moors op en die gaat met pensioen. Ja, hij is sinds 2002 rechter bij de rechtbank Amsterdam en sinds 2021 ook rechtelijk bestuurslid daar. Dus hij heeft wel wat ervaring opgedaan. Hij is gespecialiseerd in strafrecht. Hij is ook rechtercommissaris geweest in strafzaken. En sinds 1 oktober, dat is slechts een paar dagen geleden, want het is 9 oktober, is hij president bij de rechtbank Noord-Holland. Nou, zijn officiële titel, daar komt hij, meester Dr. Anders SF van Merwijk en de roepnaam Bastiaan. Nou, we feliciteren hem natuurlijk. Dat is een nieuw gezicht in de rechtbank. En ja, misschien kom je hem wel een keertje tegen als je het nodig hebt, een kort geding. Maar meestal wil je toch een beetje ver weg blijven van de rechtbank, toch? Keith Urban en Michael McDonald.

Keith Urban, de ex van Nicole Kidman. En dat zegt dan genoeg, want volgens mij is het heel autobiografisch. We Go Back. Samen met Michael McDonald om 7:50 op jouw lokale radio Haarlem 105.

We Go Back. Ja, het kan je niet ontgaan zijn als je jazzliefhebber bent dat Haarlem 023 Jazz is begonnen. Vanaf woensdag 7 oktober, dat is eergisteren, tot en met zondag 11 oktober. Dat betekent vanavond dat je ook allerlei jazzachtige situaties kunt. In de Philharmonie om 8 uur. Erik Vloeimans takes on Licks and Brains. Hij keert met Licks and Brains terug naar de Philharmonie. Zijn composities worden groots, afro-funky en swingend uitgevoerd door een, ja, daar komt die 18-koppige big band. Verwacht met mix van blazers en elektronische grooves. Dat klinkt goed. De Pletterij heeft Stroof String Trio. Het Circus Hakim heeft Keith Dunn Band uit de USA. Jazeker. En om 9 uur in Stiels Bruno Balbi. En de Flux bij de Wolfhound om 10 uur. Kortom, er is genoeg te doen. En dat gaat nog door zaterdag en zondag ook. En ja, ik hoorde Stiels, dat zit in de Smedestraat. Ik hoorde de Wolfhound, dat zit in de Vismarkt. Kortom, kijk even op 023.023jazz.nl. Dan kun je het allemaal zien. En kun je vanavond even heerlijk genieten van de jazz, toch? Ja, jazz. On that Friday you will say you won't make up your mind tonight. Foreigner.

Foreigner op je radio. 5 voor half 8, bijna 4 voor half 8 op Haarlem 105. Je luistert naar de ochtendshow vandaag de dag. De 5e deze week al. We zijn er van maandag tot en met vrijdag tussen 7 en 10. En morgen Bob Evers tussen 7 en 9 voor de vroege zaterdagvogels. En voor de zondagvogels hebben we Ron Anbeek. Ook tussen 7 en 9. Ze zijn er 7 dagen per week. Alsof het niks is, hè. Foreigner, Say You Will. Je kent ze ook van I Want To Know What Love Is. De Brits-Amerikaanse band. De groep heet Almost Monday. Nou, dat is het nog net niet. En het nummer heet French Kids.

Almost Monday, een Amerikaanse indie popband. En ze komen naar Nederland. Zet het in je agenda, 31 januari. Bij de Melkweg in Amsterdam. Aanvang 7 uur.

0: band komt uit San Diego. Dat is in Californië. Daar is het lekker weer. Of regent het ook misschien wel? Wie zal het zeggen? Hij zit al klaar, Arthur Meijer. De nieuwslezer van dienst. Voor het Haarlem 105 nieuws. Elk uur rond de klok van 30:30. En dat is het nu bijna. Hier is Arthur Meijer.
1: Haarlem 105.
2: Goedemorgen, ik ben Arthur Meijer.
0: Goedemorgen, Arthur.
2: Er komt opnieuw cameratoezicht op het Roerdomplein vanwege aanhoudende overlast. Al langere tijd ervaart de buurt in Haarlem-Noord flinke overlast van grote groepen jongeren die de bewoners intimideren, vuurwerk afsteken en met eieren en stenen gooien. Dit is de derde keer dat cameratoezicht wordt ingezet. Tot en met 4 januari zal de camera blijven staan. De nepagent die afgelopen zomer een Bloemendaalse vrouw oplichtte, krijgt een week om zich te melden, zo meldt het HD. Door zich voor te doen als agent wist zij de bankpas van het 84-jarige slachtoffer te bemachtigen, waar zij vervolgens meerdere keren geld mee opnam. De verdachte is mogelijk minderjarig, dus de politie geeft haar een week tijd zich te melden. Als ze dit niet doet, worden herkenbare camerabeelden openbaar gemaakt. Het houten wooncomplex aan de Louis Pasteurstraat in de Boerhavenwijk maakt kans op de Nationale Houtbouwprijs, zo meldt het HD. De prijs voor het mooiste en meest functionele houten gebouw van 2026 is een aanmoediging voor ontwikkelaars en opdrachtgevers om meer hout te gebruiken in de bouw. De sociale huurwoningen worden door de jury als gevarieerd, parkachtig en levendig omschreven. Op 17 november zal bekend worden wie de prijs wint. En bij het parkeerterrein naast de IKEA is een duintuin aangelegd. Het project, afkomstig uit Nationaal Park Zuid-Kennemerland, is er om mensen te inspireren met inheemse beplanting aan de slag te gaan. In tuinen, buurten en dus ook op bedrijventerreinen. Afgelopen woensdag hebben medewerkers van de woonwinkel in samenwerking met Nationaal Park Zuid-Kennemerland, Groen Kapitaal en Thijsenshof zo'n 700 planten, bloemen en struiken geplant. In het voorjaar zou dit kleine stukje grond een oase voor vlinders, bijen en vogels moeten worden.
3: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een record aantal scholen doet vandaag mee aan Paarse Vrijdag. Docenten en scholieren dragen paarse kleding om te laten zien dat ze solidair zijn met de LHBTI-gemeenschap. Waarschijnlijk doet een record aantal mee doordat recent uit onderzoek is gebleken dat de homo-acceptatie is gedaald. De executie van een legerarts die in 2009 in de VS 13 militairen doodschoot op een militaire basis, wordt live uitgezonden. Een executie door een vuurpeloton komt zelden voor in de VS en een openbare executie gebeurde voor het laatst in 1936. In Terneuzen komt een asielzoekerscentrum voor maximaal 200 mensen. Dat heeft de gemeenteraad besloten na een urenlang debat. De vorige raad was nog tegen de komst van een AZC, wat voor de toenmalige burgemeester reden was om op te stappen. Het weer bewolkt en regen. Het wordt 14 tot 18 graden.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl. 105.
4: Vroeg op. Met Rob Jonker.
0: Dankjewel, Arthur Meijer. We komen jou weer tegen om 8:30. Elk uur rond de klok van 30:30. Het Haarlem 105 nieuws. En als er één nummer is waar je lekker op wakker kan worden, dan is het Randy Crawford. Wat er ook gebeurt, je vliegt uit.

0: Randy Crawford, 74. Ja, wat heeft ze dit mooi gemaakt. We kennen het ook van de Crusaders met Street Life. Ze ging in 2018 met pensioen. Vanwege gezondheidsproblematiek. One day I fly away. Ik heb het weerbericht voor je. ...11 graden in Haarlem, maar het voelt aan als 5 graden. Het heeft alles te maken met de stevige regen die er is en ook de wind die erbij staat. Ja, dat is afzien, om het zo maar te zeggen. En de hele dag blijft het regenen, mensen. Dus pak een paraplu, neem je regenjas mee als je naar buiten moet. De hele dag. Het wordt maximaal 18 graden. Dat klinkt toch redelijk, maar het voelt natuurlijk aan als iets anders.
1: Dit is Haarlem 105.

0: This is the last time. Nou, dat denk ik niet. We zijn er elke werkdag tussen 7 en 10. En op zaterdag en zondag tussen 7 en 9. Je luistert naar de ochtendshow vandaag de dag. En het is vandaag de dag 9 oktober alweer. 10 op je radio. Over half acht. We slaan het Haans Dagblad van de vrijdag de 9 oktober open. KLM moet opnieuw vluchten annuleren en samenvoegen omdat er te veel vliegtuigen met schade aan de kant staan. Dat maakte operationeel directeur Mathieu Essenberg intern bekend. Ook met het oog op de herfstvakantie. Ja, die komt er weer aan, mensen, als je even weg wil vliegen. KLM heeft intern bekend gemaakt dat het vanaf 26 oktober tot begin maart vluchten zal annuleren omdat het niet meer intercontinentale vliegtuigen op reserve wil hebben. Afgelopen weekend moest KLM namelijk last minute, en misschien zat je er wel bij, dat hoop ik niet, zeker 5 intercontinentale routes annuleren om verschillende technische redenen. Dit leidt tot ontevreden reizigers, maar ook tot roosterproblemen. Het aanpassen van het netwerk heeft niet onze voorkeur, maar zo weten klanten eerder waar ze aan toe zijn en ontstaat er meer ruimte op de dag zelf. Het verminderen van het aantal vluchten in de komende winter kost de luchtvaartmaatschappij veel omzet, kan ik je vertellen. Maar last minute annuleren kost ook veel geld, want reizigers moeten tijdelijk ondergebracht worden en hebben recht op een compensatie. Gedupeerden van een geschrapte vlucht afgelopen weekend vanuit Las Vegas gelegen naar huis via Londen, zo meldde ook de Telegraaf. Ja. Het is een beetje een probleempje. Ja, de afgelopen jaren worstelde KLM al met de relatief oude Boeing 7737 en de 777 vloot, waardoor het een paar jaar geleden annuleringen regende. De afgelopen tijd leek het weer beter te gaan met alle technische malheur, maar de KLM lijkt nu deels terug bij af. En dat is iets waar we natuurlijk met elkaar allemaal last van hebben als je gaat vliegen. Kijk het even terug, haarlemdagblad.nl.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
0: Jack and the Weatherman. Oftewel Barry Krikke en Sebastian Weerman. En ze maken heerlijke muziek. Ze waren er afgelopen 5 mei. Bevrijdingspop. Dat is alweer een tijdje terug. De indie pop van Jack and the Weatherman.

Jack and the Weatherman. En hoe komt Jack? Ja, Weatherman is Sebastian Weerman natuurlijk, maar... Hij vertelt op mezelf, Billy Krikken. Krikken is in het Engels Jack up your car. Dan kom je op Jack and the Weatherman. 7:15. En ze maken lekkere muziek, hoor. Ja, de Haarlemse 100. Hoe zat het daar ook alweer mee? Wat is jouw favoriete plek in Haarlem? De komende maanden verzamelen het Haarlemse Dagblad de meest favoriete plekken van Haarlemmers. En daar kun je zelf aan meewerken door haarlemsdagblad.nl Haarlemse 100 aan elkaar in te tikken. En dan kun je zelf aangeven wat jouw 3 favoriete plekken zijn. Van tijd tot tijd worden Haarlemmers aangesproken. De influencer Leonie ter Veld. Ze woont inmiddels zo'n 7 jaar in Haarlem. De stad past goed bij haar leven als moeder van 2 jonge kinderen, maar ook bij haar liefde voor eten en boeken. Nou, en dat betekent dat ze dus wel keuzes gaat maken. Want ja, dat heeft ze ook gedaan. De eerste, ja, dat is een hele leuke speeltuin, het Paradijsje. Met haar zoons Morris en Senna komt Leonie ter Veld regelmatig in het Paradijsje aan de Witte Herenstraat. Misschien ken je het niet. De speeltuin ligt verscholen in een Haarlems hofje en is bedoeld voor kinderen tot ongeveer 6 jaar. Achter het hek is een speelplek met onder meer een zandbak, speelgoed, een binnengedeelte en een groen stuk waar kinderen tussen de struiken kunnen spelen. Het Paradijsje is een omheinde speeltuin en dat maakt het voor Leonie fijn om hier met de kinderen te zijn. Nou, er zit ook een foto bij. Het ziet er heel gezellig uit. Dus ja, ik vind het wel leuk dat ze een speeltuin uitkiest als favoriete plek. Kan ik me ook wel voorstellen als moeder van jonge kinderen. De tweede, Hair of the Dog. Dat is een brunchzaak. Heb je er ooit van gehoord? Hij zit in de Zeilstraat. Zijn vaste plek voor Leonie. Vooral op de zaterdagochtend komt ze er graag met haar gezin. Terwijl de kinderen in de speelhoek spelen, bestelt Leonie haar favoriet. De Bouwbuns. En daar zit nog een veelfoto ook bij. Ja, het is, de brunchzaak van de Zeilstraat heeft een kaart die net even iets anders is dan vele andere brunchzaken in Haarlem. De chef-kok is Taiwanees en geeft klassieke brunchgerechten een Aziatische twist. Ik zou er bijna trek van krijgen. Want het is nog heel vroeg. Maar de foto's liggen er niet door. Het ziet er echt heel erg leuk uit. En de derde, stroomgeroffel. De Vries en van Stockholm. De Vries van Stockholm is al wat vaker langsgekomen. Ja, het is een favoriete boekhandel van Leonie. Ze leest zelf ook heel graag. En de boekhandel is inmiddels al 121 jaar oud. En wordt nog altijd gerund door de familie De Vries. Nou, de huidige directeur Jeltje De Vries is de 4e generatie. De Vries van Stockholm. Een aantal leuke keuzes, kun je wel zeggen. Wat is haar wens nog? Ja, naast haar favoriete plek heeft Leonie ook nog wel wat wensen voor de stad. Ik wens ons veel goede restaurants toe of nog betere restaurants. Want er zijn natuurlijk wel behoorlijk wat goede restaurants in Haarlem, dat is duidelijk. Nou, wil je zelf meedoen aan de Haarlemse 100? Zoek het even op. haarlemsdagblad.nl/haarlemse100. Ik krijg een beetje trek van het verhaal van die brunchzaak. Zit hij dichtbij? Dan dat heerlijke broodje en dan zeggen, oh my god, de nieuwste van Rondé, 7:48.

De allernieuwste van Rondé. En ik vind hem lekker hoor. 9 voor 8. Ben je net wakker? Dan denk je, oh my god. Je zal maar wakker worden met het nummer. Lekker uptempo. Je luistert naar vandaag, dag. De ochtendshow op Haarlem 105. Jouw lokale zender van Haarlem, Heemstede, Bloemendaal. En alles wat daar buiten valt, want je kunt ons livestreamen. Haarlem 105. Een beetje wakker worden. Olivia Dean.

It's so easy to fall in love with me. Ja, dan is een bruggetje heel snel gemaakt naar de Paarse Vrijdag. Aandacht voor de LHBTIQ-gemeenschap. En die aandacht is nodig, zeker vanwege de daalende homo-acceptatie. Normaal gesproken vindt Paarse Vrijdag plaats in december, maar dit jaar voor het eerst in oktober. En op deze dag besteden scholen aandacht aan de LHBTIQ-gemeenschap. Leerlingen en docenten kunnen hun solidariteit, mooi woord zeg, wel heftig woord in de vroege ochtend, tonen door in het paars naar school te komen. Ja, en sommige scholen gaan zelfs een stapje verder. Die maken een volledige paarse aula, een eigen paars magazine, paarse ijsjes, karaoke, gesprekken in de mentories, een mentorles en ook COC-lespakketten. Kortom, er is genoeg mogelijkheden. En sommige scholen gaan daarin ver. En andere scholen die gaan akkoord met het feit dat je anders mag zijn, maar besteden er wat minder aandacht en om het zo maar te zeggen. Een heel lang stuk wordt er gesproken in het Haamstadblad. Paarse Vrijdag. Dus mocht je vandaag scholieren in paars zien, dan weet je waarom het gaat. En naast de acceptatie onder jongeren is ook de acceptatie voor de LHBTIQ+ gemeenschap onder volwassenen onderzocht. Het is de afgelopen jaren stabiel gebleven, blijkt uit een nieuwe monitor die elke 2 jaar uitgevoerd wordt in opdracht van de Rijksoverheid. Nou, dat is op zich wel positief om te noemen. Maar je moet beginnen bij de bron en dat is bij de kinderen. Country is nog nooit zo succes geweest. Ella Langley met Houston, Texas.

gaan. Zeker sinds het overlijden van Dolly Parton. Een vernieuwde interesse in country muziek. En Ella Langley maakt een grote hit, Houston, Texas. We gaan even afscheid nemen van je. Maar hou me ingetuned. We zijn er nog tot 10 uur. Nog 2 uur, jouw ochtendshow. Tot zo, na het nieuws.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 8 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een recordaantal scholen doet vandaag mee aan Paarse Vrijdag. Docenten en scholieren dragen paarse kleding om te laten zien dat ze solidair zijn met de LHBTI-gemeenschap. Volgens initiatiefnemers COC doen er dit jaar 200 scholen meer mee dan vorig jaar. Waarschijnlijk doordat recent uit onderzoek bleek dat de homo-acceptatie is gedaald. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil de executie van een legerpsychiater livestreamen op internet. De man schoot 17 jaar geleden 13 militairen dood. Het zou de eerste openbare executie in de VS zijn in 90 jaar tijd.
4: It hadn't been since World War II since we've done that. Well, I kind of like the mentality we had in World War II. And we'll make sure that people are able to watch it, that it's public. Because people need to understand that this is there's serious consequences for these types of things.
3: De executie staat gepland op 3 december. De Franse minister van Onderwijs wil de komende tijd meer dan 3000 invalleerkrachten inzetten om het lerarentekort op te lossen. Ook krijgen scholen extra mogelijkheden om nieuwe leerkrachten te werven. De meeste docenten moeten volgende week al beginnen, zegt de minister. Franse media zijn kritisch en noemen het noodplan een labmiddel dat waarschijnlijk niets oplost. In Frankrijk zijn al meer dan een week grote protesten tegen het lerarentekort en de slechte staat van schoolgebouwen. De gemeenteraad van Terneuzen heeft ingestemd met de komst van een AZC. De vorige raad was nog tegen, maar na aanpassingen is het voorstel nipt aangenomen. Het ging daarbij vooral over de sociale veiligheid, zegt de wethouder.
5: We gaan aan de slag met opvang van 200 vluchtelingen, 200 mensen. Maar de 170 mensen van Driewegen, de mensen van de omliggende wijken, daar ben ik ook wethouder van. Dus ik ga echt aan de slag.
3: Terneuzen gaat maximaal 200 asielzoekers opvangen. Het weer vanuit het westen trekt een flink regengebied over het land. Ook vanmiddag en in de avond vallen er geregeld buien, vooral in het westen en noorden. Het wordt 14 tot 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Rob Jong.
6: Een hele goede morgen, Haarlem. Dit is vandaag de dag, de ochtendshow.
7: Goedemorgen.
6: Een hele goede morgen. En dan is het lekker wakker worden, toch? Met die Bruno Mars. Hij begon zijn optredens in de Johan Cruijff Arena met een ballad. En dat is gedurfd. Maar wat voor een ballad? Een ode aan de liefde. Risk it all. Vertel, Bruno.

vijf over zeven op jouw lokale radio. Goedemorgen, live vanuit Studio 1 aan de Zijweg, Zijlweg nummer 10. Want daar zitten we midden in het centrum van Haarlem. Het kan niet missen, de Zijlstraat. Zijlweg ken je toch? Ja, die ken je. Dan heb je die hele grote Albert Heijn. En daarachter bij de bevoorrading zitten we in dan heel klein zijwegje. Je kunt het bijna niet vinden, maar we zitten er wel. En we hebben ook een grote flyer hier aan de kant. Dus ja, je kunt ons bijna niet missen. Haarlem 105, vandaag de dag, de ochtendshow op de 9e oktober. En wat gaan we doen? Straks om 8:30 kom je hem tegen. En dan heb ik het over Arthur Meijer, de nieuwslezer van dienst. En waar gaat Arthur het over hebben? Ik ga het je vertellen. Cameratoezicht in het Roerdomplein. Het aanhoudende overlast en dat er cameratoezicht moet komen. Ja, is natuurlijk heel onplezierig. Maar waarschijnlijk moet het. En Arthur gaat je erover vertellen straks om 8:30. Landelijke houtbouwprijs. Mooi woord trouwens. Wie gaat er voor de landelijke houtbouwprijs? De Louis Pasteurstraat in de Boerenhavenwijk maakt kans op die prijs. En ook daar gaat Arthur over vertellen. Een nepagent moet zich melden, zo vertelt het HD. Hoe zit het precies? Arthur vertelt het je. En een nieuwe radar Schiphol. Schiphol heeft woensdag nieuwe ogen gekregen. Zo meldt NH Nieuws en wij melden dat ook even voor je. En de duintuin, leuk woord hè, de duintuin bij IKEA. Die is aangelegd naast het parkeerterrein bij IKEA. Hé, wat leuk. Arthur vertelt erover. Straks om 8:30 alleen al een reden om gewoon lekker te blijven luisteren. En dan komt hij met al dat soort informatie. We gaan even naar het landelijke en internationale nieuws kijken. Het is de laatste dag van de vuurwerkinleveractie. Want het is verboden om vuurwerk af te steken. Er is een landelijk vuurwerkverbod. Mensen die nog vuurwerk hebben, liggen, kunnen het anoniem en zonder boete inleveren. Dus mocht je ergens nog in de schuur grote klappers hebben, lever het in. En in Oslo wordt de Nobelprijs voor de Vrede uitgereikt. Eigenlijk de belangrijkste Nobelprijs. 208 mensen en 70 organisaties zijn genomineerd. En wie gaat het worden? We horen het vandaag. En even achter elkaar een aantal sportzaken die vanavond spelen. Het WK kwalificatieduel tegen Hongarije voor de Nederlandse voetbalsters. Die is te live te zien op NPO 3. En wel om 8:00 s'avonds. En in Eindhoven begint de Euro Hockey League. Dus een soort Champions League voor hockey. En thuisploeg Oranje-Rood speelt om 19:45 tegen het Spaanse Real Club de Podo. De wedstrijd is live te zien via de livestream NOS.nl en de NOS-app. En Max Verstappen, dat is het laatste. Ja, zeker begint aan de Grand Prix in Singapore. Van het weekend gaat dat weer plaatsvinden. En het programma staan vandaag de vrije training en de kwalificatie voor de sprintrace van zaterdag. Hij heeft nog nooit eerder gewonnen op Singapore. Wie weet, wie weet, wie weet. En de laatste, de Curaçaose schrijver Frank Martinez Arion. In Nederland vooral bekend om zijn boek Dubbelspel uit 1973. Wordt in de Nieuwe Kerk in Amsterdam geëerd met een schrijversteen. En dat is niet zomaar iets, want andere schrijvers met zo'n steen zijn bijvoorbeeld Joost van de Vondel, Bredero, Pieter Cornelisson Hout, PC Hoofd bedoel ik, werd Willem Frederik Hermans en Annie M.G. Smit en nu de Curaçaose schrijver Frank Martinez Arion dus ook. We hebben genoeg items die we met je kunnen bespreken vanuit het Haarlems Dagblad en we draaien ook lekkere muziek voor je.

0: Suzanne en Freek. Ze gaan voor goud. 9 over 8.
1: Als je mijn gedachten eens kon zien, dan stond ik niet alleen misschien. Ik heb eigenlijk nooit echt gedacht.

Suzanne en Freek. Een van hun eerdere hits. Goud. Ik krijg van mij zo het weerbericht. En dat is geen goud. Dat is regen.

12 over 8 op jouw lokale radio in Haarlem 105. En we geven je een weerbericht in Haarlem. En dat is nat, kan ik je vertellen. Op dit ogenblik 11 graden, maar het voelt aan als 5 graden. En dat komt door de koude regen. En regen is er de hele dag. En soms wat heftiger. Tussen 10 en 11 zie ik toch wel wat. In totaal gaat er 24 mm regen vallen. Ja, dat stelt nog niks voor als je dat vergelijkt met andere landen misschien wel. Maar het is regenachtig, dus neem een paraplu mee. Wat wordt dat eigenlijk? Maximaal 18 graden in Haarlem. Dus paraplu en regenjas bij de hand. Brother Wallace, honey.

een toepasselijk nummer. En Sissy, hierna een bericht over de nieuwe president van de Haarlemse rechtbank. Good morning, Judge.

Groep 10cc, vele hits gemaakt. Dreadlock Holiday. Donna. I'm not in love. En ook dus deze. Good morning, Judge.

Ja, good morning, Judge. En die goeiemorgen zeggen we ook tegen Bastiaan van Merwijk. Jazeker. En dan zeg ik, denk, ja, die naam zegt me nog niet zo heel veel. Nou, dat gaat wel komen. Hij is de nieuwe president van de rechtbank Noord-Holland hier in Haarlem. Per 1 oktober volgt hij Jan Moors op. Dat was de huidige president. Die gaat met pensioen. Ja, wie is eigenlijk deze Bastiaan van Merwijk? Nou, hij...

0: op 105.
1: Hij vond het zelf het mooiste nummer wat hij gemaakt had. It sizzles. We hebben het over Michael Jackson. Human Nature.

Michael Jackson, MJ. Op dit ogenblik weer heel populair. Het heeft alles te maken met die mooie film Michael. Het schijnt dat er een tweede film aankomt. In de voorbereiding op zijn laatste concerten, die hij helaas niet meer kon doen in Londen. Maar er waren wel opnames van de voorbereidingen. Dan zegt hij bij dit nummer, It Needs to Sizzle.

jouw favoriete nummer van Michael Jackson? Je kunt het laten weten. Via 0600 500 538, de WhatsApp. En dan komt jouw bericht hier binnen in studio heen. Het needs to sizzle. Ja, een incident vorige week woensdag in het Kennemer Theater. En dat incident heeft nogal wat problemen veroorzaakt. Kijk, je hebt allemaal wel iets kleins, een storing of zo. Maar dit was toch wel heel heftig volgens directeur Rob Spannemaker. Ja, jazeker. 30 september om 2:05 'smiddags worden meerdere brandweerlieden gealarmeerd. En de installatiekast van het theater heeft vlam gevat. En er kwam ook veel rook vrij. Het gaat om de trekkenwand, de hijsinstallatie waarmee decors, verlichting en geluidssystemen boven de toneelvloer omhoog en omlaag kunnen worden bewogen. Die hebben we echt nodig om voorstellingen te draaien. Maar kunnen we nu niet meer gebruiken. Daarom kunnen voorstellingen in de grote zaal niet doorgaan. En misschien had jij wel iets een leuk ticketje gekocht. En heb je deze week al gehoord dat een aantal dingen niet doorgaan. Nee, er wordt nog onderzoek gedaan hoe die brand heeft kunnen ontstaan. En een nieuwe installatie

0: Als op internet bestellen, ja, dat zit er niet in. De trekkenwand wordt op maat gemaakt, volledig afgestemd op het theater. Dus het gaat toch wel een tijdje duren. En dat is buitengewoon lastig en vervelend. En vergeet niet, er is heel veel roet en viezigheid vrijgekomen. Extra schade, roetschade, van het plafond tot de stoelen. Alles zit onder. Kortom, dit gaat nog wel even een tijd duren voordat het zover komt. Het Kennemer Theater zit ondertussen dus in de wachtstand. Zodra een offerte is, komt Spannenmaker en zijn team een plan van aanpak maken. En tot die tijd blijven ze positief. We blijven in contact met elkaar. We blijven erover praten. Theater probeert zoveel mogelijk shows naar de kleine zaal te verplaatsen. Maar ja, grote shows die willen natuurlijk niet in een kleine zaal zitten. Hou het in de gaten mocht je een kaartje hebben gekocht voor een voorstelling. Neem even contact op met Kennemer Theater. Het zal je maar gebeuren, toch?
1: 105 is er voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105!
0: Mo, stukje van mij. Tijd geleden dat we wat gedraaid hebben vandaag.

0: mooi nummer. Mo, een stukje van mij. En ja, we gaan ook naar een stukje Haarlem 105 nieuws. Elk uur rond de klok van half. En als we op de klok kijken, duurt het bijna nog een minuut en is het zover. We zijn er elke werkdag met vandaag de dag de ochtendshow. Vanaf 7 uur tot 10 uur. Afgelopen maandag was het Bob Evers. Dinsdag was ik je gast hier. Woensdag Pedro van Looy. Donderdag Benito van Amersfoort. En vandaag ben ik dat weer. Morgen hoor je Bob Evers tussen 7 en 9. En maakt hij je lekker wakker op de zaterdagochtend. En de zondagochtend is voor Ron Anbeek. En zo zijn er 7 dagen in de week. Zet die radio op Haarlem 105 en dan komt dat allemaal weer goed. De nieuwslezer van de dag, Arthur Meijer. Hij zit in zijn zolderkamer en gaat ons vertellen over allerlei wetenswaardigheden in en om rond Haarlem. Hier is Arthur Meijer met een Haarlem 105 nieuws.
1: Haarlem 105 nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Arthur Meijer.
0: Goedemorgen, Arthur.
2: Er komt opnieuw cameratoezicht op het Roerdomplein vanwege aanhoudende overlast. Al langere tijd ervaart de buurt in Haarlem-Noord flinke overlast van grote groepen jongeren die de bewoners intimideren, vuurwerk afsteken en met eieren en stenen gooien. Dit is de derde keer dat cameratoezicht wordt ingezet. Tot en met 4 januari zal de camera blijven staan. Schiphol heeft woensdag nieuwe ogen gekregen, zo meldt NH Nieuws. De radar, die al het vliegverkeer rond de luchthaven in de gaten houdt, is na 30 jaar aan vervanging toe. De nieuwe, die praktisch hetzelfde doet, wordt eerst nog uitgebreid getest. Pas wanneer zeker is dat hij goed werkt, wordt de oude daadwerkelijk vervangen. En tot die tijd draait hij nog gewoon door. De nepagent die afgelopen zomer een Bloemendaalse vrouw oplichtte, krijgt een week om zich te melden, zo meldt het HD. Door zich voor te doen als agent wist zij de bankpas van het 84-jarige slachtoffer te bemachtigen, waar zij vervolgens meerdere keren geld mee opnam. De verdachte is mogelijk minderjarig, dus de politie geeft haar een week tijd zich te melden. Als ze dit niet doet, worden herkenbare camerabeelden openbaar gemaakt. En bij het parkeerterrein naast de IKEA is een duintuin aangelegd. Het project, afkomstig uit Nationaal Park Zuid-Kennemerland, is er om mensen te inspireren met inheemse beplanting aan de slag te gaan. In tuinen, buurten en dus ook op bedrijventerreinen. Afgelopen woensdag hebben medewerkers van de woonwinkel in samenwerking met Nationaal Park Zuid-Kennemerland, Groen Kapitaal en Thijsenshof zo'n 700 planten, bloemen en struiken geplant. In het voorjaar zou dit kleine stukje grond een oase voor vlinders, bijen en vogels moeten worden.
3: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Op een recordaantal scholen wordt vandaag paarse kleding gedragen door scholieren en docenten. Zo laten ze zien dat ze solidair zijn met de LHBTI-gemeenschap. Het record komt volgens initiatiefnemer COC waarschijnlijk door het rapport over de dalende homo-acceptatie. De Franse onderwijsminister wil vanaf volgende week 3000 invalleerkrachten inzetten om de problemen in het onderwijs op te lossen. In Frankrijk protesteren leerlingen al ruim een week tegen het lerarentekort. De brandweer in Amsterdam is uren bezig geweest met het blussen van een brand in het Olympisch Stadion. Omwonenden hadden last van zwarte stinkende rook. Volgens de brandweer zijn er geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen. Het weer bewolkt en regen. Het wordt 14 tot 18 graden.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A200 Amsterdam-Zandvoort tussen Knoopend Rottenpolderplein en Haarlem-Noord 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En 208 Sassenheim richting Velsen tussen Zandpoort en de A22 3 kilometer stilstaand verkeer. De vertraging is 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl.
5: Dit is Vandaag de Dag.
6: Vandaag de Dag.
5: Met Rob Jonker.

0: go.
1: De Beatles. Het werd hun allerlaatste nummer. Dat had te maken met de producer Phil Lynott. Die gooide de strijkers tegenaan en daar was Paul McCartney niet blij mee. De druppel die de emmer deed overlopen. Ik blijf het een heel mooi nummer vinden. 6:30. Ja, de KLM moet opnieuw vluchten annuleren en samenvoegen omdat er te veel vliegtuigen met schade aan de kant staan. Dat maakte de operationeel directeur Mathieu Essenberg intern bekend. En ook het Hamersambel besteedt er aandacht aan. Ook met het oog op de herfstvakantie. Ja, want zal je maar weer gebeuren, zeg. KLM heeft intern bekendgemaakt dat het vanaf 26 oktober tot begin maart vluchten zal annuleren, omdat het meer intercontinentale vliegtuigen op reserve wil hebben. Afgelopen weekend moest KLM last minute zeker 5 intercontinentale routes annuleren. Je zal hem maar moeten hebben. Ja toch, om verschillende technische redenen. Dit leidt tot ontevreden reizigers, maar ook tot roosterproblemen. Het aanpassen van het netwerk heeft niet onze voorkeur, maar zo weten klanten eerder waar ze aan toe zijn en ontstaat er meer ruimte op de dag zelf. Ja, het verminderen van het aantal vluchten in de komende winter kost de luchtvaartmaatschappij natuurlijk veel omzet. Maar last minute annuleren kost ook veel geld, want reizigers moeten tijdelijk ondergebracht worden en hebben recht op compensatie. Zo werkt het. Ja, het is een beetje een probleem. Een probleem, want de afgelopen jaren worstelde KLM al relatief oude Boeing 737 en 77 vloot, waardoor het een paar jaar geleden annuleringen regende. Dit kostte volgens de insiders tientallen miljoenen. Daarbij is de technische dienst van de KLM onder verscherpt toezicht van de inspectie leefomgeving en transport gekomen. Ja, de afgelopen tijd leek het weer beter te gaan, maar nu dus niet. Zo heeft de afgelopen vrijdag opgehaalde gloednieuwe Airbus 350 al schade opgelopen, terwijl het vliegtuig pas eind oktober voor passagiersvluchten zal worden ingezet. Nou, hou er rekening mee, mocht je de komende weken gaan vliegen met de KLM, dan zou het zomaar kunnen zijn dat er iets geannuleerd wordt. Dat is niet te hopen natuurlijk, hè. De Midnight Train. Nou, de ochtend is daar. Misschien zit je wel in de nachttrein. De Supreme Lovers. Oh, oh.

op vrijdag 9 oktober des Heren 2026. En je luistert naar Vandaag de Dag, de ochtendshow. Morgen zijn we er ook op zaterdag. Met mijn zeer gewaardeerde collega Bob Evers tussen 7 en 9. En zondag natuurlijk Ron Anbeek. Voor de zondag vroege vogels. De Superman Lovers. En je hoorde Alexis Perez met de Midnight Train. Een lekker nummer, hoor. 9:11. Ja, ik heb al vaker tijdens mijn programma aandacht besteed aan de Haarlemse 100. Want wat is jouw favoriete plek in Haarlem? De komende maanden verzamelt het Haarlemse Dagblad namens Haarlemmers de favoriete plekken, de 100 favoriete plekken. En je kunt daar zelf invloed op uitoefenen via haarlemtochtblad.nl/Haarlemse100 aan elkaar. En dan kun je laten weten hoe of wat. En van tijd tot tijd spreekt Haarlemse Dagblad mensen aan. In dit geval influencer Leonie ter Veld. Ze woont inmiddels zo'n 7 jaar in Haarlem. Dus dat past goed bij haar. Als moeder van 2 jonge kinderen, maar ook bij haar liefde voor eten en boeken. En dat vind je een beetje terug in de keuzes die ze gemaakt heeft. Ze begon in 2011 met de foodblog Gewoon wat een studentje 's avonds eet, met recepten die vooral makkelijk en snel maken waren. 2 jaar later ging haar blog in korte tijd viral, zoals dat heet, waarna ze van haar hobby haar werk kon maken. Inmiddels deelt ze op Instagram haar dagelijkse leven en heeft ze meerdere kookboeken geschreven. Nou, kijk eens aan. Ook maakt ze samen met radio-dj Frank van der Lende een podcast over ouderschap. Kortom, een bezig bijtje, om het zo maar te zeggen, Leonie. Maar wat zijn haar keuzes? Daar zijn we wel een beetje vernieuwd naar. Nou, de eerste keuze vind ik een hele leuke. Speeltuin Het Paradijsje. Wie kent dat niet? Aan de Witte Herenstraat. De speeltuin ligt verscholen in een Haarlems hofje en is bedoeld voor kinderen tot ongeveer 6 jaar. Achter het hek is een speelplek met onder meer een zandbak, speelgoed, een binnengedeelte en een groen stuk waar kinderen tussen de struiken kunnen spelen. Wat leuk dat er als een leuke plek Het Paradijsje gevonden. Zet ik een foto bij. Dat maakt het allemaal weer prachtig. Haar tweede keus. Hair of the Dog. Ik ken het niet en dat ligt aan mij. Het is in de Zijlstraat. Een brunchzaak, jazeker. En je kunt daar heerlijke broodjes eten. Meestal zitten ze daar op zaterdag. En ex-Benedict bijvoorbeeld met Yuzu Hollandaise saus. En we hebben ook onze eigen versie van een Reuben sandwich met een beetje chili en spice erop. Zo zegt Mike Veitsch, eigenaar van Hair of the Dog. En er zit ook een heerlijke foto van een prachtig broodje bij. Ik krijg er bijna trek van. Ja, zo werkt het. De derde keuze met een trom. Geroffel. De Vries van Stockholm is al vaker langsgekomen. Een ongelooflijk fijne plek vindt ze het zelf. Ze leest graag. De boekhandel bestaat inmiddels al 121 jaar en wordt nog steeds gerund door de familie De Vries. Wat een leuke keuze weer. Wil je het even teruglezen? Het verhaal gaat natuurlijk een beetje uitgebreider dan ik het nu breng. Kijk even op haarlemsdagblad.nl. China Twain. That don't impress me much. Nou, deze 3 keuzes van Leonie wel op. 14:09.

0: Shania Twain. Zelfs als je Brad Pitt bent, maakt het geen indruk.
1: What do you think, you're Elvis or something?
0: En luister naar Haarnem 105, lokale zender van Haarnem, Heemstede en Bloemendaal. En we zijn nog met de tweede uur van vandaag de dag bezig, de ochtendshow. Ik heb van mij zo verkeersinformatie. Vrijdag is een rustige dag. Maar we hebben toch een paar dingetjes. En die paar dingetjes ga ik je melden. 30 files en 102 kilometer over heel Nederland. En dit zijn de belangrijkste in Noord-Holland. De A4 Den Haag richting Amsterdam bij Schiphol. Knooppunt de Nieuwe Meer. 3 minuten rijden vast met 4 kilometer file. Lastig, maar het is niet anders. Dan heb ik er nog eentje op de B-weg. Of die moet weer opgelost zijn. Even kijken. Ja, die is opgelost. Nee, ja. Nee, toch niet. De N208 Sassenheim-Velsen bij Zandpoort. De aansluiting met de A22. 8 minuten met 2 kilometer. Die komt niet vaak voor, maar die is er dus wel. Als je die kant op gaat, let er even op.
2: Vandaag de dag. Goedemorgen.
0: Leon Bridges. Nou, misschien toepasselijk voor de files. Light the way. Het is 9:12. We gaan langzaam maar zeker richting het nieuws van 9 uur. Maar niet getreurd, we zijn tot 10 uur bij je.

het is duidelijk hoe het nummer heet, hè? Light Away, Leon Bridges. Zo'n voorbeeld van onderscheidende muziek die je bij Haarlem 105 vindt. Vind je niet op een andere radiozender, kan ik je vertellen. 9 voor 9.

0: muziek hoor, toch?
1: Ja.
0: We hebben het Haamsdabbat opengeslagen. Jazeker, Haarlem heeft deze week het volwaardige ziekenhuis in Schalkwijk kunnen behouden. Misschien heb je erover gelezen, maar daar kleeft wel een flink prijskaartje aan. Zo maakt de gemeente nu bekend. Schrik niet, zo moet de gemeente Haarlem voor 100 miljoen garant staan bij het Spanisgasthuis. En komt er een aanvullende vastgoeddeal die het ziekenhuis naar schatting 25 miljoen oplevert. Hoe zit dat allemaal? Nou ja, Haarlem heeft die toezegging halverwege september gedaan. Vlak voordat het Spanisgasthuis besloot dat niet Hoofddorp, maar Haarlem het volwaardige ziekenhuis behoudt. Uit de documenten die het stadsbestuur nu naar de gemeenteraad heeft gestuurd valt op te maken dat de kostprijs van het nieuwe ziekenhuis rond 400 miljoen euro zou zijn. Ja, dat geld heeft de zorginstelling niet zelf in kas, dat mogen duidelijk zijn. Het Spanisgasthuis moet dus investeerders en leningverstrekkers zoeken. De gemeente Haarlem stelt zich garant voor de terugbetaling van tenminste 100 miljoen euro van die investeringen. Ja, dat gebaar moet de investeringen in het Spanisziekenhuis aantrekkelijker maken bij geldgieters, daar zit natuurlijk wel wat in. Het zorgt uiteindelijk ook dat het ziekenhuis de miljoenen tegen een lagere rente kan lenen, doordat de gemeente zorgt voor een lager risico. Nou, dat klinkt allemaal prachtig. In een briefwisseling met de gemeente zegt het ziekenhuis blij te zijn met het gebaar. Wij gaan graag in op het voorstel, aldus het Spanisgasthuis, niet ziekenhuis. Dit draagt bij aan de sterke wens om de nieuwbouw eerder te kunnen realiseren. Maar Haarlem doet meer. Jazeker. Zoals het stadsbestuur dat omschrijft, de financieringsbehoefte van het Spanisgasthuis te verkleinen. De gemeente Haarlem koopt graag de zorglocatie in Haarlem-Noord over. Daarvoor is de gemeente bereid 25 miljoen euro te betalen. In het alternatieve scenario zou een deel van de grond kunnen worden aangekocht voor 15 miljoen. Of stukken grond op het terrein bij het nieuwe ziekenhuis in Haarlem-Zuid. Zo'n 2 miljoen euro. Op die laatste locatie moet het Spanisgasthuis volgens oude verplichtingen ook nog 200 woningen bouwen. Haarlem is bereid de opleverdatum van die huizen naar achteren te schuiven. En in tweede instantie ook minder sociale huurwoningen te zien verschijnen daar. Nou ja, kortom, er is veel te doen en de gemeente Haarlem staat daarin garant. En we houden dit goed in de gaten voor je.
2: Dit is Haarlem.
0: Sabrina Carpenter, 1,58 meter. Maar duidelijk aanwezig met please, please, please, please, please, please.

zingt ze dat nou echt? Ja, dat zingt ze echt. Motherfucker. Klein maar fijn, zullen we maar zeggen. Sabrina Carpenter op je radio. Please, please, please. Kijk, op de klok geeft ons aan dat we elkaar zo even een paar minuten gaan missen. Voor het nieuws van 9 uur. Maar we hebben niet getreurd. Allemaal lekker ingetuned. Want we gaan nog een uurtje door. Tot 10 uur. De ochtendshow vandaag de dag. Ja, die komt eraan, hè.

0: Group Train sluit de tweede uur af. Richting het weekend. En dan zijn we er ook, hoor, op zaterdag met Bob Evers. Ja, zeker tussen 7 en 9 voor de vroege vogels. En voor de zondag hebben we Ron Anbeek tussen 7 en 9. Kortom, we zijn er 7 dagen in de week voor jou. Blijf lekker luisteren en hou mee getuned op Haarlem 105. We gaan richting het nieuws. Tot zo.
1: Bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag.
1: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag.
3: Dit is 105. Het is 9 uur.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een controle op wapens in het zuiden van Duitsland zijn 2 controleurs doodgeschoten. Ze werden onder vuur genomen door een bewoner van het huis waar ze hadden aangebeld. Het is onduidelijk waarom de man op de controleur schoot. Ze kwamen alleen om vergunningen te controleren en niet om wapens in beslag te nemen. De man verstopte zich in zijn woning en had de deur gebarricadeerd. De Duitse politie gebruikte explosieven om binnen te komen en schoot op de verdachte. Die raakte gewond aan zijn been en is aangehouden. Op meer dan 3000 scholen is het vandaag Paarse Vrijdag. Leerlingen en docenten dragen paarse kleding om te laten zien dat ze solidair zijn met de LHBTI-gemeenschap. Zoals deze docent in Franeker.
5: Als jij je niet fijn en veilig voelt op school, kom je niet tot leren. En we vinden dat er voor elke leerling een veilige plek op school moet zijn. En bewustwording is daar een onderdeel van. En Paarse Vrijdag is daar een heel groot onderdeel van.
4: Niet eerder deden zoveel scholen eraan mee. Belangenorganisatie en initiatiefnemer COC denkt dat dat komt door het recente onderzoek naar de teruglopende homo-acceptatie onder jongeren. In Frankrijk wordt nog niet enthousiast gereageerd op het noodplan voor het onderwijs. De regering wil komende week 3000 invaldocenten inzetten om het lerarentekort op te lossen. Volgens Franse media is dat een tijdelijke oplossing en blijven op lange termijn problemen bestaan. Het is vandaag de laatste dag van de vuurwerkinleveractie. Sinds 1 augustus geldt er een landelijk verbod. Mensen die nog vuurwerk hebben liggen kunnen dat vandaag anoniem en zonder boete inleveren. In Hoorn staat een inzamelbus en de burgemeester hoopt dat veel mensen langskomen.
6: Elk vuurwerk wat natuurlijk gewoon blijft liggen, sowieso elk jaar, is het een gevaar voor de veiligheid. En je staat er zelfs versteld van waar het dan vaak ligt. In garage, box, op zolders, soms onder een bed. En dat is buitengewoon gevaarlijk.
4: Afgelopen weken zijn al duizenden kilo's naar inzamelpunten in het hele land gebracht. Het weer bewolkt en buien. Vanmiddag wordt het in het zuiden vaker droog. Door een flinke zuidwestenwind zijn er aan de kust windstoten tot 75 kilometer per uur. Het wordt 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Rob Jonker.
0: Een hele goede morgen, Haarlem. Vrijdag de 9 oktober, 3 uur vandaag de dag.
7: Het is al licht geworden, maar begonnen in het donker. Om 7 uur, the dark before the dawn. Sonmieu, 2 over 9.

0: Zonmieu doet de opening van de derde uur. Goedemorgen. Je bent rechtstreeks ingeschakeld op Haarlem 105. Je kunt ons blijven volgen via haarlem105.nl. Kun je live streamen. En dat is via internet. Maar we hebben tegenwoordig ook een app. De Haarlem 105 app. Kun je downloaden en kun je live luisteren. Nou, kijk eens aan. Wat gaan we de derde uur doen? Straks om 9:30. De nieuwslezer van de dag, Arthur Meijer. En waar gaat Arthur Meijer het over hebben? Alleen een reden om lekker te blijven luisteren en in te haken. Camera toezicht Roerdompplein. Ja, helaas vanwege aanhoudende overlast. Arthur vertelt erover. De landelijke houtbouwprijs gaat misschien wel naar de Louis Pasteurstraat in de Boerenhavenwijk. Die maakt kans daarop. En ja, Arthur Meijer vertelt erover. Een nepagent die zich moet melden, zo zegt het HD. Dat dacht ik wel. En hoe zit het met dit verhaal? De nieuwe radar op Schiphol. Er is een nieuwe radar gekomen. En de duintuin, ik vind het een leuk woord. Duintuin IKEA, jazeker. Zo tegenover het parkeerterrein is een duintuin aangelegd. Een project afkomstig uit Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Is er om mensen te inspireren. Wat leuk. Nou, over inspiratie gesproken, dat is genoeg. Arthur Meijer, straks om 9:30. Blijf lekker luisteren en dan komt het Haarlem 105 nieuws naar je toe. En dat doet hij niet alleen om 9:30, maar ook om 10:30 en om 11:30. Elk uur rond de klok van 9:30. We gaan even naar het landelijke en internationaal nieuws. De korte fragmenten daarom. Ja, misschien heb je het al gehoord. Het is de laatste dag van het vuurwerkinleveractie. Het nieuws van 9 uur zei er ook al iets over. Sinds dit jaar geldt natuurlijk een algemeen vuurwerkverbod. En mensen die nog vuurwerk thuis hebben liggen, bijvoorbeeld ergens in een kast. Of dat is niet te hopen overigens. Of ergens in de tuin. Of nou ja, kortom, je moet het inleveren. Dat kan je anoniem doen en zonder boete. En de belangrijkste Nobelprijs wordt vandaag uitgereikt. Dat is de Nobelprijs voor de vrede in Oslo. Vorig jaar hadden we nog zo'n hele discussie over of Trump die Nobelprijs zou moeten hebben. Nou, dit keer jaar zijn er 208 mensen en 70 organisaties genomineerd. Dus genoeg keuze. We horen het vandaag. En even drie snelle sportfragmenten. Het WK-kwalificatieduel tegen Hongarije met de Nederlandse voetbalsters. De Leeuwinnen is op NPO 3 live te zien. En wel om 8:00 vanavond. In Eindhoven begint de Euro Hockey League. Dat is een beetje de Champions League voor hockey, noemen ze dat. Thuis ploeg Oranje-Rood speelt om 8:15 tegen het Spaanse Real de Club de Polo. De wedstrijd is een livestream bij nos.nl te zien. Jazeker. En Max Verstappen, jawel. We hebben weer een Grand Prix en die vindt plaats in Singapore. En dat circuit heeft de Formule 1-coureur nog nooit eerder gewonnen. Dus wie weet. Het programma staat vandaag de vrije training en de kwalificatie. En nog een laatste bericht. En dat is wel een mooi bericht. De Curaçaose schrijver Frank Martinez Arion. Hij is vooral bekend van het dubbelspelboek uit 1973. Hij wordt in de Nieuwe Kerk in Amsterdam geëerd met de schrijverssteen. En dat is niet zomaar iets. Want andere schrijvers die zo'n steen hebben gekregen zijn Joost van der Vondel, Brederode, PC Hoofd, Willem Frederik Hermans en Annie M.G. Smit. Dus hij komt in een rijtje van niet de minste. Frank Martinez Arion feliciteren wij hier. Dat alles. We gaan zo kijken naar het weerbericht. Je krijgt van mij, denk ik, niet veel verkeersinformatie. Want het is heel rustig op de vrijdag. Het is 9:09 en we draaien lekkere muziek.
1: Goedemorgen, goedemorgen.
0: Milwaukee is Zurb en Sofia Nzal.

Zo'n voorbeeld van onderscheidende muziek. Zurb. Een Braziliaanse DJ-producer. En Sofia Nazal. En ze komt uit Kenia. En dan zul je denken, wat is dit voor taal? Die taal komt uit Kenia. En er zijn miljoenen mensen die het spreken. Kikuyu heet het. Twaalf over negen. De ochtendshow is met zijn derde uur bezig. En fijn dat je ingeschakeld hebt bij Haarlem 105, de lokale zender voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Je krijgt van mij zo het weerbericht. Paraplu bij de hand. En ook de regenjakken. Ja, 13 graden, maar het voelt aan als 6 graden. Dat heeft alles te maken met de regen die op ons nedervalt. Het wordt maximaal 19 graden en de hele dag zie ik hier regenbuien. Hoeveel millimeter gaat er gevallen? Dat kan ik ook nog voor je zien. 23 millimeter in Haarlem vandaag. En 10 uur en 11 uur is weer heftig. Dan gaat dat er wat minder worden richting 1 uur. Maar het blijft gewoon regenen. Het wordt maximaal 19 graden. Ja, dan moeten we deze maar draaien. Hoort er allemaal bij. We hebben een hele mooie zomer gehad. Maar de herfst, ja, die is aanwezig. Supertramp. It's raining again. 13 over 9.

Supertramp. Wat hebben ze mooie nummers gemaakt. Give a little bit. Take the long way home. En natuurlijk ook deze. 16 over 9. Ik heb nog nooit zo'n vrolijk nummer over regen gehoord. Sterkte vandaag. Als je erop uit moet. Zorg voor een regenjak. En natuurlijk ook even een parapluutje. Veel regen in Haarlem, 24 mm. Dat valt er vandaag de hele dag. Maar misschien hoef je er wel niet uit. Kun je lekker blijven luisteren naar Haarlem 105.

Ja, dit wil ik je niet onthouden. Het is weliswaar geen lokaal nieuws, maar het is een beetje internationaal nieuws. In het gebouw van het Europese parlement in Straatsburg is een opmerkelijk standbeeld onthuld. Misschien heb je er wel over gehoord. Het kunstwerk is 2,60 meter hoog en toont een naakte Donald Trump. Wat zeg je? Ja, een naakte Donald Trump. En het heet De Oranje Plaag. Het standbeeld van de Deense kunstenaar Jens Galciot is bedekt met bladgoud en bedoeld als satirisch protest tegen de Amerikaanse president. Nou ja, de verhoudingen tussen Europa en Amerika zijn al niet zo goed als je dit nu gaat neerzetten. Galciot, die Trump als een groot gevaar voor de internationale rechtsorde beschouwt, werd geïnspireerd door het sprookje De Nieuwe Kleren van de Keizer. Misschien ken je dat wel. In het bekende verhaal denkt een verwaande leider dat hij in de mooiste kleding loopt, maar hij is in werkelijkheid naakt. Het standbeeld is onderdeel van een driedaagse expositie die is georganiseerd voor de Deense partij die het Europese parlement, de linkse fractie. Ja, nou, ja, nogmaals, het zal niet in dank. Hier gaat meneer Trump ongetwijfeld nog op reageren. Warren G en Nate Dogg, een dubbel G. En het nummer heet Regulate. Weer zo'n voorbeeld van onderscheidende muziek die alleen bij Haarlem 105 hoort. Vandaag de dag, de ochtendshow. Blijf bij ons tot 10 uur.

Ja, ik draai hem wel vaker, dit nummer. En ik denk meteen, Will Withers, A Lovely Day. Dat is het ook. Anderson Paak.

Five. Natuurlijk uit Amerika. Mocht je in de buurt van Texas zijn, ze treden op in Travis County op 23 oktober. Ja, het is maar een idee, hè? Moves Like Jagger ken je ook van ze. En zo hebben ze vele hits gemaakt. Maroon 5.

0: we kijken op de klok. Nog een minuutje of een klein minuutje te gaan. En Arthur Meijer zit alweer klaar. En dat doet hij vandaag niet alleen. Straks om 9:30, 10:30. Maar ook om 11:30, 12:30, 1:30. De hele dag Haarlem 105 Nieuws. Op jouw lokale zender. Je kunt ons overigens ook beluisteren via de app. Die is uitgekomen. De Haarlem 105 app. Je kunt hem downloaden. En anders kun je onze live streamen via haarlem105.nl. Dus mocht je de auto instappen en je hebt gewoon wifi of 5G... kun je blijven luisteren naar Haarlem 105. Zo werkt dat. Morgenochtend voor de vroege vogels tussen 7 en 9. Bob Evers, mijn zeer gewaardeerde collega. En ook mijn zeer gewaardeerde collega. De zondag, voor de zondagrakkers onder jullie, tussen 7 en 9, Ron Anbeek. En zo hebben we de week weer volgemaakt. En beginnen we volgende week weer aan 7 dagen vandaag de dag. Arthur Meijer, hij zit klaar voor je.
1: Haarlem 105.
2: Goedemorgen, ik ben Arthur Meijer.
0: Goedemorgen Arthur.
2: Er komt opnieuw cameratoezicht op het Roerdomplein vanwege aanhoudende overlast. Al langere tijd ervaart de buurt in Haarlem-Noord flinke overlast van grote groepen jongeren die de bewoners intimideren, vuurwerk afsteken en met eieren en stenen gooien. Dit is de derde keer dat cameratoezicht wordt ingezet. Tot en met 4 januari zal de camera blijven staan. Het houten wooncomplex aan de Louis Pasteurstraat in de Boerhavenwijk maakt kans op de Nationale Houtbouwprijs, zo meldt het HD. De prijs voor het mooiste en meest functionele houten gebouw van 2026 is een aanmoediging voor ontwikkelaars en opdrachtgevers om meer hout te gebruiken in de bouw. De sociale huurwoningen worden door de jury als gevarieerd, parkachtig en levendig omschreven. Op 17 november zal bekend worden wie de prijs wint. Schiphol heeft woensdag nieuwe ogen gekregen, zo meldt NH Nieuws. De radar, die al het vliegverkeer rond de luchthaven in de gaten houdt, is na 30 jaar aan vervanging toe. De nieuwe, die praktisch hetzelfde doet, wordt eerst nog uitgebreid getest. Pas wanneer zeker is dat hij goed werkt, wordt de oude daadwerkelijk vervangen. En tot die tijd draait hij nog gewoon door. En bij het parkeerterrein naast de IKEA is een duintuin aangelegd. Het project, afkomstig uit Nationaal Park Zuid-Kennemerland, is er om mensen te inspireren met inheemse beplanting aan de slag te gaan. In tuinen, buurten en dus ook op bedrijventerreinen. Afgelopen woensdag hebben medewerkers van de woonwinkel in samenwerking met Nationaal Park Zuid-Kennemerland, Groen Kapitaal en Thijsenshof zo'n 700 planten, bloemen en struiken geplant. In het voorjaar zou dit kleine stukje grond een oase voor vlinders, bijen en vogels moeten worden.
3: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In New York is een man gewond geraakt toen hij in zijn auto werd beschoten door ICE. Volgens de Amerikaanse immigratiedienst had de man uit de Dominicaanse Republiek geen geldige documenten. De burgemeester van New York eist van president Trump dat ICE zich terugtrekt uit de stad. In Duitsland zijn twee controleurs doodgeschoten. Ze wilden de wapenvergunning van een man controleren toen hij zijn wapen trok. Daarna verstopte hij zich in zijn huis en blokkeerde de deur. De politie gebruikte explosieven om binnen te komen. In Terneuzen komt een asielzoekerscentrum voor maximaal 200 mensen. De vorige raad was nog tegen de komst, maar er is een nieuw voorstel gedaan waarin meer rekening is gehouden met de sociale veiligheid. Het weer bewolkt en regen. Het wordt 14 tot 18 graden.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl. 105.
4: Dit is Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
4: Met Rob Jonker.
0: Jazeker. Langzaam. Herken je hem? Oh, kippenvel. Ik draai hem regelmatig. Sam Smith, een ode aan zijn vent. My Guy, 3 over.

0: Sam Smith. Wat mooi.
1: Is my God.
0: Dat nummer wat hij altijd al wilde schrijven. Dat is hem gelukt. De ode aan zijn vent. My God.

0: mooi nummer. 6:30 is het alweer. Dat betekent dat we richting het einde van vandaag de dag de ochtendshow gaan. Maar we hebben nog een aantal wetenswaardigheden uit het Haarlems Dagblad van de vrijdag de 9 oktober. Haarlem heeft deze week het volwaardige ziekenhuis in Schalkwijk kunnen behouden. En dat is natuurlijk een hoera voor alle mensen die daar in de buurt wonen. Maar daar kleeft wel een flink prijskaartje aan. Zo maakt de gemeente nu bekend. Zo moet de gemeente voor 100 miljoen garant staan bij het Spaarne-gasthuis. En komt er een aanvullende vastgoeddeal die het ziekenhuis naar schatting 25 miljoen oplevert. Het is nogal wat. Haarlem heeft die toezegging halverwege september gedaan. Dat was vlak voordat het Spaarne-gasthuis besloot dat niet Hoofddorp, maar Haarlem het volwaardige ziekenhuis behoudt. Uit de documenten die het stadsbestuur naar de gemeenteraad heeft gestuurd, valt op te maken dat de kostprijs van het nieuwe ziekenhuis zo rond de 400 miljoen euro zal zijn. Ja, ik meen het echt als later. Dat geld heeft de zorginstelling niet zelf in de kast. Het Spaarne-gasthuis moet dus investeerders en leningverstrekkers zoeken. De gemeente Haarlem stelt zich garant voor de terugbetaling van tenminste 100 miljoen euro voor die leningen. Ja, dat gebaar moet de investeringen in het Spaarne-gasthuis aantrekkelijker maken bij de geldschieters. Want hoe zit dat precies? Nou ja, het zorgt uiteindelijk ook dat het ziekenhuis de miljoenen tegen een lage rente kan lenen, doordat de gemeente zorgt voor een lager risico. In de briefwisseling met de gemeente zegt het ziekenhuis blij te zijn met het gebaar. We gaan graag in op het voorstel, aldus het Spaarne-gasthuis. Maar Haarlem doet nog meer, zoals het stadsbestuur dat omschrijft. De gemeente Haarlem koopt graag de zorglocatie in Haarlem-Noord over. Daarvoor is de gemeente bereid 25 miljoen euro te betalen. In alternatieve scenario's zou een deel van de grond kunnen worden aangekocht voor 15 miljoen, of stukken grond op het terrein bij het nieuwe ziekenhuis in Haarlem-Zuid. Zo'n 2 miljoen. Kortom, mogelijkheden ten over. Op die laatste locatie moet het Spaarne-gasthuis volgens oude verplichtingen ook nog 200 woningen bouwen. Kortom, er gaat heel veel gebeuren en we houden het voor je in de gaten.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
0: Afgelopen vrijdag in de villa. Deze zongen ze niet en daarom draai ik hem. 6 special.

prachtig concert. Afgelopen vrijdag in de Philharmonie. Chef special met Joshua en Alette. En deze zong hij niet. Maar er waren zoveel andere nummers die wel zongen.

Het brandalarm gaat wel vaker af in het Kennemer Theater, maar dan is het meestal iets kleins, een kleine storing of zo. Maar vorige week woensdag was het een heftig incident. Een grotere brand waarbij iets cruciaals is geraakt met alle schade van dien. Zo vertelt Rob Spannemaker, de directeur van het Kennemer Theater. Ja, we zijn inmiddels een week verder, maar we zitten er nog middenin. Woensdag 30 september rond 2:55 'smiddags worden meerdere brandweereenheden gealarmeerd. Een installatiekast van het theater heeft vlam gevat en er komt veel rook bij vrij. Ja, en wat is er allemaal beschadigd geraakt? Het gaat om de trekkenwand, de hijsinstallatie waarmee decors, verlichting en geluidssystemen boven de toneelvloer omhoog en omlaag kunnen worden bewogen. Ja, die hebben we echt nodig volgens Spannemaker om voorstellingen te draaien. Er wordt nog onderzoek gedaan naar hoe de brand heeft kunnen ontstaan. Even een nieuwe installatiekast op internet bestellen, ja, dat gaat niet. Hè. De trekkenwand wordt op maat gemaakt, volledig afgestemd op het theater. We wachten op offertes van aanbieders die overigens ook schaars zijn. Kortom, dit gaat toch al wat tijd in beslag nemen. En ja, de meeste theaters hebben geen extra exemplaar van een trekkingwand liggen voor de noodsituaties. Ze zijn zodanig duur, dat kan gewoon niet. Ja, zo werkt dat nou eenmaal. En dan is er nog schade in de grote zaal, want daar gaat het om. Roetschade van het plafond tot en met de stoelen, alles zit onder en dat moet worden schoongemaakt. Ja, het is vervelend voor de bezoekers, want de grote zaal is buiten werk en dat betekent dat gewoon een aantal voorstellingen geannuleerd gaan worden. Ze hopen de meeste voorstellingen aan de kleine zaal, maar ja, sommige voorstellingen zijn al eenmaal uitverkocht in de grote zaal. Dus het blijft lastig. Het jubileumfeest van de Kennemer valt deels in het water. In het weekend van 6, 7 en 8 november zou het theater haar 50ste verjaardag vieren. We gaan ons best doen dat het programma voor kinderen wel kan doorgaan, maar de grote verrassing bewaren we nog even. Misschien dat we later wat kunnen doen tot de sluiting van het seizoen. Ja, heel vervelend. Bezoekers worden via e-mail geïnformeerd of de voorstellingen waar ze kaartjes voor hebben kan doorgaan of niet. Gekochte tickets blijven geldig tot er meer bekend is over de doorgang van de voorstelling. Het zal je maar gebeuren. Sterkte daar. 105. Van Dik Hout is terug. En mooi ook. Prachtig nieuw nummer. Te veel is niet genoeg.

0: Te veel is niet genoeg. Mooie, poëtische teksten. Onder een stralend zwarte hemel.
1: En geef me nog een beetje meer dan mijn verlangen aankan. Te veel is niet genoeg.
0: Ik krijg van mij zo'n verkeersinformatie. Ja, ondanks de vrijdag 22 files met 40 kilometer. En we hebben één hele kleine problematische file op de A7 Hoorn richting Zaanstad. Bij Purmerend Noord, daar is een ongeluk gebeurd. En daar is men nu aan het opruimen. Er is een rijstrook dicht, dus houd daar rekening mee.

Are you a believer, Bieber? Justin Bieber samen met Daniel Caesar en Givian. En Peaches. 11 voor 10.

gooien. Wat niet in het Haarlems Dagblad staat, maar wel in andere informatieve kranten, is de nieuwe president van de rechtbank Noord-Holland. Bastiaan van Merwijk heet hij. Per 1 oktober volgt hij Jan Moors als president van de rechtbank Noord-Holland op. Die gaat namelijk met pensioen. Ja, en wie is hij? Hij was sinds 2002 rechter bij de rechtbank Amsterdam. En sinds 2021 was hij ook rechtelijk bestuurslid al daar. Hij is gespecialiseerd in strafrecht. Ja, en ook nog onder andere rechtercommissaris geweest. En sinds 1 oktober is hij dus benoemd als de nieuwe president. En misschien ga je hem wel tegenkomen. Dat is op zich niet prettig, want dan heb je waarschijnlijk gewoon een justitiële zaak. Een kort geding, dat kan allemaal. Hij volgt dus Jan Moors op. Zijn officiële titel, meester Dr. Anders SF van Merwijk. Wij feliciteren hem. Natuurlijk moet het koninklijk besluit nog goedgekeurd worden, maar dat zijn meestal formele zaken. Ah, het is Memory Lane. Ik had het singeltje ooit gekocht. Chicago.

0: zei het al, Memory Lane, Chicago. Dit was vroeger een slijpplaatje. Dat was een beetje schuivelen, hè? Hetzelfde als 10cc met I'm Not In Love. En Ben van Michael Jackson. Hadden we van die klasseavonden. Oh. Dat is echt Memory Lane. Zo'n 50 jaar geleden, denk ik. Chicago. We gaan bijna afscheid nemen van elkaar. Maar morgen zijn we er weer om 7 uur. Met Pomp Evers tot 9 uur. De Vroege Vogels op de zaterdag. En voor de zondag hebben we Ron Anbeek. Tussen 7 en 9 hebben we weer een ochtendshow. De weekendeditie.
1: Dit is Haarlem.
0: We eindigen uptempo. Calvin Harris. Samen met Jesse. Satisfied.

Ja, dit is echt het, de muziek van Calvin Harris. Die herken je. De hand van Calvin. Tijd om afscheid te gaan nemen. Ik ga ook de regen in. Maar de auto staat voor hier, aan de zijweg, Zijlweg nummer 10. Ja, de eindtune zet zich in. Wat maakte je wakker? Geduurde je richting de badkamer? We zaten aan je koffie- of ontbijttafel. En misschien reis je hier wel een stukje met je mee, want de Haarlem 105-app geef je de mogelijkheid om ons te blijven volgen waar je ook maar bent. En als je de app niet hebt, kun je altijd via haarlem105.nl, onze website. Dan druk je op radio en dan kun je radio luisteren. We gaan richting het weekend. En dat zal ook regenachtig zijn. Het is niet anders. De herfst heeft zich aangediend. Dank voor het luisteren. Blijf lekker ingetuned op Haarlem 105. Want hij is er zo weer tussen 10 en 12. Haarlem werkt met Jan Gaus. Elke werkdag tussen 10 en 12. Ook weer genoeg reden om ingetuned te houden op Haarlem 105. Volgende week zijn we weer terug. In dezelfde samenstelling, denk ik. En dan zien we elkaar wellicht wel. Dinsdag ben ik weer op Den Eter. Heb een goed weekend. Hoi.

0: Weet je dat ze bij ons in de straat de stoep gaan vernieuwen?
1: Die is zo klaar.
0: Klaar?
1: Vorige week al.
0: Oh, en die snackbar op de hoek, die gaat dicht.
1: Die is dicht.
0: Hoe weet je dit allemaal en ik niet?
1: Haarlem 105, staat er meteen op.
2: Lokaal nieuws, zodra het er is. Download nu de gratis Haarlem 105 app. Bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
3: Vandaag de Dag.
2: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
3: Vandaag de Dag.
4: Dit is 105. Het is 10 uur.
5: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. In New York is een man gewond geraakt toen hij in zijn auto werd beschoten door ICE. Volgens de Amerikaanse immigratiedienst is het een man uit de Dominicaanse Republiek zonder geldige documenten. Ook zou hij banden hebben met een bende. Volgens burgemeester Mandani zat er bij de man ook een kind in de auto. Hij noemt het een onaanvaardbare en zeer ernstige situatie. Mamdani zegt dat hij president Trump gaat bellen en gaat eisen dat alle acties van ICE in New York worden gestaakt. Ook inwoners zijn boos en protesteren. Bij beschietingen van ICE in de VS zijn al 11 mensen overleden. Bij een controle op wapens in het zuiden van Duitsland zijn 2 controleurs doodgeschoten. Ze werden onder vuur genomen door een bewoner van het huis waar ze hadden aangebeld. Het is onduidelijk waarom de mannen op de controleur schoot. Ze kwamen alleen om vergunningen te controleren en niet om wapens in beslag te nemen. De man verstopte zich in zijn woning en had de deur gebarricadeerd. De Duitse politie gebruikte explosieven om binnen te komen en schoot op de verdachte. Die raakte gewond aan zijn been en is aangehouden. In Frankrijk wordt nog niet enthousiast gereageerd op het noodplan voor het onderwijs. De regering wil komende week 3000 invaldocenten inzetten om het lerarentekort op te lossen. Volgens Franse media is dat een tijdelijke oplossing en blijven er op lange termijn problemen ontstaan. Op de A1 is vannacht een man uit een brandende auto gered. Tussen Badmen en Deventer was een bestelbus achterop een vrachtwagen gereden en daarna in brand gevlogen. De bestuurder van de bus zat bekneld en kon niet zelf uit het voertuig komen. Mensen die toevallig langs reden, redden hem en voorkwamen zo dat de man levend zou verbranden, meldt RTV Oost. Dan het weer, bewolking en vanuit het westen regen. Aan zee staat een krachtige wind met windstoten tot 75 km per uur. Het wordt 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw wisselvallig, wel meer zon dan. Het wordt dan 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is even de hart van de ANWB. Viel op de A7 Hoorn richting Zaanstad tussen afrit Zaandijk en knooppunt Zaandam 2 kilometer. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
7: 9 oktober. Goedemorgen.
4: Jan Gaus.
7: Dankjewel Rob Jonker voor de afgelopen 3 uur live vanuit de studio.
4: Hij is er elke dag. Jan Gaus en Haarlem werkt. Haarlem 105.
7: Ik heb straks voor je Amy McDonald en This is the Life. Maar nu eerst uit Nederland, another and talk to you.

love to you. Nou, goedemorgen. Wat is er allemaal in het nieuws? Je kunt het checken op onze website, ook op onze app. Heel handig. Jongerenstichting Hendrik verhuist naar Schalkwijk. Geld nodig voor de verbouwing. Nieuwe eigenaren van de zelfoogsttuin in het Ramplaankwartier hebben het niet voor niets gedaan. Van Vieskraam naar het theater. Jaap Waasdorp haalt geld op voor de kankeronderzoek. 8 vragen aan het Spaarne gasthuis over het besluit van de 24-uurzorg. Aan de nieuwbouw, gelukkig in Schalkwijk, Haarlem. Nou, dat soort dingen allemaal. Allemaal op onze website en in de app. Zeker. En dit is Somber. And my body isn't ready.

0: inderdaad, somber en my body isn't ready. Een mooi bericht op onze website en in de app is over de oogsttuin. En 13 jaar geleden begon Erik de Keulenaar een zelfoogtuin. Eerst bij Leiduin in Heemstede, later in het Ramblaankwartier. En ja, het is wel heel gaaf. Ja. En die zelfoogsttuin, wat moet je daar nou bij voorstellen? Nou, we gingen erop reportage en het wordt even uitgelegd wat het precies is.
1: Het kenmerk van een zelfoogsttuin is dat mensen dus zelf kunnen komen oogsten. Dus zij komen gewoon naar de tuin op de vaste openingstijden. En we proberen een breed variatie aan producten beschikbaar te stellen. En iedere week is dat dus eigenlijk anders. En mensen kunnen zelf het land opgaan en hun oogst komen oogsten.
2: Als je oogstdeelnemer wordt, dan betaal je een vast bedrag 1 keer per jaar. En voor dat bedrag kun je dan iedere week 4 of 5 groentes komen oogsten. En de mensen die je hier nu aan het werk ziet, zijn voor een deel vrijwilligers. Die het leuk vinden om te komen helpen. En we hebben een aantal vaste momenten in de week waarop mensen kunnen komen helpen.
3: Ja, wij werken 40 uur plus. En op een gegeven moment is het wel tijd om het over te dragen. Maar wat ik ook wel heel belangrijk vind, is dat je het niet te laat moet overdragen. Want we waren zo blij dat we Paul en Nienke gevonden hebben. En dat het gewoon doorgaat. Dat is zo ontzettend fijn. Zo van ik zelf tegen Erik van ja, we hebben het niet voor niks gedaan.
2: Dus dit jaar hebben we het gezamenlijk gedaan met de afspraak dat als het allemaal beviel, dat wij het dan volgend jaar over zouden nemen. Het is zeer bevallen, dus met veel plezier nemen we het volgend jaar over.
4: Je ontmoet hier ook je buren. Het is een soort dorpsplein af en toe. Er worden hier allerlei nieuwtjes en dingen uitgewisseld. Het is ook meer dan alleen maar je groenten komen halen. Het is echt ja. Samen aan je voedsel.
0: Ja, precies. Lekker rommelen met elkaar. Beetje klagen. Maar goed, dat allemaal in de positieve zin. De oogsttuin, mooie reportage. Ook te vinden op onze website en in onze app. Nou, dan toch maar even een leuk toepasselijk liedje erbij draaien. Garden Party, Mezzo Forte.

IJslandse band met zo'n forte, volledig instrumentaal. Maar dat was toen wel een hele grote hit. Het was toen ook een disco-hit. Ja, in de Garden Party. En net hadden we het over de oogsttuin. Nou, deze plaat sluit daar eigenlijk ook wel heel mooi op aan. De nieuwe van Lauren.

0: Amsterdam komt ze. Deze zangeres. En Make It A Better Place. Haar nieuwe single. 105. En die draaien wij zeer regelmatig. Even nog iets opzoeken. Ja. Vanaf de zolderkamer. Rob Jonker doet het op de torenkamer, die vind ik ook wel mooi. Ja. Adventures of Stevie Weer, V and the Dirty Cash.
1: De Harlem 105 Dance Classic.

Adventures of Stevie V. En Money Talks. En de Dirty Cash. Ja, er is nog steeds heel veel Dirty Cash. Neemt wel af. Nou, weet ik eigenlijk niet of het afneemt. Het wordt in ieder geval wel steeds moeilijker. Met het

En alle social media filmpjes staat dit nummer weer in de top 40. Op dit moment, hè? Ja. Ja, dat is inderdaad so incredible. Ilse de Lange. En dit is de nieuwe van Rondé. Maar dat heet Circle.

0: ga je zo horen.
1: 105. Haarlem 105. Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Arthur Meijer. Er komt opnieuw cameratoezicht op het Roerdomplein vanwege aanhoudende overlast. Al langere tijd ervaart de buurt in Haarlem-Noord flinke overlast van grote groepen jongeren die de bewoners intimideren, vuurwerk afsteken en met eieren en stenen gooien. Dit is de derde keer dat cameratoezicht wordt ingezet. Tot en met 4 januari zal de camera blijven staan. De nepagent die afgelopen zomer een Bloemendaalse vrouw oplichtte, krijgt een week om zich te melden, zo meldt het HD. Door zich voor te doen als agent wist zij de bankpas van het 84-jarige slachtoffer te bemachtigen, waar zij vervolgens meerdere keren geld mee opnam. De verdachte is mogelijk minderjarig, dus de politie geeft haar een week tijd zich te melden. Als ze dit niet doet, worden herkenbare camerabeelden openbaar gemaakt. Het houten wooncomplex aan de Louis Pasteurstraat in de Boerhavenwijk maakt kans op de Nationale Houtbouwprijs, zo meldt het HD. De prijs voor het mooiste en meest functionele houten gebouw van 2026 is een aanmoediging voor ontwikkelaars en opdrachtgevers om meer hout te gebruiken in de bouw. De sociale huurwoningen worden door de jury als gevarieerd, parkachtig en levendig omschreven. Op 17 november zal bekend worden wie de prijs wint. En bij het parkeerterrein naast de IKEA is een duintuin aangelegd. Het project, afkomstig uit Nationaal Park Zuid-Kennemerland, is er om mensen te inspireren met inheemse beplanting aan de slag te gaan. In tuinen, buurten en dus ook op bedrijventerreinen. Afgelopen woensdag hebben medewerkers van de woonwinkel in samenwerking met Nationaal Park Zuid-Kennemerland, Groen Kapitaal en Thijsenshof zo'n 700 planten, bloemen en struiken geplant. In het voorjaar zou dit kleine stukje grond een oase voor vlinders, bijen en vogels moeten worden. En dan nog het weer. Vandaag begint regenachtig en koud bij een temperatuur van 10 graden. In de loop van de dag stijgt het kwik naar zo'n 18 graden. De regen blijft tot en met morgen aanhouden. Morgen wisselvalliger, met in de middag zo nu en dan ook ruimte voor de zon. Dan wordt het niet warmer dan 15 graden.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

op 105 Nieuws. Je hebt het straks weer gehoord. Met het nieuws uit Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Ook na te lezen altijd op onze website en op onze app. En daarachteraan hoorde je Into Nua. Zo was het inderdaad. En de Seven Into the Sea. Een groep. Ik kwam dat toen nummer toevallig hier tegen. Ik ga hem even afspelen. En Hall & Oates erachteraan met Out of Touch. En ik had het al even aangekondigd. Alweer een nieuwe single van Rondé. Hier

0: Harry Porter en Holding On. Nog even terugkomend op Rondé. Die hebben een EP uitgebracht met 4 nummers. Oh My God, Running Away, Circles en Paradise. En het EP'tje dat heet ook Paradise. Met 4 nummers erop, dus dat verklaart ook.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
0: De beste zoons van Nederland, daar zat hij ook in. Yves Berendsen. En hij zit er nog steeds in, ja. En droom jij over mij vannacht? Muziek uit de buurt, want hij komt natuurlijk uit Zandvoort, ja.

Berend ze natuurlijk. En droom jij over mij vannacht. You abandon me. Love don't live here anymore. Dit is Jimmy Nail. Just look back and see. Love don't live here anymore. Origineel natuurlijk van Royce Royce. Deze mag er ook zijn. Deze remake van enige jaren geleden. Jimmy Nail en Love Don't Live Here Anymore. Op Haarlem 105.

Jimmy Nail en Love Don't Live Here Anymore. En natuurlijk is het origineel beter, maar het is ook, als het goed gemaakt is, dan is het al mooi. Enige jaren geleden deed Jimmy Nail dat. En dit is E.J. Jones. E.J. Jones.

Ja, het is toch niet te geloven dat die bussenfabrikant Ebusco verkeert opnieuw in financiële problemen. Dan denk je nou, alles gericht op het, ja, op het openbaar vervoer en dat soort dingen. En dan busfabrikant Ebusco verkeert opnieuw in grote financiële problemen. Als er de komende weken geen financiering beschikbaar komt, komt de operationele kosten operationele kosten op te vangen, dan zal er grote onzekerheid ontstaan voor het voortbestaan van dit bedrijf. Ja, het is toch niet te geloven, denk je dan? Hè? Even dat stukje uit het landelijk nieuws. Frankrijk zet 3000 invaldocenten in. In verband met de onderwijsprotesten. En ja, er zijn wat zorgen over het Nederlandse vrouwenvoetbal. Vrouwenvoetbal in Nederland staat onder druk. Het voelt heel kwetsbaar.

dit is een oudietje. Een beetje country, een beetje pop bij elkaar. Het was Juice Newton. Ja, je wordt er gewoon blij van.

Kinderen zult. En de Queen of Hearts. Kaartspelletje. En Jules Newton. NOS Journaal zit eraan te komen van 11 uur. En daarna ben ik nog een uurtje bij je terug. Met dit programma Haarlem werkt. Dit is Blue the Tiger.

0: Ik zou vandaag niet naar de turfmarkt gaan.
1: Ja, hoezo niet? Rug staat vast, alle uur.
0: Ja, maar hoe weet jij dat nou weer eerder dan dat ik dat weet?
1: Haarlem 105. Krijg ik gewoon op mijn telefoon. Zoals nu.
2: Niet van je buurman horen wat er speelt? Belangrijk nieuws uit je eigen omgeving, meteen op je telefoon. Download nu de gratis Haarlem 105 app.
3: Dit is 105. Het is 11 uur.
4: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het verhaal van verzetsheld Willem Wilbrink over zijn tijd in het concentratiekamp Dachau blijkt niet te kloppen, zeggen historici. De 99-jarige Wilbrink zou nooit in dat kamp hebben gezeten. Volgens historici zijn er geen bewijzen. Zo is er geen documentatie over zijn opsluiting, terwijl in Dachau alles nauwkeurig werd bijgehouden. Het Nederlandse Dachau-comité weet sinds 2 jaar dat het verhaal niet klopt, maar heeft dat niet naar buiten gebracht. De voorzitter zegt dat een oorlogstrauma verhalen in je hoofd kan vertroebelen en dat Wilbrink daardoor echt denkt dat hij in Dachau heeft vastgezeten. De gemeente Rotterdam heeft aangifte gedaan tegen 2 ingehuurde medewerkers die mogelijk hebben gefraudeerd. Ze hielpen slachtoffers van het toeslagenschandaal met het opnieuw opbouwen van hun leven. Als daarvoor spullen moesten worden gekocht, gebruikten ze een creditcard van de gemeente. Mogelijk hebben de 2 ook spullen voor zichzelf gekocht, zegt de wethouder tegen Omroep Rijnmond. Naar de 3 andere medewerkers loopt nog een onderzoek en zij staan op non-actief. Burgemeester Mamdani van New York wil dat president Trump de immigratiedienst ICE terugtrekt uit die stad. Mamdani vindt het onaanvaardbaar dat er opnieuw op iemand is geschoten. Een man uit de Dominicaanse Republiek zonder geldige documenten raakte gewond. De man, die mogelijk lid is van een bende, zat in de auto met een kind van 5. Op de A1 hebben voorbijgangers vannacht een man uit een brandende bestelbus gered. De man was tussen Badmen en Deventer op een vrachtwagen gereden en raakte bekneld. Hij kon zelf niet meer uit die brandende auto komen. De man is gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Dan het weer, bewolkt en veel regen. Aan zee staat een krachtige wind met windstoten tot 75 km per uur. Het wordt 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw wisselvallig weer, maar wel meer zon en 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
5: 9 oktober. Goedemorgen.
3: Jan Gaus.
5: Ik heb straks voor je Jalen Nagonda met The Burning Temptation. Maar nu eerst dit lekkere plaatje. Het begint een beetje herfst te worden. Ja, de nazomer zit er wel op. Een heel ander weertype zitten we nu in. Regen. Donker is het. Beetje. Ik zit een beetje naar buiten te kijken. Je hebt het door. Ja. Kenny Loggins is dit.

Ja, ja. Jayla Nagonda en The Burning Temptation. Jongerenstichting Hendrik verhuist naar Schalkwijk. Maar er is nog wel wat geld nodig voor de verbouwing. Je kunt het nalezen op onze website en in onze app. Nieuwe eigenaren voor een zelfoogsttuin aan het Ramplaankwartier. We hebben het niet voor niets gedaan. Ze hebben het geleidelijk overgenomen, deze twee nieuwe eigenaren. Een mooi verslag daarvan, videoverslag daarvan, kun je bekijken op onze website. Van viskraam naar theater. Jaap Waasdorp haalt geld op voor het kankeronderzoek. En het Spaarne Gasthuis helemaal in het nieuws met betrekking tot het besluit om in Haarlem vooral te blijven met een 24 uur zorg en nieuwbouw. Allemaal op het parkeerterrein daar in Schalkwijk. En een nieuw cameratoezicht. Roem door Roerdomplein door aanhoudende jeugdoverlast. Je treft dat allemaal aan op onze website. En in onze prachtige app. Heel makkelijk op je telefoon. Mis je niks meer over het nieuws. Zet die app naast. Nu.nl, de NOS app. En dan ook de 105 app daarbij. Ja. Even kijken. Dit is Kim Wilde. And View from a Bridge.

Jim Wild en View from a Bridge. Mooie nummers uitgebracht, deze Engelse dame. En ja, nu inmiddels ook op leeftijd. Dezelfde leeftijd als Jan Gauw ongeveer. Schat ik zoiets. Ja. Ja, nieuwe muziek hebben we ook. 105. En dat is dit liedje. Lucent. En de Trip Street. T-I-B. Trip Street.

vijf nieuwe platen hier bij Haarlem 105. Die we ja, in een hoge rotatie, dus die komen regelmatig langs. Almost Monday, French Kiss, alles een paar.

0: Jaren geleden traden zij op in Parijs. Die hele Kids Creole en de Coconuts, dat is een hele grote band is dat. En er was nog een gaatje in de programmering van 5 mei. En de programmeur toen die dacht van, goh, laat ik ze gewoon eens bellen. Gewoon van, goh, I'm a guy from Holland. En nou ja, dat heb ik jullie optreden. Had helemaal niet verwacht. En ik, ja, ik heb heel weinig budget nog. En die hele Kids Creole, die waren in Parijs. En telde van, oh, waar het over ging. En toen zei Kids Creole, ja hoor, ik kom. Ja, dat was wat, hè.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.

10 voor half 12. Muziek uit de buurt. Raoul Michel, vriend van de studio. En geld genoeg. Straks het Haarlem 105 nieuws natuurlijk. Maar nog even deze nazomerhit. Nou, de nazomer zitten we niet meer in. We zitten nu dik in de herfst. Ja. Opeens, hè, van woensdag was het nog mooi weer. En gisteren sloeg de herfst toe. En dit is Jonas Blue. Ja, oh no, maar het is toch echt zo. Girl.

0: Jonas Blue. En Girl. Suzanne en Freek, ze hebben een nieuwe single uit. En die ga ik nu voor je spelen. Pijn stiller.
1: De gordijnen niet geopend. Je gaat maar weer een stukje lopen. Maar van binnen, diep van binnen, sta je stil.

0: Ja, ja.
1: De nieuwe single was dat van Suzanne Freek en de Pijnstiller. Ik heb straks voor je Sunnery James, Rian Marciano en I Wonder. Van die mensen nieuws.
2: Haarlem 105. Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Arthur Meijer. Er komt opnieuw cameratoezicht op het Roerdomplein vanwege aanhoudende overlast. Al langere tijd ervaart de buurt in Haarlem-Noord flinke overlast van grote groepen jongeren die de bewoners intimideren, vuurwerk afsteken en met eieren en stenen gooien. Dit is de derde keer dat cameratoezicht wordt ingezet. Tot en met 4 januari zal de camera blijven staan. Schiphol heeft woensdag nieuwe ogen gekregen, zo meldt NH Nieuws. De radar, die al het vliegverkeer rond de luchthaven in de gaten houdt, is na 30 jaar aan vervanging toe. De nieuwe, die praktisch hetzelfde doet, wordt eerst nog uitgebreid getest. Pas wanneer zeker is dat hij goed werkt, wordt de oude daadwerkelijk vervangen. Tot die tijd draait hij nog gewoon door. De nepagent die afgelopen zomer een Bloemendaalse vrouw oplichtte, krijgt een week om zich te melden, zo meldt het HD. Door zich voor te doen als agent wist zij de bankpas van het 84-jarige slachtoffer te bemachtigen, waar zij vervolgens meerdere keren geld mee opnam. De verdachte is mogelijk minderjarig, dus de politie geeft haar een week tijd zich te melden. Als ze dit niet doet, worden herkenbare camerabeelden openbaar gemaakt. En bij het parkeerterrein naast de IKEA is een duintuin aangelegd. Het project, afkomstig uit Nationaal Park Zuid-Kennemerland, is er om mensen te inspireren met inheemse beplanting aan de slag te gaan. In tuinen, buurten en dus ook op bedrijventerreinen. Afgelopen woensdag hebben medewerkers van de woonwinkel in samenwerking met Nationaal Park Zuid-Kennemerland, Groen Kapitaal en Thijsenshof zo'n 700 planten, bloemen en struiken geplant. In het voorjaar zou dit kleine stukje grond een oase voor vlinders, bijen en vogels moeten worden. En dan nog het weer. Vandaag begint regenachtig en koud bij een temperatuur van 10 graden. In de loop van de dag stijgt het kwik naar zo'n 18 graden. De regen blijft tot en met morgen aanhouden. Morgen wisselvalliger, met in de middag zo nu en dan ook ruimte voor de zon. Dan wordt het niet warmer dan 15 graden.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A9 Alkmaar-Amstelveen staat bij knooppunt Rotterpolderplein 5 kilometer file. Op de N9 Den Helder-Alkmaar tussen Schorrel en Bergen 3 kilometer file. En 208 Sassenheim richting Haarlem tussen de Keukenhof en Bijnsdorp 2 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem105.

beetje terugblik op de zomer, hè? I wonder. 023 Nieuws, het Haarlem 105 Nieuws, beter gezegd. Hebben we het daar net ook gehad. Met het nieuws uit de stad. Uit Heemstede. En Bloemendaal natuurlijk. En alles wat daar omheen zit, ja. En je hoort ook nog eens Line. Met Baby, We're Gonna Love Tonight. Een lekkere, lange uitvoering. En helemaal gedraaid, ja. En dit is ABC.

Ja. En dan begint het weer een beetje herfst te worden. En dat betekent ook dat je van die herfstplaatjes weer kunt draaien. Ja. Kijk, deze plaat, die zou ik zelf nooit in de zomer draaien. Nee. Maar nu wel. Ja. Ja. Hij is een beetje lang, maar hij is wel, ja, mooi. Duncan Brown, The Wild Places.

dit is gewoon echt. Je moet je zo nu en dan moet je die draaien. Duncan Brown and the Wild Places. Bijna 6 minuten. Als je nu zo'n nummer uitbrengt, dan moet je echt van goede huizen komen. Want dat wordt gewoon niet gedraaid op de radio. Want dat is gewoon veel te lang. 5, 6 minuten. Maar ik vond het toch wel weer even gaaf om dit nummer te draaien. Zeker omdat we volop in de herfst zitten nu. Duncan Brown. Hey.

0: morgen van 12 tot 3 uur. Nu gaan ze allemaal met het programma Heisa. Vandaag ook allemaal weer mooie programma's natuurlijk. Ik ben er zelf de aankomende zondag met het programma Het Nationaal Product. Ja.
1: Dit is de radio van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Dit is 105. Het is 12 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar de Zuid-Afrikaanse jurist Navi Pillay. Zij is op dit moment rechter bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag en behandelt de zaak over genocide op de Rohingya-moslimminderheid in Myanmar. Pillay was van 2008 tot 2014 hoge commissaris voor de mensenrechten van de VN en daarvoor president van het Rwanda-tribunaal. Als jonge advocaat stond ze tijdens de apartheid gevangenen op Robben-eiland bij, zoals Nelson Mandela. En later werd ze de eerste zwarte vrouwelijke rechter bij het Hoge Rechtshof in Zuid-Afrika. Oud-premier Schoof heeft zich uitgesproken over het beleid van president Trump. Hij zegt dat vanaf het moment dat Trump herkozen was in de VS, het Amerikaanse beleid rond Oekraïne niet meer te volgen was. Schoof zegt dat in de podcast De Atlantische Blik. De plannen van de Europese bondgenoten kwamen maar moeizaam vooruit, omdat de VS zich steeds op het laatste moment terugtrok. Volgens Schoof heeft de wisseling van de wacht veel impact gehad. Poetin en Trump voerden volgens hem een dans uit die voor heel Europa moeilijk te volgen was. Historici zeggen dat het verhaal van de verzetsheld Willem Wilbrink niet helemaal klopt. Hij zou niet in het concentratiekamp Dachau hebben gezeten. In dat kamp werd alles nauwkeurig bijgehouden, maar Wilbrink kwam er niet in voor. De voorzitter van het Nederlandse Dachau-comité zegt dat door een oorlogstrauma verhalen in je hoofd kunnen vertroebelen. De gemeente Rotterdam vermoedt dat twee ingehuurde medewerkers hebben gefraudeerd met geld voor de slachtoffers van het toeslagenschandaal. Mogelijk hebben ze met het geld van de gemeente spullen voor zichzelf gekocht. Dan het weer, bewolking en veel buien, vooral in het noorden en westen. Aan de kust een krachtige wind, het is 14 tot 18 graden. Ook vanavond regen en kans op onweer. Morgen buien, maar ook zon, het wordt dan 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
3: Hele goede middag, het is 12 uur geweest. Pak je lunch erbij en wij gaan beginnen met niemand minder dan Harry Styles.

As It Was van Harry Styles. Ja, we zijn begonnen. Een hele goede middag. Goed dat je erbij bent bij deze editie van Haarlem Luncht op 9 oktober alweer. Ja, het is toch weer een regenachtige dag. Het is echt herfst. Dit is ook het begin van de herfstvakantie hier. Past er ook wel een beetje bij. Nou, komende 2 uur ben ik bij jou en sleep ik jou door de lunch heen op weg naar die verlossende vrijdagmiddagmoment waar jij de hele week al een beetje naar uitkijkt, maar tot die tijd ben ik bij jou. Straks praten we met arts Monique Brood van Zanten over het boek De Overgang, een nieuwe fase waarin zij één van de hoofdschrijvers is. En daarnaast, Haarlem Lunch zou Haarlem Lunch niet zijn als jij geen invloed hebt op de muziek. Ik wil horen van jou wat nou een nummer is wat je niet kunt missen deze mooie vrijdag op de radio. Laat het me weten via haarlem105.nl/studio of app naar 06 105 105 38.

0: Back to Love van Lincoln Yetter. En dan is het natuurlijk niet die Yetter die wij kennen, maar een ander. Een nieuwe die misschien nog wel wat beter is. We gaan het hebben over de overgang. En dan denk je, Mees, wat ga jij daar nou over zeggen? Nou, eerlijk gezegd weet ik er zelf veel te weinig van. En ik denk dat ik daarin niet de enige ben in Nederland. Terwijl de overgang een fase is waar veel vrouwen mee te maken krijgen en die behoorlijk veel invloed kan hebben op hun leven. En waarom weten we er eigenlijk zo weinig van? En waarom wordt er zo weinig over gesproken? Nou, niet iedereen weet er weinig van. En daarover praat ik met arts Monique Brood van Zanten van het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam. Zij is een van de deskundigen achter het nieuwe boek De Overgang, een nieuwe fase. Van harte welkom.
1: Dankjewel, Mees.
0: Veel mensen hebben wel een beeld bij de overgang, maar weten niet precies wat die inhoudt. Of die weten eigenlijk maar een klein deel. Wat begrijpen we er vaak verkeerd aan?
1: De overgang treedt op bij personen met eierstokken. De eierstokken die verouderen. En op een gegeven moment krijg je onregelmatige afgifte van hormonen. Totdat het helemaal stopt met de afgifte van de oestradiol. Dat is de belangrijkste stof. En dan krijgen vrouwen klachten, dus de overgang is eigenlijk de periode van de overgangsklachten.
0: Ja, en eigenlijk bijna alle vrouwen krijgen daar, mensen met eierstokken krijgen daar uiteindelijk, die krijgen hiermee te maken. Maar waarom wordt er zo weinig over gesproken eigenlijk?
1: Nou, ik vind zelf dat het de afgelopen 10 jaar eigenlijk heel veel over gesproken wordt.
0: Gelukkig.
1: ik ben in de jaren 90 begonnen. Toen was er ook wel veel aandacht voor. Daarna kwamen er onderzoeken waar de resultaten van het gebruik van hormonen negatief uitpakten. En toen was er echt wel radiostilte.
0: Ja.
1: En dat heeft jaren geduurd. Tot 5 tot 10 jaar geleden eigenlijk de hormonen een nieuwe tekst kregen, namelijk bio-identiek.
0: Okay.
1: En daarmee de commerciële aanbieders hebben dit gepost als zijnde gepresenteerd van het is natuurlijker en zuiverder en minder gevaarlijk. En het is goed voor iedereen. En nu is het wel heel erg bekend geworden onder de vrouwen dat ze iets kunnen doen aan hun overgangsklachten.
0: Ja.
1: Dus zo is het veranderd eigenlijk in de loop van die jaren.
0: Goed dat het veranderd is. Dat er is meer bekend. Dus er zijn al meer boeken over over de overgang. Maar jullie hebben een nieuw boek geschreven. Waarom nog een boek erbij?
1: Ja, ik zal even laten zien. Dit is ons boek.
0: Zeker, ja. De overgang, een nieuwe fase.
1: En we hebben een uniek boek geschreven. Want we hebben specialisten uit het land gevraagd, elk op hun eigen kennisgebied, om een hoofdstuk te schrijven. En dat is vanuit hun eigen wetenschappelijke interesse en ervaring dat ze dat hebben geschreven, ook belangeloos.
0: Ja, er zijn 30 verschillende deskundigen.
1: Ja, ik kan er bijvoorbeeld opnoemen de programmaleider Gender en Levensloop van de Leiden Academy on Vitality. Psychiater, veel gynaecologen, hoogleraar ontwikkelingsbiologie van de mens. Dan een hoogleraar cardiometabole fysiologie en obesitas. Reumatoloog. Dan de voorzitter van de Dutch Menopause Society. Dan hebben we nog psychologen, huisartsen, hoogleraar cardiovasculaire volksgezondheid, overgangsconsulent, consultant van de vuurvrouw.
0: Het is een enorme lijst.
1: Heel veel. Ook internist, endocrinoloog, cardioloog. Een zangeres, actrice, een verhalenverteller. Dat is Birgit Schuurman die in leiding heeft geschreven. Ja. Dus ja, in die zin is het een heel mooi boekje geworden. En ook gebaseerd op de huidige stand van de wetenschap op ieders eigen kennisgebied.
0: En waarom is het belangrijk dat er zoveel verschillende mensen en zoveel verschillende kennisgebieden dit allemaal in één boek hebben gebundeld?
1: Kijk, je kan vanuit een afdeling gynaecologie al deze onderwerpen ook gaan benaderen.
0: Mm-hmm.
1: Maar wij vonden het belangrijk om ieder op zijn eigen vakgebied te houden.
0: Ja.
1: Want een vrouw is meer dan hormonen. En niet alles in de overgangsjaren is hormoongevoelig. Als mensen klachten krijgen, dan kan het zeker ook een andere oorzaak hebben. Bijvoorbeeld bij spier- en gewrichtsklachten. Mm-hmm. Ja, dat treedt best op in de overgangsjaren als oestrogeenspiegels dalen. Maar het is heel goed mogelijk dat dat een totaal andere oorzaak heeft. En dat ga je niet via een gynaecoloog regelen.
0: Nee, daar moeten andere experts eigenlijk dan hun kennis over delen.
1: Precies.
0: Maar dus, u waarschuwt er ook voor dat mensen denken dat hormonen altijd de oplossing zijn. Maar dat is niet zo.
1: Dat is niet zo. Want officieel is de indicatie voor die hormonen opvliegers en transpiratieaanvallen in de overgangsjaren. Dus als gevolg van verandering van die hormoonspiegels dalen. Dat is een heel vervelend iets. Want met name die transpiratieaanvallen komen in de nacht voor. Dus mensen kunnen om de havenklap wakker liggen en moeilijk in slaap komen. Nou, dat gaat uiteraard gepaard met energieverlies en slechte humeur en dat soort zaken. Daar kunnen die hormonen heel goed op werken. Maar niet alle klachten die tussen je 40ste en je 60ste jaar optreden hebben te maken met tekort aan hormonen. Vermoeidheid of stress, dat kan natuurlijk allerlei oorzaken hebben. En daarom is het ook goed om te weten dat hormonen niet alles oplossen.
0: Maar hoe komt het dat zoveel mensen meteen denken dat het aan de hormonen ligt en daar misschien zelf een conclusie uit trekken?
1: Dat denk ik dat dat is omdat veel vrouwen lezen dus wel over die overgang inmiddels. En ook op social media wordt heel veel aandacht aan gegeven. En ja, je kan natuurlijk 24/7 terecht op de social media. Dus je kan altijd iets passends vinden voor jouw klacht. En in deze tijd wijst het wel heel vaak naar die hormonen. En een nadeel hiervan is dat de huisartsen, maar ook de gynaecoloog in de ziekenhuizen, die worden overladen met vrouwen met klachten waarvan de vrouwen denken dat het hormoongevoelig is. Dat hoeft niet zo te zijn. Mm-hmm. Dus het is ook maar net welke bron je gebruikt. Wat het voordeel is van de social media is dat ze beter geïnformeerd naar de spreekkamers komen. Maar wat een nadeel kan zijn is dat ze denken dat ze beter geïnformeerd zijn, maar dat ze niet de goede bronnen hebben gebruikt. En dat je dus moet uitleggen dat het wellicht een andere oorzaak heeft.
0: Ja, zeker. Dus op zich is het goed dat ze wel onderzoek gaan doen. Alleen is social media misschien niet de allerbeste plek om dat dan je informatie vandaan te halen. En daarom is dit boek misschien wat beter. Maar het is heel erg zorgen om de social media, wat er allemaal gedeeld wordt.
1: Ja, dat wel. Ja, hey, want daar worden dus ook allerlei gezondheidsbevorderende eigenschappen aan die hormonen toegedicht die wij niet bewezen hebben. En daar is dit boekje ook goed voor. Om te zeggen, wat is nu de huidige stand van de wetenschap?
0: Ja.
1: En ja, je wilt ook niet dat er problemen ontstaan, omdat mensen denken dat het voor een andere indicatie gebruikt kan worden, maar dat niet goed onderzocht is. Of dat mensen te hoge doseringen gebruiken, of te lang gebruiken, of met een contra-indicatie het gaan gebruiken.
0: Dus je hebt eigenlijk advies van, ga niet op TikTok kijken wat je klachten zijn. Misschien lees dit boek of ga langs bij een arts.
1: Nou, het voordeel van dit boek is dat iedereen het met de beste intentie heeft geschreven. Mm-hmm. Er zit geen commercieel belang achter. Wij vonden het belangrijk om juist ook een weerwoord te hebben ten opzichte van misinformatie.
0: Ja,
1: want dat is natuurlijk wel een probleem voor vrouwen in deze levensfase. Die kunnen kwetsbaar zijn en die kunnen gemakkelijk meegaan doen met iets wat eigenlijk helemaal niet voor hun bestemd is.
0: Ja, ja. Hoe herken je dan op TikTok bijvoorbeeld wel betrouwbare informatie? Kijkt u er wel eens op dat je denkt, dit is misschien iets wat wel goed is? Zijn er mensen die wel goede dingen deden daar?
1: Ik ben zelf niet iemand die op TikTok
0: gaat
1: kijken. Maar tuurlijk, er zijn ook mensen met de goede intenties. Maar in de vrouwengezondheid wordt ook wel heel veel geld verdiend.
0: Okay.

0: Mijn. Waarom wordt er bijvoorbeeld op school en op studies daar in elk geval middelbare scholen zo weinig over geleerd aan jongeren? Waarschijnlijk vooral aan mannen.
1: Ja, nee, dat klopt. Sterker nog, in het verleden werd er ook ontzettend weinig geleerd in de opleiding. Geneeskunde, huisartsen, gynaecologen wisten er ook veel te weinig van. Het was niet echt interessant.
0: Waar ligt dat aan?
1: Het was een taboe onderwerp.
0: Taboe?
1: Ja. En met dit boek willen we ook inderdaad de middelbare scholen gaan benaderen. Zodat ook de puberende kinderen die zelf in een hormonale verandering zitten, dat ze ook begrijpen wat hun moeders meemaken.
0: Ja.
1: Dat de partner ook beter kan begrijpen wat er aan de hand is. Maar ook werkgevers.
0: Ja.
1: Er is ook een goede richtlijn gekomen voor bedrijfsartsen. Van, denk niet alleen aan burn-out, kijk ook naar de overgangsklachten.
0: Wat zou een werkgever eigenlijk meer moeten weten dan over de overgang?
1: Het bespreekbaar maken.
0: Mm-hmm.
1: Als jij een slechte nacht hebt gehad, is het wellicht fijn dat je wat flexibeler wordt in je werktijden. Dat je een uurtje later mag opstaan. Vrouwen zijn echt niet te beroerd om te werken. Maar ja, soms ben je wel moe.
0: Ja.
1: En dan helpt het als je enigszins de regie kan houden.
0: Ja, ja. Als u één misverstand over de overgang uit de wereld zou mogen helpen, welk misverstand zou dat dan zijn?
1: Welk belangrijk misverstand? Ja, dat eigenlijk dat de klachten die vrouwen ervaren tussen de 40 en de 60 jaar met de hormonen altijd te maken hebben.
0: Want dat is niet zo.
1: Want dat hoeft helemaal niet zo te zijn.
0: Mm-hmm.
1: Dus in die zin is het belangrijk ook dat de huisartsen en de specialisten gaan samenwerken op dit terrein. En dat niet alles aan die hormonen toegedicht wordt.
0: Ja, daarom heb je met 30 deskundigen dit boek geschreven. Hou nog even omhoog, dan kunnen we nog één keer op de camera goed zien. De overgang in nieuwe fase. Waar is het niet? Het is inmiddels te koop. Waar kunnen we het krijgen?
1: Het is te koop. Het is in de boekhandel te koop. Het is ook online te koop. U kunt bij de Stichting Biowetenschap en Maatschappij verdere informatie vinden. En ook op de website van de Vuurvrouw. Dat is het patiëntenplatform. En wat ook heel belangrijk is, is om te weten dat we moeten bedenken dat vrouwen geen probleem zijn. Maar we kunnen ze wel ondersteunen en helpen. En daar zijn heel veel zorgverleners voor. En naast de artsen heb je natuurlijk ook de overgangsconsulent of een leefstijlcoach. Want ook leefstijl is enorm belangrijk in deze levensfase. Dus begin daar ook over na te denken. Vrouwen hebben, of het lichaam krijgt een grote verandering, moet hard werken. Dus in die zin is het belangrijk om zeg maar, ook na te denken over, als je dat doet, stoppen met roken, niet te veel alcohol, gezond bewegen, gezond gewicht. En in die zin ook dat als basis te nemen, dat is altijd het uitgangspunt.
0: Mm-hmm.
1: En als er dan nog allerlei klachten over blijven waarvan we weten dat die met hormonen te maken hebben, kunnen we daar ook uiteraard een recept hormonen voor voorschrijven.
0: Ja, dus dat is, en het is sowieso een goed advies om minder te roken en drinken en eten.
1: Ja, maar de focus moet ook wel zijn op gezond ouder worden en niet zozeer op jong blijven.
0: Ja.
1: En wat we met die hormonen ook niet kunnen zeggen is dat we de ouderdom stoppen. Je wordt ouder en het is belangrijk om gezond ouder te worden. En daar moet je soms ook aanpassingen voor hebben in je leven. Dat je nadenkt over van hoe pak ik mijn rust? Jezelf niet wegcijferen, maar jezelf eigenlijk net zo goed voor jezelf zorgen als je voor anderen zorgt.
0: Mm-hmm.
1: Bespreekbaar maken en ook met je collega's en met eventueel de bedrijfsarts, zodat je ook geholpen wordt om te voorkomen dat je uitvalt. Wat we natuurlijk ook zien is dat we nog nooit zoveel oudere vrouwen in het arbeidsproces hebben gehad.
0: Nee.
1: En het is heel belangrijk dat dat ook zo blijft.
0: Absoluut.
1: En dat
0: absoluut.
1: Ze niet uitvallen op basis van klachten die heel goed te behandelen zijn.
0: Ja. Nou, dan gelukkig. Dat vind ik een mooie afsluiter. Heel erg bedankt dat je in de uitzending wilde praten over het boek De Overgang. Een nieuwe fase. 30 deskundigen die hun kennis en wetenschap hebben gebundeld. En het is nu te koop online. Dankjewel voor je tijd.

0: Bruno Mars met All My Soul. En we gaan er even tussenuit voor het nieuws uit Haarlem met Arthur Meijer.
1: Haarlem 105. Nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Arthur Meijer. Er komt opnieuw cameratoezicht op het Roerdomplein vanwege aanhoudende overlast. Al langere tijd ervaart de buurt in Haarlem-Noord flinke overlast van grote groepen jongeren die de bewoners intimideren, vuurwerk afsteken en met eieren en stenen gooien. Dit is de derde keer dat cameratoezicht wordt ingezet. Tot en met 4 januari zal de camera blijven staan. Het houten wooncomplex aan de Louis Pasteurstraat in de Boerhavenwijk maakt kans op de Nationale Houtbouwprijs, zo meldt het HD. De prijs voor het mooiste en meest functionele houten gebouw van 2026 is een aanmoediging voor ontwikkelaars en opdrachtgevers om meer hout te gebruiken in de bouw. De sociale huurwoningen worden door de jury als gevarieerd, parkachtig en levendig omschreven. Op 17 november zal bekend worden wie de prijs wint. Schiphol heeft woensdag nieuwe ogen gekregen, zo meldt NH Nieuws. De radar, die al het vliegverkeer rond de luchthaven in de gaten houdt, is na 30 jaar aan vervanging toe. De nieuwe, die praktisch hetzelfde doet, wordt eerst nog uitgebreid getest. Pas wanneer zeker is dat hij goed werkt, wordt de oude daadwerkelijk vervangen. En tot die tijd draait hij nog gewoon door. En bij het parkeerterrein naast de IKEA is een duintuin aangelegd. Het project, afkomstig uit Nationaal Park Zuid-Kennemerland, is er om mensen te inspireren met inheemse beplanting aan de slag te gaan. In tuinen, buurten en dus ook op bedrijventerreinen. Afgelopen woensdag hebben medewerkers van de woonwinkel in samenwerking met Nationaal Park Zuid-Kennemerland, Groen Kapitaal en Thijsenshof zo'n 700 planten, bloemen en struiken geplant. In het voorjaar zou dit kleine stukje grond een oase voor vlinders, bijen en vogels moeten worden.
3: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In New York is een man gewond geraakt toen hij in zijn auto werd beschoten door ICE. Volgens de Amerikaanse immigratiedienst had de man uit de Dominicaanse Republiek geen geldige documenten. De burgemeester van New York eist van president Trump dat ICE zich terugtrekt uit de stad. In Duitsland zijn twee controleurs doodgeschoten. Ze wilden de wapenvergunning van een man controleren toen hij zijn wapen trok. Daarna verstopte hij zich in zijn huis en blokkeerde de deur. De politie gebruikte explosieven om binnen te komen. In Terneuzen komt een asielzoekerscentrum voor maximaal 200 mensen. De vorige raad was nog tegen de komst, maar er is een nieuw voorstel gedaan waarin meer rekening is gehouden met de sociale veiligheid. Het weer bewolkt en regen. Het wordt 14 tot 18 graden.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

Dua Lipa met Break My Heart. En ze brak mijn hart net even bijna. Want in dat nummer, je hoorde het net waarschijnlijk, zit een heel klein stilte momentje waardoor ik dacht, ah, de muziek kapt ermee, joh. Dat is niet te geloven. Aangevraagd door Show the Goo Goo Dolls met Iris. Hun enige eigenlijke echte tophit, maar misschien wel een van de allerbeste nummers aller tijden. En als je er zo'n goede maakt, dan maakt het misschien ook niet uit dat je er maar eentje hebt.

Cyrus van de Goo Goo Dolls werd aangevraagd door show. En dan draai ik hem natuurlijk ook wel weer. Zo ben ik dan ook wel weer. Met zo'n heerlijk outro. Ja, ik wacht er graag even op hoor. Ja, je kent het wel. Je hoort een nummer en denkt, ja, dit is gewoon een goed nummer. Het originele nummer, de klassieker, daar is niks mis mee. Totdat je ineens een cover hoort van dat nummer waarvan je denkt, ja, wacht even. Deze is eigenlijk beter. En dat mag je niet altijd zeggen, maar eigenlijk gebeurt het me zo vaak dat ik dacht, ik maak er gewoon een nieuwe rubriek van. Dit is niet zo origineel. Want soms komt er iemand langs, komt een nummer langs en die pakt gewoon ja, net wat beter uit. Een artiest die kan het andere nummer gewoon nog beter gebruiken en die maakt er een compleet anders iets van. En wat mij betreft is het nummer soms dan nog beter. En ik wil beginnen vandaag met een nummer dat iedereen waarschijnlijk wel kent. En dat is deze.

0: Bob Dylan.
1: Met Knocking on Heaven's Door. Ja, je voelt hem al aankomen. Hij is gewoon, ja, de origineel is niet het allerbeste, de versie ervan. Want een paar jaar geleden in 1990 pakte Guns N' Roses de nummer en maakte er een eigen versie van. En ik vind hem eerlijk gezegd, en dat is dan volledig mijn eigen mening, nog beter dan het origineel. Ja, Guns N' Roses, daar kun je sowieso niet mis zitten. En zelfs tegenover die prachtige, rustige versie van Bob Dylan gaan zij er vandoor met een versie die toch iets aanweziger is in de muziekgeschiedenis. Ik ga hem gewoon voor je draaien. Ja, sorry als je er niet mee eens bent, dan mag je het me ook laten weten. Maar we gaan toch even luisteren naar die cover die net wat beter is dan het origineel. Guns N' Roses met Knocking on Heaven's Door.

0: Knocking on Heaven's Door van Guns N' Roses. Ja, dat was tenminste niet zo origineel. Ik ben benieuwd wat jij ervan vindt. Want misschien denk jij nou beter dan...
1: Nee, beter hè?
0: Absoluut niet. Je kunt Bob Dylan dit niet aandoen. Ook prima. Maar laat het me dan vooral weten. Via haarlem105.nl/studio of app naar 06-105-105-38. En ik kreeg net nog een berichtje. Dat ze onderweg zijn naar een weekendje in Limburg op vakantie. Lotte stuurde, ik wil dan wel Rolandaise horen. Nou, daar kan ik natuurlijk maar aan eentje denken. Auto vliegtuig van Rolandaise hier op Haarlem 105.

0: Ja, Robin S. Toch fijn om wat ook in Haarlem wat lekker van die Limburgse cultuur af en toe te draaien, toch?
1: De lekkere track.
0: Haarlem Lunch is ook de lekkere track. En elke week heb ik voor jou een nieuw nummertje klaarstaan die je eigenlijk echt wel moet checken. En eigenlijk heb ik nu een nummer gekozen van een nieuw album wat je moet checken. Namelijk GTA 6. En dan denk ik, GTA 6, dat is een spelletje, dacht ik. Dat klopt. 19 november komt het, toch wel het beste spel misschien wat we alle tijden ooit gaan krijgen. GTA 6, Grand Theft Auto 6, komt 9 november uit en we kijken er al jaren naar uit. En als ik dat speel, dan zie ik altijd, dan zie je altijd die radio te luisteren. Je hebt ook allemaal radiozenders, niet zo goed als Haarlem 105. Maar wel hele herkenbare muziek en leuke muziek waar je toch wel veel goede herinneringen bij hebt bij een spel. En dat is dit jaar weer. En ze hebben zelfs een eigen album uitgebracht met allemaal grote artiesten die een liedje hebben gemaakt die je terug kunt gaan horen op het spel, op de radio dan daar. En één daarvan is Morgan Wallen met Last Thing You Need. En daarom is dat deze week
1: de lekkere track. Dit is Haarlem 105.
0: En dit is Morgan Wallen te horen in GTA 6.

0: De Superman Lovers samen met Alexis Perez en het nummer The Midnight Train. En wij gaan er heel even tussenuit voor het NMS Nieuws. Maar blijf gewoon lekker hangen, want er komt daarna nog een heerlijk lang uur Haarlem Lunch.
1: Dit is 105. Het is 1 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Brussel is een staking van vakbonden uitgedraaid op rellen. Dat gebeurde toen honderden gemaskerde jongeren zich tussen de betogers mengden. In de buurt van het Centraal Station zijn straten geblokkeerd en wordt de politie bekogeld met vuurwerk, stenen en flessen. De politie probeert de jongeren met traangas en een waterkanon uit elkaar te drijven. De vakbonden demonstreren vanwege de bezuinigingsplannen van de regering. Demonstranten zijn bang dat dat ten koste gaat van lonen en sociale zekerheid. De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar de Zuid-Afrikaanse jurist Navi Pillay. Zij is op dit moment rechter bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag. Ze behandelt de zaak over genocide op de Rohingya-moslimminderheid in Myanmar. Pillay was van 2008 tot 2014 hoge commissaris voor de mensenrechten van de VN en daarvoor president van het Rwanda-tribunaal. Als jonge advocaat stond ze tijdens de apartheid gevangenen bij op Robbeneiland, zoals Nelson Mandela. In Madrid hebben zo'n 20.000 mensen de vrouw van 87 herdacht die het gezicht werd van de grote woonprotesten in Spanje. Mari Carmen Abascal overleed woensdag. Sinds ze 2 weken geleden op een brancard uit haar huis werd gezet, lag ze in het ziekenhuis vanwege angst en stress, waar ze overleed. De demonstranten trokken met kaarsen, bloemen en kaarten naar het huis waar Mari Carmen bijna haar hele leven woonde. Oud-premier Schoof heeft gezegd dat het Oekraïne-beleid van president Trump niet te volgen was. Iedere keer als Europese bondgenoten vooruit probeerden te komen, trok de VS zich op het laatste moment terug, zegt hij. Dan het weer, bewolking en veel buien. Het is 14 tot 18 graden. Ook vanavond regen en kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A2 Amsterdam-Utrecht staat 7 kilometer file tussen knooppunt Holendrecht en Breukelen. Door een ongeluk zijn 3 rijstroken dicht. De vertraging is een half uur. A10 Koenplein Watergraafsmeer tussen Landsmeer en Zeeburg. 5 kilometer file, 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Mees Godfroy.
0: Goed dat je er nog bent. We gaan nog een uurtje door met Haarlem Lunch. En dit is Somber.

Snelle met Hoodie Date. En dan weet je ook meteen weer wat dat is. Maar we gaan luisteren naar misschien wel de allerbeste Nederlandse muzikanten die een paar jaar geleden zeiden, ja, we kappen ermee. Heel Nederland rap en roer afscheidstournee. Maar gelukkig na een paar jaar kwamen ze alweer terug. En hoe? Ik heb het natuurlijk over Akda de Munnik. Gisteren, vanavond en morgen in een uitverkocht Ziggo Dome. En dit is dan het regent zonnestralen. Ik hoop dat je kaartjes hebt, want je kan niet meer kopen.

The Riddle van Nick Kershaw. En ik zei thuis al, als ik dit nummer hoor, moet ik altijd een beetje denken aan de kabouterdans. Van draai een keer in het rond. En misschien ben ik de enige en misschien is het wel heel raar. Maar ja, zo mijn brein werkt zo blijkbaar. Ik hoop dat jij dat ook ervaart. Hoe dan ook, twee absolute bangers. En tijd voor een nieuw banger. En deze komt van wat verder weg. Het is tijd voor het riedeltje van ver. Elke week stuurt iemand mij op een muzikale ontdekkingsreis naar een ander land. En deze week is dat Rwanda. Zo kwam ik uit bij Krishante met het nummer Something You Can Feel. Krishante is een artiest met Rwandese roots. Is daar wel geboren, maar leeft inmiddels in België. En is zijn muzikale achtergrond die ons valt onder meer onder rock en pop. Het is een mooie ontdekking. Al zeg ik het zelf, ik vind hem zelf erg leuk. En als je eens iets anders wilt horen dan de muziek die normaal gesproken op de radio tegenkomt, is dit Rwandese nummertje misschien wat voor jou. Something You Can Feel draait het om de muziek die je niet alleen hoort, maar ook echt moet voelen. Al dan hij zelf of dan wel zijn PR-team. Dus we laten ons muzikaal meevoeren naar Rwanda. Daar is het toch wel een keer tijd voor. Dit is Krishante met Something You Can Feel.

Deze week Cruciante uit Rwanda in het riedeltje van Ferry. Mocht je nou denken, hey, ik ken ook nog wel een paar landen op de wereld. Laat het mij weten via haarlem105.nl/studio. Je hoeft alleen maar een land in te sturen. En dan zorg ik dat ik daar volgende week een nummer bij heb.

0: Mrs. Kisses van Tiger Lewis. En we gaan er even tussenuit voor het nieuws uit Haarlem met niemand minder dan Arthur Meijer.
1: Haarlem 105 Nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Arthur Meijer. Er komt opnieuw cameratoezicht op het Roerdomplein vanwege aanhoudende overlast. Al langere tijd ervaart de buurt in Haarlem-Noord flinke overlast van grote groepen jongeren die de bewoners intimideren, vuurwerk afsteken en met eieren en stenen gooien. Dit is de derde keer dat cameratoezicht wordt ingezet. Tot en met 4 januari zal de camera blijven staan. De nepagent die afgelopen zomer een Bloemendaalse vrouw oplichtte, krijgt een week om zich te melden, zo meldt het HD. Door zich voor te doen als agent wist zij de bankpas van het 84-jarige slachtoffer te bemachtigen, waar zij vervolgens meerdere keren geld mee opnam. De verdachte is mogelijk minderjarig, dus de politie geeft haar een week tijd zich te melden. Als ze dit niet doet, worden herkenbare camerabeelden openbaar gemaakt. Het houten wooncomplex aan de Louis Pasteurstraat in de Boerhavenwijk maakt kans op de Nationale Houtbouwprijs, zo meldt het HD. De prijs voor het mooiste en meest functionele houten gebouw van 2026 is een aanmoediging voor ontwikkelaars en opdrachtgevers om meer hout te gebruiken in de bouw. De sociale huurwoningen worden door de jury als gevarieerd, parkachtig en levendig omschreven. Op 17 november zal bekend worden wie de prijs wint. En bij het parkeerterrein naast de IKEA is een duintuin aangelegd. Het project, afkomstig uit Nationaal Park Zuid-Kennemerland, is er om mensen te inspireren met inheemse beplanting aan de slag te gaan. In tuinen, buurten en dus ook op bedrijventerreinen. Afgelopen woensdag hebben medewerkers van de woonwinkel in samenwerking met Nationaal Park Zuid-Kennemerland, Groen Kapitaal en Thijsenshof zo'n 700 planten, bloemen en struiken geplant. In het voorjaar zou dit kleine stukje grond een oase voor vlinders, bijen en vogels moeten worden. En dan nog het weer. Vandaag begint regenachtig en koud bij een temperatuur van 10 graden. In de loop van de dag stijgt het kwik naar zo'n 18 graden. De regen blijft tot en met morgen aanhouden. Morgen wisselvalliger, met in de middag zo nu en dan ook ruimte voor de zon. Dan wordt het niet warmer dan 15 graden.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

Almost Monday met French Kids. Ja, en vandaag is het eigenlijk een hele bijzondere dag. Een hele belangrijke dag. Vandaag is namelijk Paarse Vrijdag. Op scholen door heel Nederland wordt er dan extra aandacht besteed aan de LHBTIQA+ gemeenschap. En dan vooral op scholen. Leerlingen en docenten trekken iets paars aan. Er worden paarse nagels gelakt. En in de klas praten leerlingen met elkaar over de verschillen in liefde en over acceptatie. En dat is blijkbaar nog steeds hard nodig helaas. Want iedereen moet zich toch veilig voelen op school. Of je nou om jongens valt, op meisjes of allebei. Of ze daar nog helemaal niet mee bezig bent. Het is goed om dat te bespreken op scholen en te laten zien dat je, dat je solidair bent. Het zou niet moeten uitmaken met wie je bent of op wie je verliefd wordt. Zelf ben ik totaal vergeten iets paars aan te trekken. Als je meekijkt met de camera's, dan zie je dat ook. Maar de dag is nog niet voorbij. Dus trek iets uit je kast en laat Haarlem zien dat ook hier iedereen zichzelf kan zijn, toch?

0: My System van Rilan en de Bombardiers hier uit Haarlem, onze eigen muziek. Dit is niet je radio hoor, dit hoort er gelukkig gewoon bij.
1: Het hoogste lied.
0: Daarmee komen we aan bij het hoogste lied. Elke week neem ik jou terug mee naar een jaar in onze muziekgeschiedenis. En dan laat ik jou twee nummers horen waarvan ik, waarbij ik een vraag heb. Welk van deze twee nummers stond hoger in de hitlijsten dat jaar? Dit jaar, deze week, gaan we terug naar het jaar 2006. Het jaar van Skinny G's, MP3-spelers en natuurlijk veel lekkere pop-hits. Zometeen twee gigantische hits. Aan de ene kant Nelly Furtado met Man Eater. En aan de andere kant James Morrison met You Give Me Something. En dan moet ik even een kleine heads up geven. Dit is dus 20 jaar geleden dat deze nummers uitkwam. Ja, ik voel me nu wel een beetje oud. Maar de vraag aan jou is simpel. Welk van deze twee nummers stond in 2006 hoger in de hitlijsten?

Nelly Furtado, James Morrison. 20 jaar geleden deze twee nummers uitkwamen. En ik kan het me nog goed herinneren. Wat zegt dat dan over mij? Nou, aan jou de vraag. Welke stond hoger? Stuur het in naar haarlem105.nl/studio. Of app naar 06 105 105 38. Hebben jullie het goed? Draai ik ze allebei. Hebben jullie het fout? Dan draai ik er eentje. Maar dan wel degene die jullie het leuks vinden. Ondertussen heb ik Sabrina Carpenter die even de tijd gaat vullen met haar nummer Espresso. Hier op Haarlem 105.

0: Noodstel van Douwe Bob, die momenteel druk bezig is met zijn doorbraak in de Verenigde Staten. En dat, nou ja, dat gunnen we hem natuurlijk alleen maar.
1: Het hoogste lied.
0: En dan is het tijd voor de uitslag van het hoogste lied. We gingen naar 2006 met twee nummers. James Morrison met You Give Me Something en Nelly Furtado. En de stemmen zijn binnen en die stemmen zijn ook geteld. En de meeste stemmen kwamen winnen op Nelly Furtado. En helaas voor de James Morrison fans is dat niet goed. Maar voor de Nelly Furtado fans is dat wel goed nieuws. Want we gaan lekker luisteren naar Maneater van Nelly Furtado.

0: De winnaar van het hoogste lied van deze week, Nelly Furtado. En in de studio is inmiddels aangeschoven, Mika.
1: Een hele goede middag, jongen.
0: Jij gaat komende 3 uur mensen nog even helpen richting het weekend met Mika Maakt het Weekend.
1: Ja, ik ga in ieder geval mijn best doen. Ik ben een beetje verkouden, zoals je kan horen. Een beetje een moeilijke week deze week gehad, maar... Ik ben wel fris en fruitig om in ieder geval lekkere muziek te gaan draaien. Mm-hmm. Lekkere spelletjes te spelen. En uiteraard, die staan aan het einde van de show nog aan te kondigen. Dus ja, het komt helemaal goed.
0: Het komt helemaal goed. Nou, hij ziet er in elk geval wel heel fris en fruitig uit. En als je denkt, heeft hij een wasknaar op zijn neus? Het is een kleine verkoudheid. Komende 3 uur, Mika maakt het weekend. Hij trekt jou richting die vrijdagmiddagbol naartoe. Ja, hoe zeg je dat? En volgende week ben ik er gewoon weer met een nieuwe Harlem Lunch. Tot dan.
2: Dit is 105. Het is 2 uur.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. 20 mensen hebben vannacht buiten in de regen geslapen voor het aanmeldcentrum in Ter Apel. Door het tekort aan opvangplekken konden de asielzoekers nergens anders terecht en sliepen ze in het gras. Volgens het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zakt de opvang daarmee door een humane ondergrens. De organisaties roepen gemeenten op om per direct noodopvang te regelen en de spreidingswet serieus te nemen. Ze zeggen dat 107 gemeenten nu niets doen in de opvang van vluchtelingen en 119 gemeenten doen te weinig. Bij aanvallen van jemenitische Houthi-rebellen op een Saoedisch vliegveld zijn gisteren 3 burgers van Saoedi-Arabië gedood. Eerder was al bekendgemaakt dat 2 vrouwen uit Marokko en Algerije waren omgekomen. Deze week is Saoedi-Arabië vaker bestookt door de Houthis. Het gebeurde nadat het regeringsleger van Jemen, dat gesteund wordt door Saoedi-Arabië, grondgebied had heroverd op de Houthis. Vanwege de aanvallen op de luchthaven vliegen onder meer Lufthansa en Air India niet meer naar Riyadh. KLM deed dat al sinds augustus niet meer. Woensdag rijden in een groot deel van het land geen bussen. Medewerkers van het streekvervoer leggen het werk neer vanwege vastgelopen cao-onderhandelingen. Alleen in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam rijden de bussen wel. Niet alleen de chauffeurs staken, maar ook medewerkers die op kantoor werken. De vakbonden CNV en FNV vinden dat de voorstellen van de werkgevers een verslechtering zijn. De bonden willen dat de lonen met 9,5% stijgen en dat chauffeurs sneller een vast contract krijgen. Dan het weer, bewolkt en regenachtig. Lokaal kan het flink plensen. Aan zee staat een harde westenwind bij 14 tot 18 graden. Vanavond is het wisselvallig. Morgen ook nog buien, maar ook af en toe zon. Het is dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Mika Hoppenbrouwers.
1: Ja, gaat het zonnetje zijn op jouw grijze vrijdag met Alex Warren. 105.

0: Ja, voor mijn gevoel bestaat deze track dus echt al 2 jaar. Alex Warren en Fever Dream Warrior. Maar niks is minder waar, in februari van dit jaar kwam het uit. Valt dus reuze mee allemaal. Hey, goedemiddag, Mika hier met Mika maakt het weekend. En ja, Alex Warren die je net hoorde, die blijkt dus, kwam ik achter deze week, groot fan te zijn van ons kleine kikkerlandje Nederland. Komt omdat wij vooral als Nederland een paar jaar geleden enorm groot fan waren van Alex Warren. Sterker nog, de Nederlanders waren de grootste groep luisteraars van hem op Spotify. En dus stonden we bovenaan als het gaat om aantal luisteraars voor Alex Warren. Ja, we waren dus echt gelovers in Alex Warren. Alleen, vorig jaar al hadden we als beste, meest beluisterde track op Spotify Ordinary van hem. Dus in 2025 was dat de meest beluisterde track van hem in ons land. En ondertussen moet ik wel zeggen, hebben we de daling ingezet. We zijn door andere fans van Alex Warren ingehaald. Engeland onder andere, Australië en Brazilië, allemaal. En dus zitten we niet meer in de top. Hey, zometeen wil ik jou mijn nieuwe favoriete filmpje laten horen. Is echt mega flauw, wil ik je nu alvast meegeven. Maar ja, ik heb echt deze week zo hard zitten lachen. Echt tranen in mijn ogen om dit kleine filmpje. Goed, moet je zometeen horen. Dat na James Hersey. Dit is Miss You. Je hoort hem hier bij Haarlem 105.
1: Show me what it means to be yours. What it means to be more, more.

0: Haarlem 105 en Honey van Brother Wallace. Ja, en ik moet nu alvast mijn excuses aan gaan bieden. Ik ga namelijk in mijn ogen het allergrappigste filmpje van afgelopen maand aan je laten horen. Al de hele week zit ik echt te huilen van het lachen van dit filmpje. Maar het is tegelijkertijd ook het allerflauwste wat je gaat horen in de, nou ja, zeker komende week. Het is namelijk een filmpje dat ik heb gevonden op YouTube. Ik was namelijk een beetje op zoek naar hoe je specifieke Engelse woorden moet uitspreken. Dat herken je misschien wel, dat je denkt, ja, hoe werkt die uitspraak precies? Nou, dan is dus YouTube je grootste vriend, want dan kun je opzoeken. En dan is er vaak iemand die gewoon heel leuk dat dan inspreekt en dan weet je hoe dat werkt. Klein voorbeeldje om het iets duidelijker te maken. Je kan bijvoorbeeld het woord Edinburgh kun je opzoeken, als je niet helemaal weet hoe je dat uit moet spreken. En dan klinkt het ongeveer zo.
1: Edinburgh. Edinburgh.
0: Ah ja, Edinburgh.
1: Edinburgh.
0: Het is dus niet Edinburgh, zoals ik zei, maar Edinburgh. Nou goed, daar begon ongeveer mijn zoektocht. Alleen kwam ik er ook achter dat er mensen zijn die expres filmpjes maken waarbij ze de uitspraak helemaal verkeerd doen. En dat zijn echt zulke grappige filmpjes. De ene is nog absurder dan de ander. En hier begon ongeveer de rabbit hole waar ik in terecht ben gekomen die middag. Want moet je horen, hier is iemand die dus de meest verschrikkelijke uitspraak doet van het woord mayonaise in het Engels. Komt-ie.
2: Mio de noche. Buenos dias. Mi amo. Mio de noche.
0: Ja, ik vind dit dus heel erg grappig. Het gaat helemaal nergens over. En ja, dit is natuurlijk helemaal niet hoe je mayonaise uitspreekt in het Engels. Maar ik kan hier zo van genieten. En dit is nog niet eens de allerergste. Het filmpje waar ik zo hard om moest lachen was iemand die dat precies op zo'nzelfde manier deed. Weer het woord mayonaise probeert uit te spreken.
3: Mayonaise. Don't put your finger in mayonaise.
0: Ja, ik vind dit is het allergrappigste ooit. En ik moet zeggen, het is ook wel een beetje een bijzondere vondst deze week. Goed, het is Haarlem 105 en ik draai Goldband voor je. Het is net zoals die filmpjes Rommel.

Wham! Bij 105. En I'm your man. Ja, vrijdag is echt mijn favoriete dag. Onder andere omdat het weekend gaat beginnen natuurlijk. Maar vooral is vrijdag mijn favoriete dag omdat dat de dag is dat er bakken en bakken aan nieuwe muziek uitkomt. Afgelopen week was dat bijvoorbeeld het nieuwe album van Vrouwtje en het nieuwe album van Nothing But Thieves. Maar ook was daar een nieuwe single van Anderson .Paak. A Good Day heet die track. En het is de eerste single van het nieuwe album dat over kleine 2 weken uit gaat komen. Heavy is the Crown gaat het album heten. En die eerste single die er nu al uit is, is ook meteen een samenwerking. Ja, hij heeft het gemaakt samen met Cordae. En dat is belangrijk om te weten. Want de vorige keer dat Anderson .Paak een album maakte samen met een andere artiest, toen was dat met Bruno Mars. En dat is het succesvolste album van Anderson .Paak tot nu toe. Ja, het is dus een van de redenen dat ik enorm geloof in de nieuwe muziek van Anderson .Paak. Maar ik geloof vooral in de nieuwe muziek van Anderson .Paak, omdat die eerste single echt een heerlijke track is. A Good Day hoor je. Nieuwe muziek dus van Anderson .Paak.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Artie Meijer. Er komt opnieuw cameratoezicht op het Roerdomplein vanwege aanhoudende overlast. Al langere tijd ervaart de buurt in Haarlem-Noord flinke overlast van grote groepen jongeren die de bewoners intimideren, vuurwerk afsteken en met eieren en stenen gooien. Dit is de derde keer dat cameratoezicht wordt ingezet. Tot en met 4 januari zal de camera blijven staan. Schiphol heeft woensdag nieuwe ogen gekregen, zo meldt NH Nieuws. De radar, die al het vliegverkeer rond de luchthaven in de gaten houdt, is na 30 jaar aan vervanging toe. De nieuwe, die praktisch hetzelfde doet, wordt eerst nog uitgebreid getest. Pas wanneer zeker is dat hij goed werkt, wordt de oude daadwerkelijk vervangen. En tot die tijd draait hij nog gewoon door. De nepagent die afgelopen zomer een Bloemendaalse vrouw oplichtte, krijgt een week om zich te melden, zo meldt het HD. Door zich voor te doen als agent wist zij de bankpas van het 84-jarige slachtoffer te bemachtigen, waar zij vervolgens meerdere keren geld mee opnam. De verdachte is mogelijk minderjarig, dus de politie geeft haar een week tijd zich te melden. Als ze dit niet doet, worden herkenbare camerabeelden openbaar gemaakt. En bij het parkeerterrein naast de IKEA is een duintuin aangelegd. Het project, afkomstig uit Nationaal Park Zuid-Kennemerland, is er om mensen te inspireren met inheemse beplanting aan de slag te gaan. In tuinen, buurten en dus ook op bedrijventerreinen. Afgelopen woensdag hebben medewerkers van de woonwinkel in samenwerking met Nationaal Park Zuid-Kennemerland, Groen Kapitaal en Thijsenshof zo'n 700 planten, bloemen en struiken geplant. In het voorjaar zou dit kleine stukje grond een oase voor vlinders, bijen en vogels moeten worden. En dan nog het weer. Vandaag begint regenachtig en koud bij een temperatuur van 10 graden. In de loop van de dag stijgt het kwik naar zo'n 18 graden. De regen blijft tot en met morgen aanhouden. Morgen wisselvalliger, met in de middag zo nu en dan ook ruimte voor de zon. Dan wordt het niet warmer dan 15 graden.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan er file op de A7, Hoorn richting Zaanstad. Tussen Afrit Avenhoorn en Purmerend is de vertraging een half uur. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

en Ernest. Getting Gone bij Haarlem 105. Ja, en ik ben dus een groot spelletjesliefhebber. Vooral als het gaat om spelletjes die ik goed kan, uiteraard. En daar kan ik me echt uren mee vermaken. En zo speel ik dan ook graag Hitster. Dat is dat spel waar je liedjes moet herkennen. En ze in een tijdlijn moet zetten van oud naar jong. En je krijgt dan extra punten als je de titel en artiest van een liedje weet. Nou, daar ben ik gewoon heel goed in. En daarom speel ik het ook heel graag. Ook speel ik heel graag de Haarlemse hitmix, dat we hier elke vrijdag spelen. Daarin hoor je namelijk een mix met 3 hits, waar steeds een paar noten van elk liedje te horen zijn. En daarbij zit diezelfde vraag. Welke titels en artiesten horen daarbij? Ja, en we gaan hem nu dus ook weer spelen. En ik ben benieuwd hoe ver jij deze week komt. Laat het vooral jouw antwoorden weten via 06 105 105 38. En dan gaat het vooral om deze opgave.

wie anders dan Brunotje Mars. En I Just Might hoorde je bij Haarlem 105. Ja, en hiervoor kreeg je van mij de opgave van de hitmix. En dus is het hoog tijd om de antwoorden te gaan bespreken. Allereerst, het ging nog om deze opgave.

Het is de groep Clean Bandit die in 2013 deze hit uitbrengen. Rather Be heet het. En de zangeres is Jess Clean. Hey, en die tweede hit die komt uit België. Are you

is Lost Frequencies. Het is een Belgische DJ die het origineel van Easton Corbin remixt en tot deze wereldhit maakt. Are You With Me heet deze hit. Laatste hit dan maar.

0: China is het en Brazil heet deze hit. En daarmee is ook de set compleet, hè. Rather Be, Are You With Me en Brazil waren de drie hits die verstopt zaten in deze hitmix. Ja, en elke week spelen we rond dezelfde tijd dit spelletje, hè. Dus volgende week ook weer hier om 2:30 bij Haarlem 105.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.

0: is 105. Het is 3 uur.
1: Ismael de Bruin met het NOS-journaal. 20 mensen hebben vannacht buiten in de regen geslapen voor het aanmeldcentrum in Ter Apel. Door het tekort aan opvangplekken konden de asielzoekers nergens anders terecht en sliepen ze in het gras. Volgens het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zakt de opvang daarmee door een humane ondergrens. De organisaties roepen gemeenten op om per direct noodopvang te regelen en de spreidingswet serieus te nemen. Ze zeggen dat 107 gemeenten nu niets doen in de opvang van vluchtelingen en 119 gemeenten doen te weinig. Bij aanvallen van jemenitische Houthi-rebellen op een Saoedisch vliegveld zijn gisteren 3 burgers van Saoedi-Arabië gedood. Ook 2 vrouwen uit Marokko en Algerije kwamen om het leven. Vanwege de aanvallen op de luchthaven vliegen onder meer Lufthansa en Air India niet meer naar Riyadh. KLM deed dat sinds augustus al niet meer. Alle schilderijen van de Franse schilder Renoir die vorige maand verdwenen uit een museum in Zuid-Frankrijk zijn weer terecht. Maar de laatste 2 zijn gevonden en in welke staat ze zijn wil de politie niet zeggen. In totaal namen de dieven 4 schilderijen uit het Musée Renoir mee. De waarde van die werken ligt rond de 9 miljoen euro in totaal. De inbrekers wisten binnen 3 minuten binnen te komen, de doeken te stelen en ongezien weg te komen. 2 dieven lieten tijdens hun vlucht 2 schilderijen achter in de tuin van het museum. En woensdag hield de Franse politie 6 verdachten aan vanwege de diefstal. Een jongen van 13 die vorige maand het veld opkwam bij de interland tussen Nederland en Duitsland vorige maand krijgt van de KNVB een landelijk stadionverbod van 5 jaar. En ook krijgt hij een boete van 100 euro. Dan het weer bewolkt en regenachtig. Lokaal kan het flink plensen. Aan zee staat een harde westenwind bij 14 tot 18 graden. Morgen ook nog buien, maar ook af en toe zon. Het is dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat een file op de A8 Amsterdam richting Zaanstad. Van Knoopend Zaandam is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Mika Hoppenbrouwers.
3: Ja, George Rainbow Man en Pink. Dit is Anywhere Away From Here.

is al even geleden dat we iets van deze man hebben gehoord, hè? Rag & Bone Man. Anywhere Away From Here hoorde je samen met Pink maakte die. Ja, ik weet nog dat ik van Rag & Bone Man dat album uit 2017, Human was dat, echt heel veel heb geluisterd. Maar de laatste jaren is het best wel stil rondom Rag & Bone Man. Het laatste liedje dat hij uit heeft gebracht is al meer dan een jaar oud. Hey, iemand bij wie dat precies tegenovergestelde is, dan heb ik het over Sky Newman. Zij is iemand dat als je haar volgt op Instagram, dat zij dagelijks je feed overspoelt met posts en stories. Daarin zit nieuwe samenwerkingen, tour-updates en video's van haar laatste shows bijvoorbeeld. Zo volg ik haar dus op Instagram en weet ik dat ze deze week in Londen was voor een show samen met Apple Music. Ze kondigde onder andere nieuwe dates aan voor haar tour die van start gaat binnenkort. En ze liet in aanloop naar haar shows in Texas weten groot fan te zijn van cowboys. Ja, dat doet ze dan toch wel weer slim, hè? Ja, je kunt dus niet om Sky Newman heen. Ja, en ik moet ook toegeven, wij hier bij Haarlem 105 zijn ook bezweken, hoor. Komt helemaal door haar nieuwste EP. Met daarop onder andere deze track. Het is Man of the House, Sky Newman op 105.

Soul Asylum en Runaway Train bij Haarlem 105. Ja, en ik heb nu toch iets gevonden. Nou, het is mijn hobby om de agenda's van poppodia door te scrollen. Op zoek naar onbekende artiesten en bands die in mijn ogen de moeite waard zijn. En nu heb ik toch iets gevonden waar ik echt opslagverliefd op ben geworden. En nu hoop ik, stiekem, dat ik jou datzelfde gevoel kan laten ervaren. Het gaat om de band Tammy Crest. Opgericht in 2006 en dus al ruim 20 jaar bezig met het maken van muziek. En toch weet ik bijna zeker dat je er nog nooit van hebt gehoord. Tammy Crest is namelijk een rockband uit Mali, een land in West-Afrika, die de traditionele geluiden van de Tamashek combineert met psychedelische trance. Ik weet het klinkt vrij ingewikkeld, maar het komt eigenlijk heel erg op neer dat ze vrij dromerige rock maken en zich laten inspireren door de traditionele Afrikaanse geluiden. En eigenlijk, kort gezegd, klinkt het gewoon enorm vet. Aankomende woensdag staan ze in Patronaat hier in Haarlem en ze nemen dan jou mee op een intense liveshow die ja, door hun hypnotiserende grooves echt super relaxed is. Ik moet dus ook zeggen, het is niet een avondje meezingen woensdag, maar het is echt je ogen half dicht doen en meebouncen op de maat die door je lichaam heen bonst. Graag wil ik je een nummer laten horen van ze waar ik dus meteen verliefd op ben geworden. En vergeef me een beetje voor de uitspraak, maar de track heet dus Anna Finn en Tammy Crest, zo heet de band. En je hoort ze nu bij Haarlem 105.

0: de Melkweg. Kun je gewoon voor 2 tientjes bij zijn, hè? Dat is dan wel weer zo lekker aan zo'n poppodium. Hey, bijna halverwege de show. Dan mogen we toch wel gaan dromen en fantaseren over de vrijdag vibes. Het is de weekendmuziek in het laatste half uur van deze show. Maar het zijn ook vooral verzoekplaten die ik ga draaien. Dus laat van je horen. Welke track kan ik voor je draaien om dat weekendgevoel voor je compleet te maken? Kun je laten weten via een appje, hè? Naar 06 105 105 38. En wie weet draai ik hem zo meteen.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Arte Meijer. Er komt opnieuw cameratoezicht op het Roerdomplein vanwege aanhoudende overlast. Al langere tijd ervaart de buurt in Haarlem-Noord flinke overlast van grote groepen jongeren die de bewoners intimideren, vuurwerk afsteken en met eieren en stenen gooien. Dit is de derde keer dat cameratoezicht wordt ingezet. Tot en met 4 januari zal de camera blijven staan. Het houten wooncomplex aan de Louis Pasteurstraat in de Boerhavenwijk maakt kans op de Nationale Houtbouwprijs, zo meldt het HD. De prijs voor het mooiste en meest functionele houten gebouw van 2026 is een aanmoediging voor ontwikkelaars en opdrachtgevers om meer hout te gebruiken in de bouw. De sociale huurwoningen worden door de jury als gevarieerd, parkachtig en levendig omschreven. Op 17 november zal bekend worden wie de prijs wint. Schiphol heeft woensdag nieuwe ogen gekregen, zo meldt NH Nieuws. De radar, die al het vliegverkeer rond de luchthaven in de gaten houdt, is na 30 jaar aan vervanging toe. De nieuwe, die praktisch hetzelfde doet, wordt eerst nog uitgebreid getest. Pas wanneer zeker is dat hij goed werkt, wordt de oude daadwerkelijk vervangen. En tot die tijd draait hij nog gewoon door. En bij het parkeerterrein naast de IKEA is een duintuin aangelegd. Het project, afkomstig uit Nationaal Park Zuid-Kennemerland, is er om mensen te inspireren met inheemse beplanting aan de slag te gaan. In tuinen, buurten en dus ook op bedrijventerreinen. Afgelopen woensdag hebben medewerkers van de woonwinkel in samenwerking met Nationaal Park Zuid-Kennemerland, Groen Kapitaal en Thijsenshof zo'n 700 planten, bloemen en struiken geplant. In het voorjaar zou dit kleine stukje grond een oase voor vlinders, bijen en vogels moeten worden. En dan nog het weer. Vandaag begint regenachtig en koud bij een temperatuur van 10 graden. In de loop van de dag stijgt het kwik naar zo'n 18 graden. De regen blijft tot en met morgen aanhouden. Morgen wisselvalliger, met in de middag zo nu en dan ook ruimte voor de zon. Dan wordt het niet warmer dan 15 graden.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A4. Amsterdam richting Den Haag voor Zoeterwoude is de vertraging 10 minuten. A7 Zaanstad richting Hoorn tussen Knopert Zaandam en Purmerend 10 minuten. Op de ring van Amsterdam voor Knopert Watergraafsmeer 5 minuten vertraging richting Utrecht. Op de A10 West richting Den Haag bij de Koentunnel 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

Douwe Bob bij Haarlem 105. Ja, de man die op een belangrijk punt is aangekomen in zijn carrière. De afgelopen jaren had hij al helemaal Nederland veroverd. En zichzelf van alle slechte gewoontes afwezen te houden. En nu lijkt het ideale moment om verder te gaan kijken. Te kijken naar de volgende uitdaging. En die lijkt er te zijn gekomen in de vorm van een Amerikaans platenlabel. Ja, het land waar de countrymuziek natuurlijk gigantisch populair is. Daar, precies aan de andere kant van de oceaan, lijken ze enorm geïnteresseerd in onze Hollandse cowboy. Nou, Douwe Bob trad een tijdje geleden namelijk op in het voorprogramma van Zac Brown. En nu zijn daar 8 gesprekken met platenlabels uitgekomen. Ja. Hij gaat dus international. Hey, het is Haarlem 105, waar we dichter en dichter bij het weekend komen. En dat doen we ook met deze. Het zijn James Ingram en Michael McDonald.

0: Taylor Swift. En I Knew It, I Knew You. Ja, en met zo de vrijdagmiddagborrel in het vizier gaan we richting het einde van jouw werkweek. En dat is wel lekker. En ik moet zeggen, de vrijdagmiddagborrel is altijd iets waar ik naar uitkijk. Maar het is toch ook altijd wel een beetje dan ik denk, ik hoop maar dat ik iemand vind waar ik een beetje mee kan kletsen. Want ja, voor je het weet sta je daar helemaal in je eentje een beetje biertjes te drinken. En dat is ook zo zielig, toch? Gelukkig heb ik altijd een lifehack voor mezelf. Dat is namelijk altijd even een beetje inlezen over het nieuws. Dan kun je namelijk altijd met iedereen in gesprek gaan over, nou ja, dingen die gebeurd zijn deze week. En dat is precies de reden waarom ik elke week hier een samenvatting maak van de belangrijkste gebeurtenissen. In 105 seconden ben je zo meteen helemaal bijgepraat en heb je genoeg voedingsstof om dus tijdens die vrijdagmiddagborrel lekker aan de klets te raken met, nou, misschien wel die nieuwe collega. 105 seconden dus, de allerbelangrijkste gebeurtenissen uit deze week. Je hoort ze op een rij.
1: Bondgenoten!
2: Je zo bloot durven geven voor de camera. Die 169 mensen die tot nu toe in de loods hebben gezeten. Als er één groep mensen is voor wie deze prijs is, dan is die voor jullie. Dank jullie wel! Yes!
3: De Plantage, het stadspark in Schiedam, landelijk in het nieuws. En de aanleiding is best triest. De gemeente is bezig met het opknappen van het park en heeft bij een deel nieuw grond gestort. Kort daarna werden meerdere honden ziek, ook Timmy, vermoedelijk van deze knol. Hoewel de doodsoorzaak officieel nog moet worden vastgesteld, wijzen hondenbezitters naar de grond die hier recent is gestort en inmiddels ook weer is afgegraven om te voorkomen dat er nog meer dieren ziek worden en mogelijk doodgaan.
4: Spanje gaat eind november naar de stembus. Na een weekend van overleg heeft premier Sanchez besloten vervroegd parlementsverkiezingen uit te schrijven. Dat gebeurt nadat het parlement vrijdag twee voorstellen van de regering verwierp om de woningcrisis aan te pakken. Sanchez leidt een minderheidsregering en is voor een meerderheid afhankelijk van de steun van kleinere partijen. Dat er verkiezingen komen, betekent ook dat de oplossing voor de woningcrisis nog even op zich zal laten wachten.
5: De extreme droogte van afgelopen zomer heeft voor veel schade aan funderingen gezorgd. Kennisinstituut Deltares schat dat op dit moment 425.000 woningen schade aan de fundering hebben. Met name in gebieden waar huizen op houten palen staan of op klei zijn gebouwd, zorgt de droogte voor problemen.
0: Ja, en zo ben je weer helemaal bijgepraat, hè? Vrijdagmiddagborrel, here I come. Hey, je bent dus Haarlem 105 en Drops of Jupiter hoor je. Dit is Train.

0: 105. Het is 4 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Ter Apel hebben afgelopen nacht opnieuw mensen buiten geslapen. 20 mensen lagen buiten op het gras in de regen omdat er te weinig opvangplekken zijn. Volgens Vluchtelingenwerk Nederland en het Rode Kruis zakt de opvang daarmee door een humane ondergrens. 3 ontslagen medewerkers van OpenAI waarschuwen het bedrijf in een brief voor een angstcultuur. Die brief hebben ze ook op sociale media gezet. De 3 denken dat ze zijn ontslagen omdat ze kritiek hadden op de veiligheid van AI-modellen. Ze zijn bang dat andere medewerkers nu niks meer durven te zeggen. Bij de landelijke vuurwerkinleveractie is ruim 7600 kilo vuurwerk ingeleverd. Mensen konden de afgelopen weken vuurwerk dat ze nog thuis hadden liggen... anoniem en zonder boete inleveren. Dat kon steeds in een andere plaats. Het afsteken, bezitten en kopen van zwaarder consumentenvuurwerk is sinds augustus verboden. Vandaag was de laatste dag van de campagne. Volgens het ministerie van Justitie en Veiligheid was de actie vooral bedoeld om mensen te informeren over het vuurwerkverbod. Uit een bekend Italiaans wijnhuis in Toscane zijn zaterdag zo'n 30.000 flessen wijn gestolen. Het is mogelijk een van de grootste wijndiefstallen uit de Italiaanse geschiedenis. 7 gemaskerde mannen braken in bij het distributiecentrum van het wijnhuis en hebben 2 vrachtwagens volgeladen. De totale waarde wordt geschat op 5 miljoen euro. Volgens een Italiaanse krant waren de dieven goed voorbereid. Zo werden bewakingscamera's en het alarmsysteem uitgeschakeld. En alle schilderijen van de Franse schilder Renoir die vorige maand werden gestolen uit een museum in Zuid-Frankrijk zijn weer terecht. Maar de laatste 2 zijn gevonden en in welke staat ze zijn wil de politie niet zeggen. Dan het weer, bewolking en veel regen bij 14 tot 18 graden. Ook vanavond flinke buien en kans op onweer. Morgen veel regen en wind, maar ook af en toe zon. Het wordt een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat ongeveer 70 kilometer file. De meeste files hebben niet veel meer dan 10 minuten oponthoud. De langste files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... tussen Naarden en Hilversum 10 minuten vertraging. A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Hoofddorp en Roelevarensveen 10 minuten. Op de Ring van Amsterdam tussen afrit Volendam en de Koentunnel... 10 minuten vertraging richting Den Haag. De N247 Amsterdam richting Hoorn... Van Broek in Waterland, 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Mika Hoppenbrouwers.
3: Ik draai Harry Styles voor je. Dit is Dance No More.

Harry Styles en Dance No More bij Haarlem 105. Ja, en iets meer dan 2 weken geleden vierde Shawn Mendes een belangrijk jubileum. Ja, zijn grootste album Illuminate werd namelijk precies 10 jaar oud. En daarmee vierde hij onder andere het succes van het album, stond hij stil bij de hoogtepunten die hij heeft meegemaakt de afgelopen jaren. En gaf hij een klein cadeautje weg. Ja, want wie jarig is trakteerd, dus kwam het album opnieuw uit met een aantal live opnames van zijn laatste tour. Plus, er zaten ook nog wat andere dingen op. En hier wordt het echt lachen. Er stonden namelijk 3 nooit eerder vertoonde exclusieve demoversies van liedjes op het album. Dat zijn demoversies van Cold in California, What If I Told You a Story en She'll Be the One. Nou, je hoort daar de dan nog super jonge Shawn Mendes zijn uiterste best doen om er de beste opname van te maken. Want tijdens het opnemen van deze liedjes weet hij nog niet dat het album dat hij op het punt staat uit te brengen hetgene is waarmee hij doorbreekt. Moet je horen, ik heb een klein stukje meegenomen van Cold in California.

0: Haarlem 105 en My Body Isn't Ready van Somber. Hoog tijd voor De Muggenbult. Ja, de column van Tisa Smet. Daarin bespreekt ze dingen die haar bezighouden in het dagelijkse leven. En lijkt erop dat ze deze week een tijdje heeft wakker gelegen van het nieuws dat deze week naar buiten is gekomen. Dat gaat over het leenstelsel waaronder ze heeft moeten studeren de afgelopen jaren. Goed, zometeen hoor je ook de track die bij die column hoort, die ze meestuurt. Geld heet die track. Maar eerst moet dit dus van haar hart.
1: Ik ben voorgelogen. En misschien wel door de mensen die ik eigenlijk het meest zou moeten vertrouwen. In 2019 begon ik op mijn 16e met studeren aan de Hogeschool Utrecht. De basisbeurs was afgeschaft en we zaten midden in het leenstelsel. Ook als minderjarige student kon je gewoon geld lenen. En dat was volgens mij helemaal niet zo'n probleem. Het was immers de goedkoopste lening die je kon krijgen. De rente was 0% en wat kan er nou misgaan? Nou, een hoop dus. In 2024 kwam de basisbeurs terug. Alleen, als je al een paar jaar had gestudeerd, had je daar niet zoveel aan. Op papier had je de basisbeurs namelijk al gehad. Alleen dan was die voor jou 0 euro. Je kreeg geen basisbeurs met terugwerkende kracht. Alleen lenen, dat kan gelukkig nog steeds. Ik vind het nog steeds een vreemde gang van zaken. Als jonge student werd je aangemoedigd om te lenen. Je kon je studie betalen, je hoeft je niet direct zorgen te maken. En de rente van 0% was heel erg geruststellend. Inmiddels is het verhaal veranderd. De rente op de studieschuld gaat voor een grote groep studenten volgend jaar gewoon weer opnieuw omhoog. En ja, ik weet dat er meer compensatie is gekomen voor studenten onder het leenstelsel. Maar als er ondertussen ook steeds meer rente wordt gevraagd, voelt dat toch een beetje alsof je met je ene hand iets krijgt, terwijl het met de andere hand weer wordt afgenomen. Het is een visuele cirkel waar je als student maar moeilijk uitkomt. En als ik dan naar het grotere plaatje krijg, vraag ik me af wat we er eigenlijk voor terugkrijgen. Wordt dat geld bijvoorbeeld zichtbaar geïnvesteerd in beter onderwijs? Nee. En ik zie ook niet dat mijn studieschuld daar kleiner van wordt. Of dat ik als student ineens veel meer voor terugkrijg. Persoonlijk, als ik iemand iets beloof en die belofte laat veranderen, terwijl ik vervolgens ook nog om meer geld vraag, vind ik dat ik op zijn minst een verklaring verschuldigd ben. En eigenlijk ook wel een excuus. Zeker als het gaat om mensen die op hun 16e of 17e keuzes moeten maken over hun toekomst. Je kunt toch moeilijk verwachten dat zij alle financiële risico's kunnen overzien. En toch gaan we niet massaal de straat op. Tenminste, niet met z'n allen. Als ik het er met mensen om me heen over heb, hoor ik vaak hetzelfde. Ik heb het druk, ik moet werken in het weekend, er zijn zoveel andere problemen. Of ik wist niet eens dat er een demonstratie was. En eerlijk, ik snap het, ik ben zelf ook moe. En soms denk ik ook, wat heeft het voor zin, er verandert niks. Maar als iedereen dat denkt, verandert er weinig. Toch kan ik niet stoppen met denken aan een les die mijn vader al mijn hele leven tegen me zegt. Als iets te mooi lijkt om waar te zijn, is dat het waarschijnlijk ook. Had ik op mijn 16e maar geweten hoe lang die les zou duren en hoeveel rente ik er nog over zou moeten betalen.

Fiction Factory bij Haarlem 105 en Feels Like Heaven. Hey, met de vrijdagvibes voor de deur, dat betekent een half uur lang weekendmuziek hier op Haarlem 105. Is het maar met één iemand waar ik het zo ontzettend mee eens ben als met Vrouwtje. Ze zingt namelijk Ik Wil Dansen. En ik ook.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Arthur Meijer. Er komt opnieuw cameratoezicht op het Roerdomplein vanwege aanhoudende overlast. Al langere tijd ervaart de buurt in Haarlem-Noord flinke overlast van grote groepen jongeren die de bewoners intimideren, vuurwerk afsteken en met eieren en stenen gooien. Dit is de derde keer dat cameratoezicht wordt ingezet. Tot en met 4 januari zal de camera blijven staan. De nepagent die afgelopen zomer een Bloemendaalse vrouw oplichtte, krijgt een week om zich te melden, zo meldt het HD. Door zich voor te doen als agent wist zij de bankpas van het 84-jarige slachtoffer te bemachtigen, waar zij vervolgens meerdere keren geld mee opnam. De verdachte is mogelijk minderjarig, dus de politie geeft haar een week tijd zich te melden.

0: Als ze dit niet doet, worden herkenbare camerabeelden openbaar gemaakt. Het houten wooncomplex aan de Louis Pasteurstraat in de Boerhavenwijk maakt kans op de Nationale Houtbouwprijs, zo meldt het HD. De prijs voor het mooiste en meest functionele houten gebouw van 2026 is een aanmoediging voor ontwikkelaars en opdrachtgevers om meer hout te gebruiken in de bouw. De sociale huurwoningen worden door de jury als gevarieerd, parkachtig en levendig omschreven. Op 17 november zal bekend worden wie de prijs wint. En bij het parkeerterrein naast de IKEA is een duintuin aangelegd. Het project, afkomstig uit Nationaal Park Zuid-Kennemerland, is er om mensen te inspireren met inheemse beplanting aan de slag te gaan. In tuinen, buurten en dus ook op bedrijventerreinen. Afgelopen woensdag hebben medewerkers van de woonwinkel in samenwerking met Nationaal Park Zuid-Kennemerland, Groen Kapitaal en Thijsenshof zo'n 700 planten, bloemen en struiken geplant. In het voorjaar zou dit kleine stukje grond een oase voor vlinders, bijen en vogels moeten worden.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kabinet biedt excuses aan voor Q-koorts. 20 jaar geleden was er een grote uitbraak in Noord-Brabant. Tienduizenden mensen werden geïnfecteerd door besmette geitenboerderijen in hun omgeving. In Ter Apel hebben afgelopen nacht opnieuw mensen buiten geslapen. 20 mensen lagen buiten op het gras in de regen, omdat er te weinig opvangplekken zijn. Alle schilderijen van de Franse schilder Renoir die vorige maand werden gestolen uit een museum in Zuid-Frankrijk zijn weer terecht. Waar de laatste twee zijn gevonden en in welke staat ze zijn wil de Franse politie niet zeggen. Dan het weer, veel regen bij 14 tot 18 graden. Ook vanavond stevige buien en kans op onweer.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat 80 kilometer file. De files met 10 minuten of meer vertraging staan op de A2 Amsterdam richting Den Bosch tussen Breukelen en afrit Utrecht Centrum 20 minuten oponthoud. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Hoofddorp en Zoeterwoude Rijndijk 10 minuten. De N207 Hillegom richting Alphen aan de Rijn voor afrit Nieuwveen 10 minuten. N232 Haarlem richting Amstelveen voor Hoofddorp een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Mika Hoppenbrouwers.
4: Ja, de Vrijdag Vibes gaan van start. Een half uur de allerlekkerste weekendmuziek. Ja, een week geleden viel de single van Fontaine CC, Marianne, al goed in de smaak. Nu is de tweede single uit en verwacht ik dat die net zo lekker op de tong valt. Dit is

Fontaines DC die de Vrijdag 5 starten met Tong. Ja, door naar de vrouwen, die rockband die Los Bichos heet. En die, grappig genoeg, net als een andere rockband, The Beaches, een knipoog maken naar The Bitches. Goed, het is hun nieuwste track, één van hun nieuwste tracks. Het is Connections bij Haarlem 105.

0: Troy Sivan, die weet wel wat je nodig hebt voor een goed weekend. Een party, groot of klein, iets te vieren, dat is the way.
1: Party.
0: Door naar Anderson .Paak en zijn nieuwste, dit is A Good Day. Ja, wat een vrolijkheid toch.

Ja, en daar gaan we dan rock en rollend je weekend in met de openingstrack van het nieuwe album van Kyo. Engelse band die op rocktour gaat aankomend jaar en in april de Melkweg bereikt. Nu al bereiken ze je oren via de radio. Het is 105 met Be Happy van Kyo.

0: Wat er in onze regio gebeurt, wil je meteen weten. Niet morgen. De Haarlem 105-app geeft je een seintje zodra er belangrijk nieuws is. Uit Haarlem, Heemstede, Bloemendaal en Zandvoort. Je luistert live naar de radio, waar je ook bent. En wil je iets kwijt? Dan app je de studio. Zo vanuit de app.
1: Zo vanuit de app.
0: Haarlem 105, nu in je broekzak. Download de app. Gratis voor iPhone en Android.
2: Dit is 105. Het is 5 uur.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft sancties aangekondigd tegen het internationaal strafhof in Den Haag. De Amerikaanse buitenlandminister Rubio zegt dat de VS het strafhof wil afsnijden van middelen en transacties, zodat het zijn werk niet meer kan doen. Hij spreekt van een schurkachtig hof. President Trump heeft een hekel aan het ICC en hij dreigde al met strafmaatregelen, onder meer vanwege het arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Netanyahu. Eerder legde de VS sancties op aan individuele aanklagers en rechters. Welke sancties nu worden opgelegd, is nog niet bekend. Het kabinet biedt Q-koortspatiënten excuses aan. 20 jaar geleden was er een grote uitbraak in Noord-Brabant. Tienduizenden mensen werden geïnfecteerd door besmette geitenboerderijen in hun omgeving. 2000 mensen zijn daardoor nu nog chronisch ziek en kunnen daardoor niet volop meedoen in de samenleving. Zo hebben ze vaak hun baan verloren. Deskundigen hebben het overheidsbeleid geëvalueerd. Op een bijeenkomst met Q-koortspatiënten in Den Bosch maakte minister Hermans van Volksgezondheid excuses, omdat er voor langdurig zieken geen goed vangnet was. De vuurwerkinleveractie heeft meer dan 7600 kilo opgeleverd. Vandaag was de laatste dag van de actie. Mensen die nog vuurwerk thuis hadden liggen konden dat de afgelopen weken gratis en anoniem wegbrengen. Sinds 1 augustus geldt er een landelijk vuurwerkverbod. Na vandaag is de boete voor het hebben van vuurwerk minimaal 100 euro. Bij een wijnhuis in Toscane is een van de grootste wijndiefstallen in Italië ooit gepleegd. 7 gemaskerde mannen braken in en namen zo'n 30.000 flessen mee. Dat waren 2 vrachtwagens vol. De wijn was in totaal zo'n 5 miljoen euro waard. Het weer, bewolking en veel regen bij 14 tot 18 graden. Ook vanavond flinke buien en kans op onweer. Vannacht koelt het af naar 10 graden. Ook morgen regen en veel wind. Maar af en toe ook zon. Het wordt dan een graad of 14. Dit was het NOS-journaal.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat 70 kilometer file. De files met de meeste vertraging staan op de A1 Amsterdam richting Amersfoort voor Blaricum 10 minuten oponthoud. A2 Amsterdam richting Utrecht tussen Breukelen en Nieuwegein een half uur vertraging door een ongeluk. 2 rijstroken zijn daar dicht. Op de A27 Almere richting Utrecht voor Almere Hout 10 minuten. De N200 Zandvoort richting Amsterdam voor knooppunt Rotterpolderplein 10 minuten. En op de N247 Amsterdam richting Hoorn voor Broek in Waterland 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
5: 105.
2: De 105 muziekmix. Zonder onderbreking.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Arthur Meijer. Er komt opnieuw cameratoezicht op het Roerdomplein vanwege aanhoudende overlast. Al langere tijd ervaart de buurt in Haarlem-Noord flinke overlast van grote groepen jongeren die de bewoners intimideren, vuurwerk afsteken en met eieren en stenen gooien. Dit is de derde keer dat cameratoezicht wordt ingezet. Tot en met 4 januari zal de camera blijven staan. Schiphol heeft woensdag nieuwe ogen gekregen, zo meldt NH Nieuws. De radar, die al het vliegverkeer rond de luchthaven in de gaten houdt, is na 30 jaar aan vervanging toe. De nieuwe, die praktisch hetzelfde doet, wordt eerst nog uitgebreid getest. Pas wanneer zeker is dat hij goed werkt, wordt de oude daadwerkelijk vervangen. En tot die tijd draait hij nog gewoon door. De nepagent die afgelopen zomer een Bloemendaalse vrouw oplichtte, krijgt een week om zich te melden.

0: meldt het HD. Door zich voor te doen als agent wist zij de bankpas van het 84-jarige slachtoffer te bemachtigen, waar zij vervolgens meerdere keren geld mee opnam. De verdachte is mogelijk minderjarig, dus de politie geeft haar een week tijd zich te melden. Als ze dit niet doet, worden herkenbare camerabeelden openbaar gemaakt. En bij het parkeerterrein naast de IKEA is een duintuin aangelegd. Het project, afkomstig uit Nationaal Park Zuid-Kennemerland, is er om mensen te inspireren met inheemse beplanting aan de slag te gaan. In tuinen, buurten en dus ook op bedrijventerreinen. Afgelopen woensdag hebben medewerkers van de woonwinkel in samenwerking met Nationaal Park Zuid-Kennemerland, Groen Kapitaal en Thijsenshof zo'n 700 planten, bloemen en struiken geplant. In het voorjaar zou dit kleine stukje grond een oase voor vlinders, bijen en vogels moeten worden.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Washington komt met nieuwe sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Buitenlandminister Rubio noemt het hof schurkachtig. Hij kondigt aan dat het wordt afgesneden van middelen en beperkt in zijn mogelijkheden. De Belgische politie heeft in Brussel zeker 21 mensen aangehouden vanwege rellen bij een stakingsactie van de vakbonden. 13 van hen zijn minderjarig. De vakbonden protesteerden tegen de bezuinigingen van de regering. De overheid roept de hulp in van burgers en bedrijven bij het vangen van de Amerikaanse rivierkreeft. Dat is een schadelijke soort die gewone rivierkreeften en vissen verdrinkt. Hobbyvissers, rattenvangers en aannemers krijgen meer ruimte om de kreeften te vangen. Het weer vanavond, flinke buien en kans op onweer. Vannacht koelt het af naar 10 graden.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat 50 kilometer file. De langste files staan op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Voor Hilversum 10 minuten oponthoud. A2 Amsterdam richting Den Bosch tussen Maarsen en Nieuwegein. Een kwartier oponthoud. A27 Almere richting Utrecht voor Almere Hout. 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

0: is 105. Het is 6 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De aangekondigde nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag zullen het hof ernstig raken. Dat zegt minister Berendsen van Buitenlandse Zaken na de aankondiging vanuit Washington. Nederland en 7 andere landen hebben een verklaring uitgegeven. Maandag is er overleg op initiatief van België. De Amerikaanse regering wil het strafhof afgesnijden van middelen en transacties. De sancties gaan over een half jaar in. Minister Berendsen wil proberen met de Amerikanen tot een oplossing te komen. Het kabinet biedt Q-koortspatiënten excuses aan. 20 jaar geleden was er een grote uitbraak in Noord-Brabant. Tienduizenden mensen werden geïnfecteerd door besmette geitenboerderijen in hun omgeving. 2000 mensen zijn daardoor nu nog chronisch ziek en kunnen daardoor niet volop meedoen in de samenleving. Zo hebben ze vaak hun baan verloren. Deskundigen hebben het overheidsbeleid geëvalueerd. Op een bijeenkomst met Q-koortspatiënten in Den Bosch maakte minister Hermans van Volksgezondheid excuses, omdat er voor langdurig zieken geen goed vangnet was. De Belgische politie heeft in Brussel zeker 21 mensen aangehouden vanwege rellen bij een stakingsactie van de vakbonden. 13 van hen zijn minderjarig. De vakbonden protesteerden tegen de bezuinigingen van de regering. Ze denken dat die ten koste gaan van lonen en de sociale zekerheid. Honderden jongeren mengden zich in die demonstratie. Ze gooiden met stenen en flessen naar agenten en staken vuurwerk af. De overheid roept de hulp in van burgers en bedrijven bij het wegvangen van Amerikaanse rivierkreeften. Dat is een schadelijke soort die gewone rivierkreeften en vissen in meren, kanalen en sloten verjaagt. Waterschappen hebben het er zo druk mee dat hobbyvissers, rattenvangers en aannemers meer ruimte krijgen om de kreeften te vangen. Het weer. Vanavond trekken buien over het land met kans op onweer. Aan de kust waait het hard. Vannacht opklaringen en buien bij een graad of 10. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan nog files op de A2 Amsterdam richting Utrecht. Tussen Breukelen en afrit Utrecht Centrum een half uur extra reistijd. A7 Zaanstad richting Hoorn tussen Zaandam en afrit Zaandijk. 10 minuten vertraging door een ongeluk. Er zijn 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105 muziekmix, zonder onderbreking

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Arthur Meijer. Er komt opnieuw cameratoezicht op het Roerdomplein vanwege aanhoudende overlast. Al langere tijd ervaart de buurt in Haarlem-Noord flinke overlast van grote groepen jongeren die de bewoners intimideren, vuurwerk afsteken en met eieren en stenen gooien. Dit is de derde keer dat cameratoezicht wordt ingezet. Tot en met 4 januari zal de camera blijven staan. Het houten wooncomplex aan de Louis Pasteurstraat in de Boerhavenwijk maakt kans op de Nationale Houtbouwprijs, zo meldt het HD. De prijs voor het mooiste en meest functionele houten gebouw van 2026 is een aanmoediging voor ontwikkelaars en opdrachtgevers om meer hout te gebruiken in de bouw. De sociale huurwoningen worden door de jury als gevarieerd, parkachtig en levendig omschreven. Op 17 november zal bekend worden wie de prijs wint. Schiphol heeft woensdag nieuwe ogen gekregen, zo meldt NH Nieuws. De radar, die al het vliegverkeer rond de luchthaven in de gaten houdt, is na 30 jaar aan vervanging toe. De nieuwe, die praktisch hetzelfde doet, wordt eerst nog uitgebreid getest. Pas wanneer zeker is dat hij goed werkt, wordt de oude daadwerkelijk vervangen. Tot die tijd draait hij nog

0: En bij het parkeerterrein naast de IKEA is een duintuin aangelegd. Het project, afkomstig uit Nationaal Park Zuid-Kennemerland, is er om mensen te inspireren met inheemse beplanting aan de slag te gaan. In tuinen, buurten en dus ook op bedrijventerreinen. Afgelopen woensdag hebben medewerkers van de woonwinkel in samenwerking met Nationaal Park Zuid-Kennemerland, Groen Kapitaal en Thijsenshof zo'n 700 planten, bloemen en struiken geplant. In het voorjaar zou dit kleine stukje grond een oase voor vlinders, bijen en vogels moeten worden.
1: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De buitenlandministers van 8 landen, waaronder Nederland, maken zich grote zorgen over de nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof. Washington wil het hof in Den Haag zoveel mogelijk verlammen. Dat zal het hof ernstig raken, zegt minister Berendsen. Het kabinet biedt Q-koortspatiënten excuses aan. 20 jaar geleden was er een grote uitbraak in Noord-Brabant. Tienduizenden mensen werden geïnfecteerd door besmette geitenboerderijen in hun omgeving. 2000 mensen zijn daardoor nu nog chronisch ziek. De vuurwerkinleveractie heeft meer dan 7600 kilo opgeleverd. Vandaag was de laatste dag van de actie. Sinds 1 augustus geldt er een landelijk vuurwerkverbod. Het weer vanavond buien met kans op onweer. Vannacht is de graad of 10.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A2 Amsterdam richting Den Bosch tussen Breukelen en afrit Utrecht Centrum, 10 minuten vertraging. A7 Zaanstad richting Hoorn voor afrit Weide-Wormer, 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: Dit is 105. Het is 7 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Premier Jette noemt de aangekondigde Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag zeer betreurenswaardig. Nederland staat pal achter het ICC, zegt Jette. Volgens hem is er de afgelopen tijd al veel gesproken met de Amerikanen, waardoor de sancties niet al meteen ingaan.
2: Ik denk dat we 6 maanden de tijd hebben om een oplossing te vinden, zodat het ICC zijn werk kan voortzetten. En als het nodig is, zal Nederland samen met Europese en niet-Europese partners ook bereid zijn om maatregelen te treffen om al die rechters hun belangrijke werk te laten doen.
1: De VS kondigde aan dat het strafhof wordt afgesneden van middelen en beperkt in zijn mogelijkheden. 20 jaar na de grote uitbraak van Q-koorts in Brabant heeft zorgminister Hermans excuses aangeboden aan de patiënten. Volgens gezondheidszorgredacteur Sander Zuurhaken is het belangrijk dat het kabinet zijn excuses maakt.
3: Deze ziekte, bijvoorbeeld die chronische versie, de Q-koortsvermoeidheidssyndroom. Net zoals die andere ziekte wordt het vaak niet erkend door artsen. Dus als nu de minister, die uiteindelijk wel eindverantwoordelijk is voor zo'n stelsel, zegt, maar dit is echt en deze mensen zijn echt ziek en wij hebben het niet goed gedaan en ik maak er excuses voor, dan geeft dat wel een signaal natuurlijk.
1: 2000 mensen zijn nog altijd chronisch ziek door Q-koorts. Fietsmerken Batavus, Koga en Baboe maken een doorstart.
4: Dat meen je niet.
1: De curatoren van het moederbedrijf, de failliete Nederlandse fietsfabrikant Axel. De merken zijn verkocht aan een investeerder uit Singapore. Dat geldt ook voor IT-activiteiten van Axel in Hongarije. Bij het bedrijf werkten bijna 2000 mensen verspreid over 15 landen. De overheid roept de hulp in van burgers en bedrijven bij het vangen van de Amerikaanse rivierkreeft. Dat is een schadelijke soort die gewone rivierkreeften en vissen verjaagt. Waterschappen hebben het er zo druk mee dat hobbyvissers, rattenvangers en aannemers meer ruimte krijgen om de kreeften te vangen. Het weer vanavond en vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel en zo'n 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Johan Boots.

0: Faithless God is de DJ hier natuurlijk bij 105. Rechts van mij zit de immers aantrekkelijke natuurlijk Max van Vulpen. Goedenavond.
1: Goedenavond, Johan.
0: En we hebben ook nog bezoek vandaag in de studio.
1: Ja, hoog bezoek.
0: Hoog bezoek, ja zeker. Ruben Heijn die komt ook nog eventjes voorbij. En we gaan het nog even hebben over zijn oeuvre. Maar ook nog eventjes over het feit dat hij hier toch wel als mug ook in onze stad binnenkort nog een optreden heeft. Dus daar gaan we het zo meteen nog even over hebben. En Max, wat hebben we nog meer op de stapel?
1: De megaschijf hebben we.
0: Zeker. Ja. Deze week weer een nieuwe, zag ik al.
1: Een nieuwe?
0: Of heb je de oude nog van stal gehaald?
1: We hebben dezelfde als 2 weken geleden, omdat hij gewoon zo lekker klinkt.
0: Hij is lekker, zeker. Ja. Mindset Moment skippen we eventjes vanwege wat bedrijfsdingetjes dat
1: wij
0: we hebben.
1: Wij willen natuurlijk gewoon de tijd die we hebben dit programma besteden aan dat we Ruben Heijn in de studio hebben.
0: Zeker. En we gaan zo direct Ruben, niet letterlijk, maar wel figuurlijk het hand van het lijf vragen. En tot die tijd nog een plaat ook even van hem draaien. Een single hoe lang is het geleden Ruben dat hij uitkwam?
2: Welke dag leven we vandaag?
1: We leven vandaag op 9 oktober 2026.
2: Zo, ja, dan is het volgens mij 3 weken geleden. 2, 3 weken geleden.
0: Ja. Oké, dan horen we hem nu hier op den zender. Ruben Heijn met It Feels Right.

0: Ruben Heijn en It Feels Right hier op Haarlem 105. En nou, heel toevallig, hij zit ook tegenover ons, Max.
1: Ruben Heijn, goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Wat leuk dat je er bent.
2: Ja, wat fijn dat ik er mag zijn.
1: Ja.
2: Dat in onze eigen Haarlem.
1: Ja, zeker. Bij Haarlem 105.
2: Bij Haarlem 105.
1: Hartstikke leuk. We draaiden It Feels Right.
2: Ja.
1: Een nummer met een verhaal. Dat vind ik altijd leuk als een nummer een verhaal heeft.
2: Laat ik eerst nog even rectificeren.
0: Oh ja. Het was niet de nieuwste single.
2: Het was niet de nieuwste single. Dit was de vorige single. Deze kwam in april uit, inderdaad.
1: En niet drie weken geleden.
2: Nee,
1: dan hebben we dat ook meteen even rechtgezet.
0: Dat was even verwarring. Eerst It Feels Right, volgens mij. En daarna had je nog een single, als ik me dat niet vergis. Kom even niet op de titel.
2: Nee, toen is er
0: met
2: nog
0: Maddox?
2: Een remix uitgekomen van Say Something You Mean in de tussentijd. En daarna, nu drie weken geleden, is nog...
0: Little Thoughts. Die gaan we straks nog even draaien. Nou.
2: Precies. Oké, dan hebben we dat rechtgezet.
1: We gaan lekker veel van jou draaien.
2: Yes!
1: It Feels Right, een liedje met een verhaal. Vind ik meteen leuk. En ik las dat het alles te maken heeft met de operatie van jouw vader. Dat was best wel een moment besef daar richting naartoe. Dat je dat toch ook... daar iets moois mee wilde doen qua muziek. Mm. Heeft dat het schrijversproces in latere nummers ook beïnvloed? Dat je daar anders naar bent gaan kijken?
2: Holy shit, Max. Dat is wel een vraag. eigenlijk vind ik echt een hele goede vraag. Weet je dat?
1: Dankjewel.
2: Dat heeft wel beïnvloed. Omdat wat ik merkte bij Feels Right... Feels Right gaat dus over eigenlijk niet zozeer over de operatie van mijn vader. Maar het was wel even een lastig moment. En het was ook even niet helemaal helder of hoe die uit die operatie zou komen. Het is allemaal goed gekomen uiteindelijk.
1: Gelukkig.
2: Alleen, het was wel een moment dat ik ook dacht van shit. Het is heel makkelijk om te kunnen zeggen wat er allemaal niet goed is gegaan. En boos zijn op je ouders en bla bla bla. En terwijl ik een hele goede band heb met mijn ouders. Maar... je vergeet soms in het voorbijgaan ook nog even te zeggen van... hey, het was ook heel erg leuk. En het is ook heel erg leuk. En we hebben het heel erg fijn met elkaar.
1: Dat je dat ook gewoon uitspreekt.
2: En dat moet je ook uitspreken, zeg maar. En dat was zo'n moment dat ik dacht van... ja, dat moet ik nu even doen, voordat het te laat is. En wat in hoeverre dat mijn schrijven beïnvloedt... is dat het... het is heel direct eigenlijk van wat ik voel. Het is heel persoonlijk eigenlijk. En dat ik merk van ja, dat zingt eigenlijk veel lekkerder. Het lukt me niet altijd om een track te schrijven. Dan luister ik later een liedje terug en denk: oh ja, het is een beetje generiek of zo, weet je wel. En dat is niet wat ik ambieer.
0: Maar heb je het idee dat je in de woordkeuze tijdens het schrijven dan, laat ik zeggen, sausjes eroverheen gooit? Of is het wel iedere keer een uniek schepsel van woorden?
2: Wat bedoel je met een sausje? Dat ik het mooier maak dan dat het is?
0: Ja, kijk, je kunt dat natuurlijk muzikaal doen. Hè? Dat er bepaalde akkoorden worden gebruikt. Bepaalde riffjes of oploopjes, om ze zo maar even te noemen. Ja. Maar dat zie je soms ook wel terug in teksten. Dat mensen bijoorbeeld bepaalde woorden terug laten komen in verschillende liedjes.
2: Ja.
0: Doe jij dat ook, of zinnetjes?
2: Niet per se, maar wat ik wel bij deze bijvoorbeeld... Ik weet nog dat we kwamen met het couplet, met het refrein, dat It Feels Right. En dat waren we heel hard aan het zingen. En moet die tekst nou anders? Want het is eigenlijk best wel een simpele zin. Maar dat was eigenlijk uiteindelijk ook de kracht. Dus daar hebben we, weet je wel, dat we niet meer nog gingen puzzelen van... oh, dit moet heel clever zijn of zo. Nee, dit is gewoon wat het is. En dat is wel lekker. Soms heb ik ook wel dat ik weet niet hoe het met jullie zit... maar ik ga schrijven en dan kom ik met allemaal ingewikkelde woorden... Er is een liedje van mij, Magnolia, Everything I Say Magnolia. Dat vind ik een heel fijn liedje, maar er zitten woorden in als nostalgia en memorabilia. En dat zijn best wel ingewikkelde woorden.
0: Ja.
2: En soms is het juist heel lekker om gewoon, feels right, weet je wat. Het is gewoon, bam, dat is het.
0: Hoewel die toch lekker waved, dat nummer. Ik bedoel, Magnolia, die op het moment... ik heb hem best wel vaak gedraaid toen het album uitkwam. En
2: waarvoor
0: dan? Ik moet zeggen, het floot wel lekker door. Ondanks dat het bekkenbrekers in zitten.
2: Het is een beetje een bekkenbreker. Maar het is ook, grappig genoeg, ondanks het feit dat daar lastige woorden in zitten... maar is dat ook een heel erg momentopname geweest, zeg maar. Dus elke keer als ik het liedje zing, er zijn altijd liedjes dat ik... dan kan ik echt... teruggaan naar het moment, toen voelde ik me zo, of toen zat ik daarin, weet je wel. Dus, goede vraag.
1: Dankjewel. We hebben hier ook om de week de rubriek Podiumparels. Dan hebben wij twee concertevenementen.
2: Ja.
1: Die zetten wij in de spotlights. Ja? En jouw optreden op 29 oktober in het Patronaat. Want ja, dat mogen we zeggen. Ja. 29 oktober sta jij in het Patronaat.
2: Ja.
1: En je kunt nog kaartjes kopen. De laatste kaarten zijn nog te koop, heb ik gehoord. Zo is het toch?
2: Ja, je moet er wel bij zijn.
1: Je moet er wel bij zijn.
2: Hier wil je wel bij zijn.
1: Zeker Haarlem. Wel. Haarlem, dan heb je het nu gehoord. Precies. Als je luistert. Maar jouw optreden, dat hebben we ook in de spotlight gezet destijds. Ja. En nu gewoon weer. Want het komt eraan, 29 oktober in het Patronaat. Dan ga je spelen.
2: Ja.
1: Je bent een nieuwe muzikale fase ingeslagen vorig jaar.
2: Ja.
1: Welk nummer moet je echt gespeeld hebben dat je dan achteraf denkt... ja, die nieuwe fase die is echt begonnen. Dan weet je het zeker.
2: Je bedoelt live?
1: Ja.
2: Die nieuwe fase zit hem in veel dingen, hoor, moet ik zeggen. Dat zit niet alleen in de muziek. Dat zit ook in de samenstelling van een bandje. Het zit ook een beetje in het gevoel hoe ik op het podium sta. Dat ik denk, het moet gewoon even wat meer knallen of zo. Weet je.
0: Ik heb het idee dat de laatste tijd er wat meer funk in zit. En wat ja. meer beat.
2: Ja.
0: Vroeger vond ik het wat harmonieuzer. Nee. Nou, niet. Ja, dit de Thomas, het feit. Nee, ik vond het het gaf wat meer jazzy, klassiek-achtige hints. En nu de laatste tijd dat ook met het Feels Right. En
1: het zoemt weer.
0: Lekkere rammen en een beuk in de beat zitten erin.
2: Ja, we wilden gewoon... op een bepaalde manier ook alweer een beetje terug naar die funk en die jazz. Maar wel op een manier dat het ook hier op bij Haarlem 105 gedraaid kan worden. Zeg maar. Dat het ook even wat ook iets positiever of zo. Soms heb ik de neiging om een beetje donker te schrijven of zo. En ik wil ook wel weer een beetje feesten of zo. Dus bijvoorbeeld een liedje als It Feels Right is voor mij heel fijn. Maar ook een liedje als Weatherman of Radio Silence. Het zijn allemaal nieuwe tracks en die dat is echt een genot om te spelen, zeg maar, live.
0: Is het een beetje het aard van het beestje ook, het somber af en toe?
2: Nee.
0: Niet.
1: Dat kan ook, hè? Ja.
2: Nou, nee, maar ik ben wel een maler, ja. Ik kan wel malen, ja. Ik ben een slechte slaper.
0: Het hoofd staat niet stil, zeg maar.
2: Het hoofd staat niet, heeft soms last, moeite om... Ik ben op zich wel een positieve persoon, denk ik. Denk ik. Maar ik kan wel, ja god, ik kan wel mijn momenten
0: hebben. Dat ook een vraag is over de vrijdag.
2: God, hey, oh, kijk, een vogel.
0: Goed, Ruben Heijn in de studio hier op Haarlem 105. Leuk dat je luistert. Dit is Turn Up, de boodschap tot de klok van 9 uur. Mocht je achter de radio zitten en denk ja, ik wil Ruben even wat vragen. Max, hoe kunnen de mensen met ons in contact komen?
1: Ja, stel jouw vraag aan Ruben Heijn nu hier nog zit via WhatsApp 06-105-105-38. Ik herhaal 06-105-105-38. Een appje naar de studio is zo gestuurd.
0: Nou,

0: Shapeshifters en Lola's team hier bij 105 Turn Up the Boat tot de klok van 9 uur. Dat is waar je naar luistert. Met natuurlijk Max van Vulpen en tegenover mij zit Ruben Heijn. We hadden het er net al over. Ruben heeft binnenkort een concert. En kun je de datum nog even noemen, Ruben?
1: 29 oktober.
0: 29 oktober. Dus komt dat zien. Ik begreep van jou, maar ook van Warrie van het Patronaat, dat er nog een paar kaarten zijn.
1: Ja.
0: Dus ik zou zeggen, ga naar die website toe en boek ze.
1: Ja, in godsnaam, want het zou wel heel gezellig zijn als er mensen, zoveel mogelijk mensen zijn natuurlijk.
0: Ja, dat.
2: Zoveel mogelijk mensen.
1: Ja, weet je wat toch ook is? Het is mijn eigen stad, hè. Ik woon hier nu 6 jaar, dus ik vind dat ik dat nu dat wel mag zeggen. Mag ik dat dan zeggen, dat het mijn eigen stad is?
0: Tuurlijk. Ja, ja, het is toch ook wel gewoon niet voelt.
1: Importmug. Maar dat is altijd spannend. Gewoon in je hometown spelen, dat is altijd toch een beetje natte onderbroekenwerk, zeg maar. Dat
0: maakt dat altijd wat spannender?
1: Ja, tuurlijk.
0: Ik vind dat wel leuk, want ik hoor dat toch wel vaker van artiesten. Ik heb af en toe als contact met wat mensen en goed kennisschap met Bertolf, die ken je ook wel, denk ik.
1: Ja, ja. Ja.
0: En bij Bertolf hoor ik het ook, dat op het moment dat hij dus in Hedel moet gaan staan, terwijl hij daar ook gewoon dingen heeft gespeeld toen voor het conservatorium, noem het maar op. En iedere keer heeft hij toch de zenuwen erin, de kriebels in de buik.
1: Ja, dan weet ik van, oh ja, daar staat de buurvrouw, daar staat mijn vriendin, daar staat de achterbuurman, weet je wel. Het is gewoon spannend.
0: Het geeft een extra lading of zo.
1: Zeker.
0: Het is persoonlijker waarschijnlijk.
1: Zeker, zeker.
0: En
1: wat ook grappig is, want op een podium ben je ook anders dan in het dagelijks leven eigenlijk. Hè? Ik bedoel, op een podium neem je ook toch een beetje en maak je dingen wat groter. En je zit in de muziek, dus je trekt af en toe een gekke bek, weet je, omdat je er gewoon in zit. En dan ben ik me ook heel bewust van mezelf, zeg maar. Dus dat is heel grappig. Dus als je echt wil lachen, moet je komen.
0: Nou, ik was recent nog, maar ik weet niet of je mij gezien hebt. Ik heb even gezwaaid, maar ik had mijn kinderen dat weekend ook, stond jij in Alkmaar.
1: Ja.
0: Nou, dat is bij mij echt om de hoek als je die kerk hebt.
1: Ja.
0: En jij staat zeg maar aan de zijkant van de kerk. Nou, als je de achteringang van de kerk hebt en een beetje schuin gaat, daar woon ik.
1: Ja.
0: Iedereen, jongens, kom maar langs. Maar het was voor mij echt om de hoek. Maar mijn zoontje was ook moe, een beetje druilerig en zo. Dus we hebben een paar liedjes gehoord. En toen had je ook trouwens Little Tots even live gedaan.
1: Ja.
0: Weet ik nog.
1: Ja. En toen was het nog niet uit.
0: Nee, hij was nog niet uit. Nee, ik hoorde hem toen inderdaad voor het eerst. Want toen die single uitkwam, dacht ik, hé, wacht even, die heb ik inderdaad eerder gehoord.
1: Ja.
0: Maar goed, dan voelde het dus minder spannend of zo, omdat het minder bekend volk
1: is. Nou ja, jij was er met je gezin. Maar dat kon ik handelen.
0: Net aan.
1: Maar nee, dat maakt het zeker. Ja, als bekenden in de zaal zitten, dan maakt het gek genoeg spannender. Ja.
0: Ja. Hey, je team, je band, om het zo maar even te noemen. Je hebt in ieder geval werk gemaakt met Remmen ter Haar en Stefan Kuni.
1: Ja, ja.
0: En de vraag is eigenlijk van wie van hun trek je het vaakst uit je comfortzone? Dus kun je een moment noemen waarop je dacht van dit is toegevoegde waarde. Want hier kreeg ik gewoon met muziek of met woorden even een pak op de broek om het anders te pakken.
1: Nou, het is wel grappig, want Remmen en Stefan die produceren dus de nieuwe muziek. En daar schrijf ik ook mee. Het is heel grappig, want ik ben natuurlijk ook gewend om zelf te schrijven en bepaalde dingen te doen en bepaalde woorden te gebruiken, waar we het net ook over hadden. En ik vond het juist heel vet, want zij zijn, Rem is net 27,

0: worden, geloof ik. Gewoon wel een generatie jonger.
1: Ja.
0: En die schrijven dus ook anders. En ik dacht ook van, nou, ik trek mijn handen er een beetje van af. Tuurlijk, hè, we gaan samen schrijven. Maar ik geef hun ook een beetje de lead. Ik ben gewoon benieuwd waar zij mee komen. En dat was eigenlijk heel verfrissend. Want ze zijn heel erg... ze hakken knopen door. Ze zijn ook over melodie en over tekst. Ik heb bijvoorbeeld met melodie heel vaak dat ik denk van, nou ja, zo ongeveer. Weet je wel? En dan, nee, die moeten we echt even voor gaan zitten, zeg maar. En dat hebben ze gelijk in, want het is gewoon, dat is ongeveer het belangrijkste wat er is.
1: Beetje de harmonie opzoeken.
0: Ja, maar gewoon, waar zit de cutting edge of zo in zo'n liedje? Wanneer word je geraakt? Zo? Wanneer word je gegrepen? En dat werkt heel goed samen. Dus door wie van hun twee ik het meest uit mijn comfort zone? Door allebei, denk ik. En het zijn twee ongelooflijke... Remme zou je kunnen kennen. Die en Stefan ook natuurlijk. Maar Remme is ook een songwriter die hard aan de weg timmert. Al jaren trouwens.
2: Ja, volgens mij ook talent bij een publiek popstation. Die is voor jonge mensen.
0: Ja.
2: En samengewerkt met Querzip.
0: Ja, ja.
2: Dat ik echt zo iemand is hij die midden in de nacht... een idee krijgt en dan meteen de opname van zijn telefoon erbij pakt en alles gaat weer opnemen.
0: Ja.
1: Komt hij ook uit de buurt? Want Jacques die woont hier ook in Haarlem natuurlijk.
0: Nee, Remme woont in Eindhoven.
1: Oh,
0: hij is overigens, en Stefan die pendelt heen en weer tussen Noord-Holland en Berlijn, maar ze zijn allebei op zoek naar een huis in de regio. Dus,
1: Nou goed, jouw gitarist, ik vergeet zijn naam telkens, maar die heel vaak met jou optreedt.
0: Wessel?
1: Niet Wessel?
0: Of Julian?
1: Ik denk Julian.
0: Ja, ja. Speelt nu drums.
1: Oh, oké, maar zijn die ook nog betrokken in, het, in de songwriting en in de melodieën? Of zeg je van nou, dat is minder? Dat doe ik echt zelf met...
0: Nou,
1: met...
0: op dit moment ietsje minder. Maar daar heb ik ook wel heel veel mee. Een liedje als Mathematics en die Oceans plaat. Daar hebben zij echt veel aan meegeschreven ook. Wessel en Julian, dat zijn dus twee bandleden. En tegenwoordig zit Nick Kamphuis, die speelt bas. Dus ik ben gezegend met een band die zo ontzettend betrokken is. Zowel ook wel in het schrijfproces, maar ook live. En oké, hoe moet het eruit zien? En wat willen we doen? En waar willen we staan? En het is echt, dat zijn mijn vrienden, zeg maar. Dat zijn gewoon mijn matties. En dat is echt heel prettig om op het podium dat om je heen te hebben.
1: Moet je ook wel hebben, want dan straalt het ook niet uit natuurlijk als je mensen in je band hebt waar het niet mee klikt.
0: Nee, maar ik bedoel, als je naar grote artiesten kijkt of zo, die hebben gewoon een band die wordt ingehuurd. En dat kunnen ook vrienden zijn natuurlijk. Maar dit is wel echt family, zeg maar.
1: Ik weet van Joost Zwegers bijvoorbeeld dat die mensen in zijn band had zitten een periode, jaar of 6 tot 8 terug, waar die zich gewoon niet lekker bij voelden. Maar die gasten konden zo goed spelen, maar het vibe niet qua karakter en qua mindset.
0: Nee.
1: Heeft hij één tour meegedaan, toen is hij mee gestopt.
0: Ja, ik denk, het is bijna zo dat ik denk, ik vind het eigenlijk belangrijker dat ik het heel gezellig vind om met jou heel lang in een busje te zitten, dan dat je goed speelt. Dat is wel ook een vereiste en godzijdank kunnen deze gasten spelen als een maleier. Maar het is, je moet met elkaar kunnen lezen en schrijven. Als je ergens niet mee eens bent of zo, dan moet je dat ook gewoon kunnen zeggen.
1: Het is een symbiose, denk ik. Ja, heb je een naam voor je band eigenlijk?
0: Nee.
1: Max die
0: laten we wat verzinnen.
1: Nou, Max die had sowieso nog iets begreep ik over namen en bandjes. We hadden het nou vanmiddag over Max.
2: Ja, ik was even, Ruben, dit kundig aan het voorbereiden allemaal wat we hier aan doen zijn. En daarbij hoort de nodige research.
0: Ja.
2: En mijn research leverde iets hilarisch op.
0: Oh,
2: iets wat jij misschien al lang en breed bent vergeten. Of eventjes in een achterkamertje in je hoofd weer opduikelt. Jaren geleden speelde jij in een cabaretband. De band van... de meest grove cabaretier van Nederland, Hans Teeuwen. De Painkillers heette die band, heb ik opgezocht volgens mij.
0: Klopt,
2: nou, daar kwamen we achter die bandnaam in ieder geval, die we weer even aan het memoreren zijn.
0: Ah, Hans Teeuwen en de Painkillers. Ja, ik was een van de Painkillers. Ik was een painkiller. Ja.
1: Precies. Ja. Ja, goed. Om dat toch niet te adopteren, die naam lijkt me niet zo'n winnaar. Maar
0: die is ook al gebruikt.
1: Ja,
0: ja, je zou, ja, Ruben Heijn en de Rubets of zo. Of de Ruben Heijn en de Heino's.
2: De Heino's.
0: Ja. Ga ik nog even over nadenken.
2: Ja. Wat? Goed idee.
1: Ze zoeken hier wel plek. Dus misschien de import mosquito's of zo.
2: Import mosquito's. Ja.
1: Goed, het wordt ook weer tijd dat we nog even een plaat van je draaien. Want ja, het nieuwste werk waar we toch wel bijna mis mee gingen in het eerste stukje van dit programma. Maar dit is dan echt de nieuwe single, mensen, van Ruben Heijn. Die hoor je nu hier bij Haarlem 105, Turn Up The Boat. Little Tots.

0: 3 weken oud, Little Fart van Ruben Heijn. En ik hoor de volgende plaat van Ruben Heijn er alweer doorheen komen. Dat is niet helemaal de bedoeling. Maar wat wel sowieso zo is, is dat hij bij ons is. Hij is zanger, componist, pianist. Ik zei zijn naam al, Ruben Heijn. Heb je een vraag aan hem? Laat het weten via 06 105 105 38. Ruben, ik weet niet of zijn microfoon aanstaat, maar hij mocht zelf ook muziek aandragen. Ja. Hij komt met een nummer aanzetten. Ik had er nog niet van gehoord, de band wel. Maar niet het nummer waar we zo meteen naar gaan luisteren. Supergrass en Moving. Ja. Waarom zeg jij, jongens, die moeten we nu gaan draaien?
1: Ik begin nu in één keer te twijfelen, maar deze gaan we doen. Ik hoorde hem voorbij komen deze week. En toen dacht ik, wat is het eigenlijk een gave track? Wat is dit mooie liedje?
0: Denk jij dat het, kun je misschien nu nog niet zeggen, maar denk jij dat het inspiratie gaat zijn voor toekomstig eigen werk?
1: Met name het eerste gedeelte. Dat vind ik eigenlijk. Het liedje bestaat eigenlijk uit 2 gedeeltes en dat wordt herhaald. Dus je hebt eigenlijk, laten we het A en B noemen. En, A, en je hebt eerst A en dan B en dan A en B. En met name het A-gedeelte, dat vind ik, dat heeft iets heel Radioheadigs, iets heel. Je hoort ook wel een beetje zo die Oasis-tijd of zo, die jaren 90.
0: Oh ja.
1: Het was gewoon grappig dat soms heb je van, oh ja, deze track, dat was ik helemaal vergeten.
0: Het experimentele van die tijd.
1: Ja, want het B-gedeelte gaat in één keer echt een compleet andere kant op.
2: Welke stijl kun je dat daarmee een beetje vergelijken?
1: Nee, weet ik niet. Ja. Ja, toch ook wel een beetje Engels, maar dan iets meer. Je moet maar ook de A-gedeelte is ook de Verve, daar moet ik ook aan denken. Het B-gedeelte kan ik even weet ik even niet.
2: Moeten wij misschien
1: iets
2: nog
1: meer Beatles-esque of zo?
0: Komen we misschien wel achter
2: gaan we
0: als we
2: doen. Ja, precies. Nou, onder het mond van volgens Ruben.
3: Wat is dat lekker, hè?
2: Wat een lekkere plaat. Gaan we hem.
3: Wat een lieve hond.
2: Gaan we hem even draaien? Je mag hem zelf aankondigen, want je bent ook DJ geweest. En af en toe volgens mij nog een beetje stand-in.
1: Dat is lang geleden hoor. Oké, zijn we er klaar voor?
0: Oh, gaan ze beginnen meteen te zingen?
1: Ja, ze beginnen wel meteen te zingen.
2: Oh, nou, dan spoelen we hem even terug. Ja, check. Ja,
1: dag lieve luisteraars. Hier komt Move In van Supergrass. Veel plezier. Ik hoop dat je het ook een leuke track vindt. Move.

0: En?
1: Supergrass Moving. Ik moet wel zeggen, gotta have more cowbell. Als ik dat dan zelf bij mij gehoor. Ik vind hem wel lekker. Ja, off-air, zeg maar. Illegaal hadden we het er nog eventjes over. Het zit er hint in van... ik hoor het, in het beginstukje van Waiting So Long van Novastork. Iets van gitaardingetjes er doorheen komen. Sixpence None the Richer. Ja, Kiss Me, The Verve.
2: Maar dat is ook een beetje, dat is een beetje die tijd ook.
1: Ja, en Simply Red, die piano. Dat geram op die piano met Something Got Me Started.
2: Ja, precies. In dat B-gedeelte eigenlijk. Ja,
1: ik ben dus niet zo kundig om dat allemaal te benoemen. Want ik heb geen muziekschool gedaan.
2: Maar dat hoeft ook helemaal. Het gaat allemaal om gevoel.
1: Dat vooral.
3: Daar hoef je geen conservatorium voor te lopen.
2: Hij vliegt zo lekker, dat liedje. Maar goed.
3: Ja, hij is lekker aan het moving. Moving! Ja, nou, zeker lekker, Martin Gauws. Ja. In de studio nog steeds Ruben Heijn. Jouw vragen stel ze. Het kan nog net via onze WhatsApp 0600 500 538.
1: We hadden één vraag binnengekregen. Hè? Die ga je nu voorlezen.
3: Ja, we krijgen een vraag binnengekregen van luisteraar Marina uit Zandvoort. En
2: hallo,
3: die vraagt, Ruben Heijn, ik ben al jarenlang groot bewonderaar van jouw muziek en ik luister heel graag. Je bent een nieuwe fase ingeslagen in 2025, hier al benoemd ook door Max in het programma. Wie heeft meer de leiding in deze nieuwe fase? Is dat de pianist die toch echt de muziek op piano zet, zeg maar? Of is dat de zanger die een verhaal vertelt?
2: Zo, Marina uit Zandvoort. Ook weer een goede vraag. Ik denk in dit geval iets meer de zanger.
3: Ja.
2: Kun
3: je dat uitleggen?
2: Ik had het eerder heel even, ik weet niet of je toen ook al luisterde, maar over melodie en over tekst en over tekstbeleving en over wat je wil vertellen. En dat is in deze tracks, bijvoorbeeld met zo'n liedje als It Feels Right, komt dat veel meer naar voren en heeft die piano iets minder... ik heb piano gestudeerd. Ik weet hoe dat ding werkt. Maar uiteindelijk begeleid ik me daar iets meer mee dan ik misschien deed. Maar live daarentegen heb je dan weer alle ruimte om juist ook weer instrumentaal los te gaan. Dat vind ik het lekkere aan live ook juist. Dit is altijd een beetje een gewetensvraag. Pianist of zanger? Dat vind ik altijd heel lastig.
1: Je bent mag ook samen zijn, hè? Volgens Elton John of Billy Joel. Kan dat gewoon,
2: ja,
1: toch?
2: Precies. Ja.
1: Kreeg nog een vraag binnen last minute van Jacco.
2: Ja.
1: Zijn er muzikaal gezien dingen die je vroeger alleen voor jezelf opschreef, maar nu wel durft uit te brengen? Hè? Hoop van die artiesten die schrijven van alles en denken, god, dit is niks. En ze flikkeren het in de hoek.
2: Ja.
1: Totdat er een 9,5 komt en die 8,5 is laten ze dan liggen. Heb jij dat ook?
2: Ja, ik heb een hele bak vol met demo's en dingen die nooit uitkomen. Maar het gebeurt natuurlijk wel eens dat je door die demo's, één keer in de zoveel tijd ga je door die demo's heen en denk je van, oeh, dit is wel... Dus dat is toevallig, afgelopen week gebeurde dat nog. Dat we een track tegenkwamen die ik, volgens mij 5 jaar geleden een keertje gemaakt had.
1: Mm-hmm.
2: En dat we nu zeiden van, oeh. Misschien moeten we hier iets mee doen. En toen zijn we ermee aan de slag gegaan.
1: Dat Rem en Stefan hem eventjes door een paar filtertjes trekken.
2: Door dat ze even door de smaakpolitie worden heen gehaald. Maar je moet nooit ideeën weggooien. Want dan gebeurt er toch, daar kan altijd iets mee gebeuren.
1: Nou, een goede vraag, Jacco. Applaus.
3: En
1: Max, heb jij nog een prangende vraag? Dat je zegt van, dit wil ik nog even. Hè?
3: Nou, ik weet niet wat je erover kwijt mag.
2: Mm.
3: Maar ik begreep dat er een nieuw album aankomt.
2: Ja, ooit wel.
3: Oké. Maar het is een nieuw...
2: Het is heel grappig, want weet je wat, dan ga ik even heel eerlijk zijn.
1: Ja.
2: Mm-hmm. We zijn bezig met een album. Daar hebben we wel een soort deadline voor wanneer dat afkomt. Maar dat is een deadline die heel ver weg ligt. En er gebeuren ondertussen ook nog allerlei andere dingen. Ik ga ook nog met Roel van Velzen, die ook in Haarlem woont. En Daria van der Berken, pianiste, doen we een Beatle-project volgend jaar. Dus daar gaan we ook nog mee toeren. En daartussendoor moet ergens een album afgemaakt worden.
3: Je hebt het mooie druk.
2: Ik heb genoeg te doen. Dus het album komt, maar wanneer, dat durf ik nog niet te zeggen. Dat kan nog wel even duren. Maar ik blijf wel gewoon uitbrengen.
1: Ja, het Beatles project had ik kaarten voor in het Concertgebouw in Amsterdam. Ja. Maar door omstandigheden heb ik die last minute even op een website gegooid.
2: Ja.
1: Met pijn in het hart.
2: Mm-hmm.
1: Komen er nog concerten aan?
2: We gaan volgend jaar... we zijn druk bezig met het boeken daarvan. Dus daar gaan we volgend jaar... De ambitie is dat we nog 40 keer gaan spelen. Dus dikke kans dat we ook wel hier in de regio komen.
1: Oeh.
3: Een dikke primeur gewoon hier op 105.
1: Dat Max en ik dan nog even een kaartje ergens vandaan hebben.
2: Dat komt goed.
3: We zijn sowieso 29 oktober bij jouw concert in het Patronaat. Daar hebben we nu al heel veel zin in.
2: Leuk.
1: Hey Ruben, ik heb het album voor mij. Daar begon het overigens niet mee. En ik zit trouwens te denken, misschien, ik weet niet hoe goed jouw geheugen is, maar ik heb echt een ziek geheugen.
2: Ja.
1: Heel lang geleden, ik weet nog onze eerste ontmoeting. Ik moest wel even graven.
2: Ik denk dat ik het ook weet, maar, maar dat was in het Patronaat volgens mij.
1: Nee.
2: Oh shit. Dan ben ik heel benieuwd.
1: We gaan heel lang terug.
2: Echt waar?
1: We gaan naar de Stadhouderskade en daar was een club rechts onder de Marriott Hotel.
2: Stadhouderskade?
1: Een jazzclub.
2: Club Marriott Hotel, ja, ga verder. Zo, dat is wel echt...
1: Ja, dat kapot lang terug. Ik moest ook even graven.
2: Hoe heette die tent dan?
1: Ja, dat weet ik dus niet meer. Ik kom even niet op de naam.
2: Shit.
1: Maar jij had de presentatie, de album... Want ik ben toen door de platenmaatschappij uitgenodigd... voor de albumpresentatie van je eerste album.
2: Ja.
1: En...
2: dat was bij Tommy Hilfiger.
1: Ja.
2: Daar, vlakbij het Leidsplein.
1: Ja, vlakbij het Leidsplein.
2: In Amsterdam. Ja.
1: En ik liep het toilet in.
2: Ja.
1: Toen zei ik als een beer.
2: Daar stond ik te snuiven.
1: Nee, het leek er wel op, maar uiteindelijk bleek dat je je tanden aan het poetsen was.
2: Echt waar?
1: Ja.
2: Oh,
1: je was je tanden aan het poetsen en toen zei ik, nee, je gaat lekker. Ik zeg, stink je zo uit je bek. En toen zei jij van, nee, ik doe dat vaak voor een optreden.
2: Oh,
1: ga ik mijn tanden poetsen.
2: Oh, dat doe ik nooit meer.
1: Alleen toen
2: zie je. Want ik zie altijd mensen dat wel doen en denk van, oh ja, dat is wel een goeie, zou ik ook eens moeten doen. Maar er is dus blijkbaar een periode dat ik dat gedaan heb.
1: Ja, ik moest even graven, want ik denk, was het in Haarlem, maar het was dus echt in Amsterdam.
2: Je hebt dan ook, dat is ook wel lekker, want je staat natuurlijk de hele avond in zo'n microfoon te hengsten. En dan is het op een gegeven moment wel prettig als je ook nog een beetje fris had.
1: Ja, dat helpt wel. Ja. Zeker als de mensen zo dichtbij stonden, dat wel.
2: Oh.
1: Maar dat album heb ik niet voor me. Ik heb Dressed Up voor me, wat toch een beetje bekendheid kreeg door jouw appearance bij Linda de Mol.
2: Ja.
1: En ik dacht, ja, wellicht dat je zelf een van de acht graag nog even wil horen hier op zender.
2: Ja, en dan ga ik een klein bruggetje, want ik vergeet wat ik ook nog wel graag wil vertellen, maar heel snel. In mijn studio ga ik een podium beginnen. Gewoon met kleine concertjes waar ik bevriende artiesten uitnodig om in mijn studio te komen spelen. Podium Duinlust. En over 2 weken is de eerste. En dan komt Tim Knol langs.
1: Oh, wat leuk.
3: Oh, leuk.
2: Ja.
1: Oh.
2: Timmetje Knol bij mij in de studio. Dus daar kan je ook nog naartoe komen als je Tim Knol fan bent. Dat is 25 oktober in de middag. Heel intiem, klein met ze eromheen. En ik zag hem deze week online. En toen speelde hij Early Morning Rain. Van Gordon Lightfoot.
1: En dat moest Neil Young ook nog.
2: Ja, precies. En ik moest dat toen ook coveren. En dus ik dacht van, hey, dit is een leuk bruggetje. Want ik heb dat liedje al jaren niet meer gespeeld. En toen hoorde ik het Tim zingen en dacht ik, oh, zo moet het.
1: Nou, ik moet zeggen, jouw versie die weet ik nog goed. En die van Gordon die heb ik recent ook nog in mijn playlist voorbij horen komen. Maar Tim is ook goed hoor.
2: Want,
1: Hij heeft wat meters gemaakt. Ik volgde hem al vanaf dat hij een beetje bij 3FM bekend werd.
2: Ja.
1: En leuke gast ook. Echt ontzettend als mensen groeit, maar ook met zijn muziek en zijn gekte met die gitaar. Dat,
2: niet te geloven. Dus wees welkom. Dat is dan een paar dagen voordat ik in het Patronaat speel, komt Tim dus bij mij in de studio een klein concertje geven. Dus.
3: Podium Duinlust.
2: Podium Duinlust.
1: Nou, we kletsen zo nog even voor het laatste stukje. En dan draai ik nu even Early Morning Rain.

0: net alsof je hier in de studio gewoon zingt. In the early morning rain, Ruben Heijn, hier bij Haarlem 105. Is het gek om jezelf terug te horen eigenlijk?
1: Ja, het is grappig. Ik zit er naar te luisteren. Het is gewoon lang geleden. En ik weet nog wel dat we dit opnamen en dat ik ook heel erg aan het zoeken was van wat wil ik eigenlijk maken en wat wil ik doen en zo. En toen kwam dat Linda ding voorbij en toen was dat eventjes heel erg het ding of zo. En het is gewoon grappig. Ik word weer even teruggeslingerd in die tijd.
0: Leuk. Ja. Ja. En het heeft toch weer wat faam, maar ieder ding is weer, het geeft weer nieuwe bekendheid. Want ik was op kantoor, ik ging iets eerder weg en mijn collega's van, hè? Ga je op tijd weg? Meestal vertrek ik het last minute altijd.
1: Ja, ja.
0: En ik zeg, ik heb nog een interview, ik wil nog een paar kleine dingetjes voorbereiden. En met Ruben, wie? Ik ken die gast niet. Dus ik liet een foto van jou even zien via Spotify op mijn telefoon. Oh, die ken ik, dat is die gast van dat programma. Wie is de Mol? Ja, ik zit er klopt. Ja. Oh, die zingt ook. Oh, ja. Leuk. Precies, zo gaat dat een beetje. Hey Ruben, ik vond het super gezellig dat je er was. Nog eentje voor alle mensen die niet hebben opgelet. Maar er is een concert binnenkort. Max, weet je nog wanneer die er is?
2: 29 oktober in het Patronaat. Met een fantastische akoestiek. Koop je kaarten. Er zijn nog maar een paar kaarten beschikbaar. Dit is het moment.
0: Nu met een bloedgang.
2: Met een bloedgang.
0: Naar patronaat.nl of Ruben Heijn.nl.
1: Ik vind dat Max, jij verdient een eigen programma elke dag.
0: En applaus.
1: En applaus.
2: Ja, dankjewel Ruben. Dat vind ik leuk om te horen. Maar jij kan het ook goed hoor.
1: Dank je.
2: Radio maken.
1: Wat een lekker programma.
2: Ja, leuk. Maar ik ben veel te lief voor anderen. Dat zeggen ze allemaal tegen mij. Dus de mensen tegen mij van, je moet een programma gaan. Dan zeg ik, jij kan het ook goed. Dat is ook zo.
0: Ja, maar goed. Ja.
2: Jij hebt geen eigen programma. Een inval, ik zit hier.
0: Als we een invaller nodig hebben Ruben, dan stuur ik je wel een bericht.
1: Is goed.
0: Hey, dankjewel mensen. Het zit voor dit uur erop. Zal ik 2 uur van Turn Up the Boat. Maar dan gaan we wel een beetje gewoon de old style. Toch jaren 80, 90. En een beetje turn up the bass knijters weer draaien zoals je van ons gewend bent. En tot die tijd gaan we nog even boodschapjes doen, dus tot zo.
3: Ik zou vandaag niet naar de turfmarkt gaan. Ja, hoezo niet? Brug staat vast, alle uur. Ja, maar hoe weet jij dat nou weer eerder dan dat ik dat weet? Haarlem 105, krijg ik gewoon op mijn telefoon. Zoals nu.
4: Niet van je buurman horen wat er speelt? Belangrijk nieuws uit je eigen omgeving, meteen op je telefoon. Download nu de gratis Haarlem 105 app.
5: Dit is 105. Het is 8 uur.
6: Levi van Eck met het NOS-journaal. China halveert de export van hybride auto's en plug-in hybrides naar Europa. Na 2 dagen overleg in Peking zijn de EU en China het eens geworden. Er kwamen steeds meer Chinese hybrides naar Europa en de prijs daalde. Volgens Europese fabrikanten was dat oneerlijke concurrentie. De details van de overeenkomst moeten nog worden uitgewerkt, maar de Europese autobrancheorganisatie spreekt van een positieve stap. De Verenigde Naties noemt het onacceptabel dat de Verenigde Staten sancties hebben aangekondigd tegen het internationale strafhof in Den Haag. Het besluit staat haaks op het streven naar internationale gerechtigheid, zegt de VN.
7: We need to be investing more in ensuring justice and accountability, rather than penalizing those who are documenting, investigating and prosecuting serious violations.
6: De sancties tegen het Hof zouden over een half jaar ingaan. Bij protesten in Brussel tegen het regeringsbeleid zijn zeker 21 mensen opgepakt. Volgens Belgische media werd het protest gekaapt door relschoppers. Er werden brandende barricades opgeworpen en de politie gebruikte traangas en het waterkanon. Een aantal mensen raakten gewond. Nederland geeft 20 museumstukken terug aan Indonesië. Het gaat om voorwerpen die in de koloniale tijd zijn geroofd of onder dwang naar Nederland zijn gebracht. De meeste objecten waren in het bezit van het Wereldmuseum. De directeur zegt verheugd te zijn met de teruggave.
8: Wij vinden dat als objecten oneigenlijk bij ons in de collectie gekomen zijn, dat het ook heel terecht is dat ze teruggaan naar het land van herkomst. Dus eigenlijk, we doen dit nu voor de 4e keer aan Indonesië. En eigenlijk is het iedere keer wel een heugelijke dag.
6: Onder meer een Koran, verschillende manuscripten en grafstenen worden teruggegeven aan Indonesië. Het weer vanavond en vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. En 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Bad Oeverdorp en afrit Haarlem-Zuid is de vertraging een half uur. Er zijn twee rijstroken dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
9: 105.
0: Johan Boots. Natuurlijk samen met Max van Velpen is dit...

Paul, DJ Paul. Ja, lekker. Ik moet gelijk denken dan aan die gasten van New Kids. Hè. Dat was toch wel een fundamenteel dingetje in de Zero's. New Kids on the Block, hoe je het ook noemt. Die gasten die allemaal uit Maaskantje kwamen, uit Brabant. En later toch ook wel een acterencarrière erop nahielden. Ik heb ze toch wel regelmatig teruggezien in allerlei Nederlandse films. Dus niet onverdienstelijk, zullen we maar zeggen. Love You More, DJ Paul Elstak. En we trapten af met een andere DJ, namelijk DJ Bobo van Duitsland. Dus een soort van Duitse schuilplaat hoorde hier natuurlijk in 2 uur van Turn Up The Boat. Zometeen hebben we een hitje voor je. Niet zozeer echt een Turn Up The Bass knijter, maar wel een liedje ook echt letterlijk uit die periode. Het is namelijk een nummer van Roy Orbison. Die stond in de studio in december 1988, vlak voor zijn dood. Want 6 december overleed de beste man. En op 3 januari, toen kwam dat nummer uit. Maar goed, tot die tijd gaan we nog even naar een beetje rap en boots. Oftewel Positive K hier op Haarlem 105 met I Got A Man. Hey,

0: Westerveen. En daarvoor natuurlijk nog Roy Orbison. Een hitje uit 89. Post-mortem noemen ze dat. Hè. Na zijn overlijden werd het eigenlijk een beuker van een hit. En niet veel daarvoor, ik geloof echt weken daarvoor, stond hij dus vlak voor zijn overlijden. Ergens november, of misschien wel zelfs begin december, stond hij nog in de studio in 1988 dit nummer op te nemen. Midden in de tijd dat ook de Turn Up the Bass knijters om je oren vlogen. Maar goed, van Turn Up the Bass knijters gaan we natuurlijk even naar wat anders. Namelijk een band die zich laat noemen.
1: Yes!
0: Ja, toch? Is het? Ja, volgens mij wel. Kun je het nog één keer zeggen? Ja, nee, okay, dan klopt het wel. Dan is het een firma formatie Yes. Hier natuurlijk bij Haarlem 105. 89.9. En natuurlijk ook via de dampende antenne, mensen. DAB+. Als je wat wil laten weten, doe dat dan op haarlem105.nl/studio. Of stuur een appje naar 06-105-105-38. Zodat ik Charlie Lono's en Mental Tio na Yes en Owner of a Lonely Heart. Movies.

0: Hollywood Project natuurlijk hier op 105. We kregen een verzoekje binnen van Tristan. Of we misschien een plaat hadden van Dance to Trance. Nou, doen we niet moeilijk over. Draai hem gratis in voor niks. Hij is hier, The Power of American Natives. 105.
1: Goedenavond.
2: Dit is Haarlem 105.

0: Def Dames Dope, oftewel de dames uit België. Dat is een beetje het beloofde land, hè? Als we Henk en Henk natuurlijk van het goede doel moeten geloven. Maar ik moet zeggen, ik kom ook wel graag af en toe even een Belgisch biertje halen in dat land. En de mensen zijn eigenlijk ook best wel aardig, ja toch? Beetje een groot Haarlem, zullen we zeggen. Alleen dan niet met de zachte hier. Dit is 105, Turn Up The Boats. En we kregen nog een leuk berichtje binnen van Nathalie. Of iets van Lenny Kravitz hadden. Nou, onder een bol van...
1: Ik zal kijken wat ik voor je kan doen.
0: Denk ik, ja, nee hoor, dat komt helemaal goed. Ik ben zelf ook een groot Lenny Kravitz liefhebber. En Max, die houdt er ook wel van. Dus hij is door de balutagecommissie. En hij komt zo direct speciaal voor jou op de radio. Wie er nu ook is een man waar niet iedereen blij van wordt. Namelijk een tandarts.

Mr. Lenny Kravitz en Are You Gonna Go My Way? Dit is Haarlem 105 met fijne muziek voor onder andere Strike, You Sure Do. En ook nog een plaatje met Clementine Douglas featuring een bekende discjockey. Wie dat is, blijf luisteren hier naar 105. Turn Up The Votes. Naar deze van Wickfield en Think Of You.

0: Crazy, you sure do. Nou, dat gaan we dus zeker doen. Maar we geven het lintje over aan Wessel van Opstel. Want die, hij zegt, je hebt het goed gehoord, Wessel van Opstel.
1: Oh la la.
0: Die gaat namelijk zo dat ik nachtdieren presenteren tot de klok van 12 uur. En morgen de traditioneel met muziek gevulde zaterdag. Met nou, onder andere Sherine. Hij is daar, wat wil je nog meer? Gewoon lekker blijven luisteren naar jouw Omroep Haarlem 105. En als allerlaatste geven Max en ik je nog even een cadeautje. Namelijk Clementine Douglas. Maar met welke bekende DJ was dat ook alweer? Ja, inderdaad, Calvin Harris.

0: is 105. Het is 9 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Gent, in Vlaanderen, zijn 3 mannen aangehouden vanwege de schietpartij in Overasselt begin vorige maand. De verdachten zijn allemaal in de 20 en worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Bij het geweld werd de beveiliger van drugscrimineel Jan G. doodgeschoten. De mannen die dit deden waren geronseld via sociale media. Via Signal en Snapchat zouden ze instructies voor de aanslag in Overasselt hebben gekregen. Het Nederlandse kabinet veroordeelt de nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Premier Jette noemt de sancties teleurstellend en onnodig.
2: Tegelijkertijd ben ik blij dat alle diplomatieke inzet van de afgelopen tijd ervoor heeft gezorgd dat die sancties niet nu meteen ingaan. En dat we dus de komende 6 maanden ook de tijd hebben om met de Verenigde Staten en met alle andere landen tot een passende oplossing te komen, zodat het ICC zijn belangrijke werk kan voortzetten.
1: Of de Verenigde Staten daarvoor openstaan is niet bekend. China gaat de export van hybride en plug-in hybride auto's naar de EU halveren. Dat is een van de uitkomsten van een voorlopig akkoord tussen de EU en China. De import van plug-in hybrides uit China nam het afgelopen jaar sterk toe, terwijl de prijzen daalden. Europese fabrikanten noemden dat oneerlijke concurrentie. De overheid roept de hulp in van burgers en bedrijven bij het vangen van de Amerikaanse rivierkreeft. Het invasieve dier is een plaag geworden in veel sloten, zegt deze visser.
3: Omdat deze beesten eigenlijk alles eten en alles stuk maken. Waterplanten gaan kapot, de kanten vallen in omdat ze zeg maar gangenstelsels maken, visseneitjes eten, amfibieën eten ze.
1: Waterschappen hebben er zo druk mee dat hobbyvissers, rattenvangers en aannemers meer ruimte krijgen om de kreeften te vangen. Het weer vanavond en vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten en zo'n 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Wessel van Opstal.

All aboard! All aboard!

0: talk about more than music. I mean, if all you talked about was music, depending on if you're a music paper, then you talk about music. But there's more to us.
1: Dit is 105. Het is 10 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op 2 eerdere vluchten naar Israël en wilde het toestel laten neerstorten op het internationale vliegveld van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en van passagiers. Bij protesten in Brussel tegen het regeringsbeleid zijn zeker 110 mensen opgepakt. Het protest werd gekaapt door relschoppers. Deze journalist van de VRT was er ook.
3: Ik sprak daar net ook nog met een agent die zei: een dag als deze, dat hebben we nog niet veel meegemaakt. Er zijn 4 bussen vernield in het totaal. Er zijn ook deel steps, deel fietsen, deel wagens in brand gestoken. Glascontainers omvergegooid en in brand gestoken. Het was echt een dystopisch beeld.
2: Bij de protesten in Brussel raakten een aantal mensen gewond. In Gent in Vlaanderen zijn 3 mannen aangehouden in verband met de schietpartij in Overasselt. Ze worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. In de zaak zitten ruim 30 mensen vast. Het kabinet biedt aan Q-koortspatiënten excuses aan. Op een bijeenkomst in Den Bosch zei zorgminister Hermans dat de overheid er niet voor hen was geweest. Zo werd erop gereageerd.
4: Toch wel heel blij met het feit dat ze het lef heeft gehad, eerlijk gezegd, om dan toch te zeggen sorry.
5: Die anonieme, amorfe, gevoelloze overheid. Daar ligt het aan dat ik het nog eerst moet zien, maar ik heb hoop.
2: 20 jaar geleden was er in Noord-Brabant een grote uitbraak van Q-koorts in de buurt van geitenboerderijen. 2000 mensen zijn daardoor nog altijd chronisch ziek. Het weer vanavond en vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten en 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dat was hem. Haswell House op Haarlem 105. En...
1: Weet je dat ze bij ons in de straat de stoep gaan vernieuwen?
2: Die is zo klaar.
1: Klaar?
2: Vorige week al.
1: Oh, en die snackbar op de hoek, die gaat dicht.
2: Die is dicht.
1: Hoe weet je dit allemaal en ik niet?
2: Haarlem 105, staat er meteen op.
3: Lokaal nieuws, zodra het er is. Download nu de gratis Haarlem 105 app.
4: Dit is 105. Het is 11 uur.
5: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Rusland gaat miljoenen tonnen diesel leveren aan de VS en de wereldmarkt. President Trump maakte dat bekend na telefonisch overleg met president Poetin. Trump hoopt dat nog voor de parlementsverkiezingen volgende maand de dieselprijs aan de pomp zakt. De Oekraïense president Zelensky reageert kritisch. Volgens hem spekt de overeenkomst Poetins oorlogskas. Het Nederlandse kabinet veroordeelt de nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationale strafhof in Den Haag. Premier Jetten zegt dat Nederland achter het ICC staat. Hij noemt de sancties diep betreurenswaardig. De strafmaatregelen gaan over een half jaar in. Jetten zegt dat er nog tijd is om met de Verenigde Staten te praten over een passende oplossing. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op twee eerdere vluchten naar Israël en wilde het toestel laten neerstorten op het internationale vliegveld van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en de passagiers. In Gent, in Vlaanderen, zijn drie mannen aangehouden in verband met de schietpartij in Overasselt. Ze worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. In de zaak zitten nu ruim 30 mensen vast. De Nederlandse voetbalsters hebben in de play-offs voor het WK gewonnen van Hongarije. Op bezoek werd het 8-0. Komende dinsdag is de return in Tilburg. In de Eredivisie werd één wedstrijd gespeeld. PSV won met 2-0 van Heerenveen. En het weer vanavond en vannacht buien. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kustkant op windstoten. En het wordt morgen 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het afgelopen uur heb ik luisteren hier naar DJ NOC. En ze is nu hier in achter de microfoon geschoven. Welkom, welkom. Lekker gedraaid.
1: Goedenavond.
0: Goedenavond. Ik begreep dat jij rechtstreeks van een andere gig hier naar de studio kwam gereisd.
1: Ja, dat klopt. Het was even een race, maar het is precies gelukt.
0: Ja, waar was je?
1: Ik was in Amsterdam bij Luminair.
0: Oh, vet.
1: Ja, dat was heel leuk.
0: En net op tijd klaar om hier nog te zijn.
1: Precies, en jullie zitten bij mij om de hoek, dus...
0: Dat begreep ik ook, ja. Wat grappig.
1: Heel grappig, ja.
0: Voor het eerst hier?
1: Ja, inderdaad.
0: In deze straat überhaupt ook?
1: Nee, dat niet.
0: Dat niet, nee. Hey, heel tof dat je er bent. Voor de mensen die jou nu hebben leren kennen, NLC, waar kunnen we jou nog tegenkomen de komende tijd? Naast natuurlijk volgende week.
1: Ik draai eigenlijk op hele verschillende evenementen. Dus dat kan een festival zijn, of een club, of een hotel, bar, lounge, rooftop ding. Of een corporate event, of een privéfeest. Ik doe eigenlijk heel veel verschillende dingen.
0: En zijn er nog toffe dingen in het verschiet de komende tijd?
1: Nou ja, Koningsdag is natuurlijk superleuk. Ja. En Two Generations, 5 juli. En strandverblijf in augustus. Op het strand is ook altijd super gezellig en leuk. En ik draai af en toe nog in de Escape. Eigenlijk van alles.
0: Vol agenda als ik het zo hoor.
1: Ja, precies.
0: Ja, en is dit ook een beetje wat we volgende week kunnen verwachten van jou bij de Koningsdag?
1: Ik pas het wel altijd een klein beetje aan hoeveel publiek er is of wat voor publiek er is. Welke kant ik op ga, zeg maar.
0: Ja.
1: Dus het ligt een beetje aan het moment en dan pas ik het eigenlijk altijd een beetje aan.
0: En hoe laat ben je daar, weet je dat?
1: Ik draai van 14:15 tot 14:45.
0: Oké, dus lekker vroeg beginnen.
1: De tweede in het rijtje.
0: Ja, nou, we gaan je volgen volgende week natuurlijk. En online, waar ben je te vinden?
1: Op Instagram DJ_Eno_C. Want mijn DJ-naam is Eno_C natuurlijk. En op Facebook of gewoon als je mijn naam googelt.
0: DJ Eno_C. Okay, tof. Heel erg bedankt en heel fijn weekend. En tot volgende week.
1: Zie jij ook. Okay. Tot volgende week.
0: Dit was Nachtdieren voor deze week. Heel fijn weekend en tot
2: volgende week. Dit is 105. Het is middernacht. Dit is 105. Het is middernacht.
3: Casper Meijer met het NOS Journaal. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede en de beschaafde wereld geen enkel voordeel opleveren. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9/11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op 2 eerdere vluchten naar Israël en wilde het toestel laten neerstorten op het internationale vliegveld van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en van passagiers. In Gent in Vlaanderen zijn 3 mannen aangehouden vanwege de schietpartij in Overasselt begin vorige maand. De verdachten zijn allemaal in de 20 en worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Bij het geweld werd de beveiliger van drugscrimineel Jan G. doodgeschoten. De mannen die dit deden waren geronseld via sociale media. Via Signal en Snapchat zouden ze instructies voor de aanslag in Overasselt hebben gekregen. De Nederlandse voetbalsters hebben in de play-offs voor het WK gewonnen van Hongarije. Op bezoek werd het maar liefst 8-0. Komende dinsdag speelt Oranje in Tilburg de return tegen de Hongaren. Als Oranje deze ronde doorkomt, wacht in de laatste ronde voor de WK-kwalificatie een tweeluik met Turkije of Slovenië. In de Eredivisie werd 1 wedstrijd gespeeld. PSV won met 2-0 van Heerenveen. Het weer, vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking.

0: 105. Het is 1 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede. VVD-leider Jessel Gus wil bij de volgende verkiezingen weer lijsttrekker van haar partij worden. Dat zegt ze tegen de NOS. Jessel Gus volgde in augustus 2023 Mark Rutte op als partijleider. De afgelopen tijd groeit binnen de VVD-achterban de kritiek op Jessel Gus en de partijtop. Critici vinden onder meer dat de VVD te snel heeft toegegeven aan druk van pro-leider Klaver. En ook zijn er zorgen over veranderingen rondom de vermogensbelasting. Jessel Gus zegt dat het binnen de VVD normaal is om te debatteren en daarna weer door te gaan. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op 2 eerdere vluchten naar Israël en wilde een toestel laten neerstorten op het internationale vliegveld van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en van passagiers. Bij protesten in Brussel tegen het regeringsbeleid zijn afgelopen dag zeker 110 mensen opgepakt. Volgens Belgische media werd het protest gekaapt door railschoppers. Er werden brandende barricades opgeworpen en de politie gebruikte traangas en het waterkanon. Een aantal mensen raakten gewond. Het weer, vannacht buien en een graad of 10. Komende dag ook weer buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.
2: 105. Save my soul. I am asking you to save my soul.

0: Weet je dat ze bij ons in de straat de stoep gaan vernieuwen?
1: Die is al klaar.
0: Klaar?
1: Vorige week al.
0: Oh, en die snackbar op de hoek, die gaat dicht.
1: Die is dicht.
0: Hoe weet je dit allemaal en ik niet?
1: Haarlem 105, staat er meteen op.
2: Lokaal nieuws, zodra het er is. Download nu de gratis Haarlem 105 app.
3: Dit is 105. Het is 2:00.
4: Casper Meijer met het NOS-journaal. Rusland gaat miljoenen tonnen diesel leveren aan de Verenigde Staten en de rest van de wereld. President Trump heeft dat gezegd na een telefoongesprek met president Poetin. Volgens Trump levert Rusland per direct 300.000 ton, in november 500.000 ton en later nog eens 4 miljoen ton. Vorige maand ondertekende Trump nog strenge sancties tegen de Russische energiesector, maar voor diesel geldt nu een ontheffing. Trump hoopt dat nog voor de tussentijdse verkiezingen van volgende maand de prijs van de pomp omlaag gaat. In Gent in Vlaanderen zijn 3 mannen aangehouden vanwege de schietpartij in Overasselt begin vorige maand. De verdachten zijn allemaal in de 20 en worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Bij het geweld werd de beveiliger van drugscrimineel Jan G. doodgeschoten. De mannen die het deden waren geronseld via sociale media. Via Signal en Snapchat zouden ze instructies voor de aanslag in Overasselt hebben gekregen. Voor de kust van Panama is een zware aardbeving geweest, met volgens de eerste schatting een kracht van 7,6. De schok veroorzaakte volgens media paniek in Panama-stad. Over slachtoffers of schade is nog niets bekend. Na de schok werden tsunami-waarschuwingen uitgegeven voor Panama en andere landen in Midden- en Zuid-Amerika. De Nederlandse voetbalsters hebben in de play-offs voor het WK gewonnen van Hongarije. Het werd uit maar liefst 8-0. Komende dinsdag speelt Oranje in Tilburg de return tegen de Hongaren. Als Oranje deze ronde doorkomt, wacht in de laatste ronde voor de WK-kwalificatie een tweeluik met Turkije of Slovenië. Het weer, vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust is er kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
5: 105.
3: De 105 muziekmix. Zonder onderbreking